0: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek. Eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar is er wel bezorgdheid.
1: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja, maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen zijn koorts, buikpijn, bloedingen en nierfalen. De 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in de Duitse stad Leipzig zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide Duitsers. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Maandag rond 16:45 in de namiddag is een 33-jarige Duitser met zijn auto ingereden op meerdere mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en verkeerde hij in een psychisch verwarde toestand. Er zijn ook zeker 3 gewonden. Containerrederij Maersk bevestigt dat een Amerikaans schip door de straat van Hormuz is gevaren. Het gaat om de Alliance Fairfax, een transportschip dat vaart onder de Amerikaanse vlag voor Maersk. Het schip kreeg begeleiding van het Amerikaanse leger en de doorvaart is zonder incidenten verlopen. Afgelopen weekend kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat het leger zou helpen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Volgens Iran kan dat alleen in overleg met de Iraanse autoriteiten en zouden schepen die de zeeengte toch doorvaren beschoten worden. Vannacht is het op heel wat plaatsen droger, al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien. Minimaal de komende uren rond 10 graden. Straks trekt er opnieuw een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond en dan dus veel neerslag. Temperaturen overdag tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op wat lichte regen bij maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een rustige nacht, meer over een uurtje en ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Knaldi. Zoete promo bij Aldi.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
1: Dovi Keuken. Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: M&M Live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas vanochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. De vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nog niet haalbaar op dit moment. Tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren ook niet vervangen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over deze dossiers en ook gisterenavond duurde het allemaal een pak langer dan verwacht. Het was toch een zware bevalling en Matthias Diependalen erkent dat.
1: Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn.
0: In Colombia zijn maandag 12 mijnwerkers vast te komen zitten na een ontploffing in een steenkoolmijn. 3 arbeiders slaagden erin op eigen kracht de mijn te verlaten. 12 anderen zijn vermist. Volgens de lokale gouverneur was een ophoping van gas de oorzaak van die ontploffing. De mijnwerkers waren op het moment van de ontploffing aan het werk op een diepte van ongeveer 600 meter. De mijnen in Colombia hebben geen goede veiligheidsreputatie. Vooral in illegale mijnen gebeuren er regelmatig ongevallen. Acteurs Blake Lively en Justin Baldoni zullen elkaar dan toch niet tegenkomen in de rechtszaal. Ze hebben hun juridisch geschil bijgelegd en een schikking getroffen. De twee raakten in conflict met elkaar na de opnames van de film It Ends With Us. Blakely beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames van die film en dat hij nadien een lastercampagne had opgezet tegen haar. Baldoni reageerde met een aantal tegenklachten. Het is een van de meest bitsige ruzies in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen de twee nu dat ze hopen dat iedereen verder kan met respect voor elkaar. Ook online. Het weer dan nog. Vannacht op heel wat plaatsen droger. Al vallen er nog wel wat buien in het centrum van het land. Minima rond 10 graden de komende uren. En straks krijgen we opnieuw een regenzone over ons heen. In Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond en dan dus veel neerslag. Temperaturen tot 16 graden overdag. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen en dan maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
2: Allee.
1: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie.

0: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
1: Onmogelijk.
0: Zekerheden?
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
2: M&M Live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en ook de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Er is daarnaast ook nog een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat plan moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nu nog niet haalbaar. Tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek. Eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met eerder milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord van dat schip, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goessaert is er geen paniek aan boord, maar er is natuurlijk wel bezorgdheid, zegt ze.
1: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen van het virus zijn koorts, buikpijn, bloedingen en ook nierfalen. In China zijn minstens 21 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker een 60-tal gewonden zijn. Het ongeval gebeurde maandagnamiddag in de provincie Hunan in centraal China. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. Volgens het Chinese staatspersbureau heeft de president ook al een grondig onderzoek naar de ramp bevolen. Het weer nog, het is op de meeste plaatsen droog, maar hier en daar valt nog een bui. Minimaal rond 10 graden de komende uren. Straks is het meestal droog tot de avond, dan krijgen we veel neerslag en maximaal overdag tot 16 graden. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen dan, met maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: M&M Live.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks komt er meer uitleg op een persconferentie, maar enkele dingen zijn al bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Wat het drinkwater betreft wordt er tot 2029 een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Daarna moet de vervuiling er wel teruggedrongen worden tot de Europese norm. En om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. De Vlaamse regering zat 3 keer samen over de knelpuntdossiers en ook de vergadering gisteren duurde een pak langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen reageerde al kort.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assize jury beslist. De dader bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven in Oostkamp in West-Vlaanderen. 8 andere vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. En Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Al zullen er dit jaar geen tanks of groot wapengeschut meerijden in de parade in Moskou. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. Vandaag overdag meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: M&M Live.

0: leuk.
1: Goedemorgen, zijn wij.
2: Sander en Imaan. En we komen er straks opnieuw aan.
1: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
2: Zo snel als een banaan.
1: In de app van M&M. M&M.
3: Make life sing.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Goedemorgen, het is 6 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Yannick Aerts.
5: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over verschillende dingen.
6: Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die voorstellen op een persconferentie.
5: Ja, er komt bijvoorbeeld meer steun om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren, om zo hun energieverbruik te verminderen. In het drinkwaterplan staat dan onder meer weer dat bepaalde pesticiden over 10 jaar moeten verdwijnen om de kwaliteit van ons drinkwater te verbeteren. Maar in enkele West-Vlaamse productiecentra waar er te veel schadelijke stoffen in het water zitten, laat de Vlaamse regering nog 3 jaar langer toe dat de Europese norm wordt overschreden. En om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Felle regenbuien hebben gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van ons land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er verschillende ondergelopen kelders en straten. Het verkeer moest er ook soms omgeleid worden. En de brandweer kwam ter plaatse om bijvoorbeeld kelders ook leeg te pompen. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om 2 Duitsers, een vrouw van 63 en een man van 77. Een man van 33 reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de politie reed hij bewust mensen aan en deed hij ook alles alleen. Waarom hij het gedaan heeft, is voorlopig nog niet duidelijk. In het snooker is de Chinees Wu Qiqi wereldkampioen geworden. In de finale versloeg hij de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Chinees is het zijn eerste wereldtitel. Voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel ook zo naar China. Het begint nog bewolkt met hier en daar wat kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het wel droger. Maar het is wel een pak frisser vandaag dan gisteren met zo'n 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag wordt het wel droger, zonniger en ook warmer.
4: M&M.
7: Op deze dinsdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
8: Sander.
9: Dat ben ik.
8: En Imaan.
10: Dat ben ik.
11: Doen van je.
12: Opstaan. En ga.
3: Je wekker daarjuist, die heb je niet gekozen, maar de muziek dit uur op M&M kies je wel. Dus laat maar komen.

0: California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg. Ik ga het gewoon nu al zeggen. In exact een uur gaan we iets ongezien doen hier op de radio. Een experiment op aanraden van Iman herself.
1: Ja.
0: En op vraag van een heel oplettende luisteraar.
1: Dat is waar eigenlijk, hè?
0: Het is niet dat ik het extra groot had maken dan dat het is of zo, hè?
1: Nee,
0: het is echt waanzinnig.
1: Het is waanzinnig.
0: Ja, ik heb een beetje stress al.
1: Ja?
0: Ja, omdat het kan fout lopen en dramatisch aflopen en zo.
1: Heb je een EHBO-kit bij?
0: Nee.
1: Nee?
0: Ik ging een reserve-t-shirt meenemen, maar ik ben het vergeten.
1: Oh, ja.
2: Opstaan en gaan.
0: Ja, dat is voor straks. Eerst, iedere ochtend dezelfde twee vragen die ik aan jou stel, Iman. Hoe was het op je elektrische vouwfiets, genaamd Voldemort, vanmorgen?
1: Ja, toch wel wat meer frisjes dan de afgelopen tijd.
0: Ah, nochtans, het wordt stilletjes aan beter. Ik hoorde donderdag eindelijk terug wat warmer. Oké, okay, dat past donderdag, maar...
1: Vandaag wordt het 16 graden. Ja. Dat is minder dan gisteren.
0: Okay.
1: Ik moet wel zeggen, als je weet dat je uit wind fietst, moet je je niet super, super dik aankleden.
0: Ah ja, het is de wind die het koud maakt.
1: Het is de wind die het echt koud maakt.
0: Ja, fiets je ooit uit de wind?
1: Ja, op het einde van mijn rit fiets ik uit de wind. Omdat ik dan zo in een straat met veel huizen fiets. En dan zit de wind achter die huizen.
0: Dat is juist, ja.
1: Maar dus ja, in het begin hadden mijn handen, mijn enkels, mijn oren ook kou. En dan op het einde van de rit, dat ik dus geen wind meer had, dan heb ik mijn sjaal toch even terug naar beneden gedaan.
0: Dat was perfect.
1: Om te ademen. Zo van, het is warm.
0: Ja. Okay.
1: Dus het is een moeilijke vanmorgen. Ja.
0: Tweede vraag. Waarover heb je gedroomd vannacht? Hè?
1: Ja, niet leuk.
0: Oei.
1: Ik gedroomde over een man die mij lastig viel.
0: Oei.
1: Maar over dat ik aan het autorijden was en dat er een man achter mij de hele tijd in mijn gat zat.
0: Oei.
1: En dat hij via mijn achteruitkijkspiegel, kan je het je inbeelden, dat hij zo zag op mijn gezicht dat ik aan het vloeken was op hem.
0: Oh.
1: Ze dacht van, stop eens met mijn gat te rijden, want betant er ik wel wat. En dan is hij meer agressief beginnen rijden.
0: Ach.
1: En dan moesten wij blijkbaar naar hetzelfde event.
0: Oh nee.
1: En dan is hij daar ook heel de tijd vervelend blijven doen.
0: Oh, dat is letterlijk mijn grootste angst. Als er zo iemand dan betant is op de baan en dat je dezelfde kant uit moet en dat je zelfs op dezelfde plek moet zijn.
1: Ja, dus daarover heb ik gedroomd. En dat die liep mij maar niet gerust, dat ik zoiets had van, maar ambetant, ik laat mij nu toch eens gerust.
0: En word je dan zo ambetant wakker? Kijk, met zo'n soort van...
1: Meestal zit er zo ergens nog een klein beetje tijd tussen die droom en het wakker worden.
0: Ah, okay.
1: Ik word niet vaak tijdens een droom echt wakker.
0: Okay.
1: Maar kijk, ja, zelfs in mijn dromen laten mannen mij niet gerust. Dat is wat ik heb onthouden.
0: Ja. Goed, een positievere noot. Jij kiest de muziek hier vanmorgen. Dus welke song laat jou vandaag opstaan en gaan? Alles kan, alles mag. Nu sturen in de app van M-

0: staat op 1. In jouw M&M 50 momenteel, deze Fever Dream van Alex Warren. Het is onze koning van de lijst. Maar blijft die koning? Jij kiest, hè?
1: Via VRT Max kan je stemmen.
2: Dat is waar.
1: M&M 50.
3: Opstaan en gaan.
2: Dat is een feit, dat juist is.
1: Ah, man.
2: Ja, ja, dat is waar.
1: Middag, zeg. Dus middag, mij.
2: Ja, zo. Goedemorgen, Thomas.
4: Goedemorgen.
2: Hallo. Heb jij een beetje goed geslapen?
4: Een beetje.
2: Een beetje. Wat is een beetje? Is dat slecht inslapen? Is dat slecht...
4: Te warm.
2: Te warm?
0: Ja, ik ook.
2: Maar...
0: Oh, wacht. Doe jij nog donsdeken, Thomas? Ik ben aan het twijfelen om het eruit te halen. Snap je dat echt zo puur ten omtrek is?
2: Nu al?
0: Ja, omdat het is te warm. Het is te warm. Maar dus, jij doet het wel nog, hè, Thomas?
4: Ja.
0: Jij, iemand ook nog?
2: Zelfs in puttige zomer slaap ik mijn donsdeken.
0: Ja.
2: Dat vind ik echt heel gek om nu al in mei enkel met je laken te slapen.
0: Het is wat Thomas zegt, het is te warm.
2: Sorry, ja.
0: En dan met die regen s'avonds, het wordt zo'n beetje sauna toch. Als je het raam openzet van je slaapkamer, dat heb ik ook zo. Zo de luchtvochtigheid is er wel.
4: Ja. Maar die staat dicht.
0: Ja, het raam staat dicht. Maar we zijn ons een beeld aan het vormen van je slaapkamer ertussen. Dus, okay.
2: Een beetje regen heeft ook wel invloed op jouw job, want jij werkt bij de Groendienst.
4: Ja.
2: Oké, en is dat dan... Ik zeg het, dat heeft invloed op je job. Is dat eigenlijk ook zo? Ik zeg dat nu maar eigenlijk maar zo. Maar is dat zo?
4: Wel leuk.
2: Dat de regen invloed heeft op je job?
4: Nee, want ik werk in een serre.
0: Oké. Ook warm. Waarschijnlijk in een serre.
4: Ja, in de zomer 40 graden.
2: Oef, amai.
0: Pittig.
2: Jezus.
0: Ja, chance dat de zon dan niet te fel schijnt vandaag, dat je de dag aan kan. Is er een song die we voor jou kunnen draaien? Ik wist niet dat het vandaag echt vlotjes gaat.
4: Loco, loco.
0: Top. Komt eraan. Eén van mijn favorieten. Gewoon nog even aanvullen.
3: Opstaan.
4: En gaan.
0: Maar juist toch in een grot, binnenkort in een serre.

0: Linda is ook eentje van jouw soort thema's.
1: Dat is waar. Die stuurt een goeiemorgen Sander en Imaan. Ik slaap ook met een dons in de zomer. Ja, Linda en ik, wij zijn dezelfde.
0: Dat is toch te warm?
1: Maar nee.
0: Zweten.
1: Dat is mijn Marokkaans bloed.
0: Ah.
2: Bij Separé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Separé XL.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: De dag is gezegend. Dankzij Calvin Harris. Blessings.
1: Opstaan en gaan.
0: Zo meteen gaan we de jarigen vieren van vandaag. Mm-hmm. Doen we altijd zo rond 7:15. Mocht je jarig zijn, kan je het nog altijd even laten weten. Wie weet krijg je van onze kakalender. En ik zeg het maar, omdat toevallig Frederik van Nuffel zijn verjaardag ook vandaag is. Dag Frederik.
2: Piep, piep, piep.
0: Dat is eerder voor subiet eigenlijk.
3: Oh, Frederik, ik heb... ja. Oh, kijk, maar... Zal het persoon van straks niet juist opneemt of niet opneemt er al, dan krijg je van onze kakalender. Is het goed?
2: Oh. Nee, bedankt.
3: Kijk, voilà. Hey, okay. Voilà. En wat ga je doen op, jouw verjaardag?
2: Normaal gezien was ik thuis vandaag, maar door het slechte weer. Ik dacht buiten te gaan wandeling te gaan maken. Maar ja, ik ga dat maar gewoon werken met deze weer.
3: Oh, Frederik. Oh, garm. Zeg. Is er niks anders leuks te doen op jouw verjaardag behalve buiten wandelen?
2: Oh, nee, ik zit eigenlijk liefst buiten.
0: Ah, maar ik hoor het.
2: Een buitenjob, dus...
0: Ik hoor vogels op de achtergrond.
3: Nu? Maar jij werkt ook bij de groendienst. Godverdik, al die groendienstmensen hier vanmorgen. Werk jij ook in een serre of werk je echt buiten-buiten?
2: Nee, ik werk buiten-buiten.
3: Oké, dus met de regen vandaag?
2: Dus, waarschijnlijk gaan we nat worden vandaag.
3: Ja.
0: Dat... Welk vogeltje is het op de achtergrond? Ken je dat?
2: Een heel concert hier in de tuin.
0: Oh my, maar prachtig.
2: Ik Merel, zangwijster.
0: Kom, we gaan even meeluisteren. Ja. Hou maar gewoon even de gsm zo voor je en dan luisteren we mee naar de vogels. Het is echt, het is mooi. Natuurlijk nu.
2: Ah ja, de luidspreker werkt misschien niet zo goed.
0: Nee, het is perfect hoor. Het is...
3: Het is heel stilletjes.
2: Het is door elkaar.
3: Ja. Genoeg geluisterd, Sander?
0: Ja, een liedje. Wat wil je, wat kan je gebruiken vanmorgen?
2: Wel, Feel the Love van Rudimental.
0: Oké, dan gaan we even de vogels wakker maken. Zeg het maar.
1: Opstaan.
2: En...

0: Peter de Stoomtrein.
1: En doe maar tjoetjoe.
0: Ja. Ja, mooi hoor. Dat is echt mooi. Rudimental en John Newman. Feel the love.
2: Goedemorgen, ik zei het daarnet al tegen luisteraar Frederik, het wordt nat vandaag. We krijgen zelfs nattigheid in meerdere vormen, lees ik. Nevel, mist, regen, krijgt het allemaal vandaag.
0: Oh, bovenop
2: 16 graden, ja, tof hè?
0: Ja.
2: En nu besef ik ook, ogarme de pakjesbezorgers. Ik las vanmorgen dat de staking bij Bpost voorbij is, dus dat is op zich goed nieuws. Ze gaan nu proberen de achterstand weg te werken, dus ook al een beetje ogarme, misschien wel wat extra doorwerken om die achterstand te proberen in te halen. Ja. Het kan wel zijn dat je pakketje vandaag geleverd wordt, als die opgehouden werd, maar het kan ook zijn dat dat dus een beetje nat is.
0: Ja.
2: Maar beter dan niks, hè?
0: Dat is waar.
2: Nee. Later vanmorgen krijgen we trouwens ook bezoek van de man achter nachtregen. Meteor, die komt langs na 8 uur.
0: Ja, ja, ja, want binnen exact een jaar. Hè?
2: Ja, ja. Dan staat het te gebeuren, hè?
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Straks meer, dus effectief na 8 uur. Nu ook even terug naar eergisteren, ja, waarmee ik eigenlijk gewoon 1 mei bedoel.
2: Ah.
0: Ja, het was een fijne feestdag toen. Enerzijds door Dag van de Arbeid, anderzijds door dat laatste concert van ons Pommel Queen.
3: Dit was Pommel Thijs.
4: Live in de Afasdoom.
3: M&M.
0: 5 keren heeft ze de Afasdoom gevuld. En 5 keren heeft ze denk ik het luidheidsrecord daar verbroken. Het was een waanzinnig groot feest waar iedereen die ik op de socials volg allemaal aanwezig waren. Als jij ook last had van FOMO, ah wel, wij kunnen helpen. Want we hebben haar concert afgelopen vrijdag 1 mei integraal uitgezonden op M&M. En jawel, je kan dat ook gewoon herbeluisteren via VRT Max. Dan hoor je bijvoorbeeld hoe ik moet gaan. Live klonk daar. Maar maak gerust nu ook al wat lawaai als ik die live versie daarvan nu alles moet draaien vanmorgen hier op M&M. Maar laat jullie horen als het moet.
2: Dat is zo nozel.
0: Dat is duidelijk. Ik moet gaan. Zoals het is, live klonk op aanvraag van iedereen hier.
2: Echt waar, doe maar.

0: Laat jullie horen voor de Pommelien.
1: Dank u.
0: Zo klonk het live in de Avansdome. Je kan het herbeleven, dat hele concert, via VRT Max trouwens. Intussen 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, de Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt gisteravond over energiemaatregelen, maar ook over een drinkwaterplan en de begroting. Er komt bijvoorbeeld meer steun om mensen te helpen met energiezuinig te bouwen of te renoveren om zo ook hun energieverbruik te verminderen. En nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren zal worden vervangen. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag omdat hij 5 jaar geleden een jongen van 15 om het leven gebracht heeft met een soort dolk in Oostkamp in West Vlaanderen, want ze hadden toen ruzie over terugschulden. En felle regenbuien hebben gisteravond waterlast veroorzaakt in het centrum van het land, onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg, waren er verschillende ondergelopen kelders en straten. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Ja, en dan weer?
2: Ja, het gaat nog altijd bewolkt blijven, met hier en daar nog wat regen, maar later vandaag gaat het wel droger worden, maar het is wel veel frisser dan gisteren met zo'n 13 graden.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je opletten voor een defect voertuig in Kalken. En ja, je hoorde het daarnet al bij Jannik, door wateroverlast in Herend is een deel van de Brusselse Steenweg daar afgesloten, vlak bij de opritten naar de E314.
0: We hebben er juist al de nummer 1 uit onze M&M50 gedraaid, Alex Warren. Straks de ex-nummer 1 uit onze M&M50. En er is nog plaats voor de song die jij echt wil horen op je dinsdagochtend. Dus laat maar weten wat het voor jou mag zijn in de app van M&M.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Bel.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Hoogstraten.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: M&M Live.
7: De geurkaas.
8: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
8: Voor een

0: Dus. Stond ooit op 1 in onze M&M 50, nu van de troon gestoten daar. Maar, het is zoals Luc ook zegt, staat wel nog op 1 in de Ultra Top 50 op M&M. Dus dat is wel goed, hè.
1: Opstaan en gaan.
0: Moeten we checken of Jeroen bij de Groendienst werkt? Jeroen Mariën uit Vosselaar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sander.
0: Al onze luisteraars werken vandaag voor de Groendienst. Jij ook?
2: Nee, ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Ah. Ah, leuk.
3: Oké. Okay. Ja,
0: dan ben ik altijd weten wat je vervoert wel. Mag ik dat vragen?
2: Vloeistof. Een soort vloeibare isolatie.
0: Oh ja.
3: Oké. Okay.
2: Voor een isolatiefabriek in Duitsland.
3: Oh, dus je moet helemaal naar Duitsland?
2: Ja, klopt.
3: Damn. Hoe is je Duits?
2: Niet goed. Engels is beter.
0: Ja. Ging je hem opvragen?
3: Nee, ik weet niet. Het is nu ook niet dat mijn Duits echt zo perfect is dat ik je kan opvragen. Dus we blijven...
0: Ah, maar, vlinder in het Duits.

0: Ik zou het niet weten.
1: Schmetterling.
2: Zo, wacht toch even. Dat is altijd leuk.
3: Ja, en ook zo'n... wat ik leuk vond toen ik daar op Erasmus zat, is...
2: Heb jij Erasmus in Duitsland gedaan?
3: Ja, in Stuttgart.
2: En je weet te weinig Duits om zo leuk...
3: Ik heb daar... beginnend Duits geleerd. Ik heb nooit Duits gehad in het middelbaar of zo. Okay. En ik vond stekkendozen dan echt een heel leuke...
2: Wat is dat?
3: Stekkendozen. Een
2: kattenkop.
3: Een kattenkop.
2: Een stekkerdoos.
3: Stekkerdozen.
2: Ah, ja. Oké. Jeroen, je leert hier dingen bij, hè, vriend. Dat is...
0: Ja,
2: jawel. Hey, zalig.
3: Jawel. Wat ze blijkbaar dus ook echt niet meer zeggen.
2: Ah, oké.
3: Ja.
2: We nemen het mee. Ja. Allee, Jeroen neemt het mee. Net zoals de vloeibare isolatie. Jeroen, wat kunnen wij jou geven?
0: Bring me to life.
2: Oh. Dat vindt die man altijd top. Hè.
3: Dat vind ik top, Jeroen. Merci. Merci om dat te doen.
2: Jeroen, we gaan jou eens tot leven brengen. Vul maar even aan.
4: Opstaan. Ja.
0: En jou.
2: Mooi.
3: Perfect in de sfeer van Evanescence. Heel goed gedaan, Jeroen. Veel succes daar.
0: Thank you.
3: Tjus.
0: Goedemorgen nog.
3: Joe, jij ook.

0: dat klopt. Ze wordt 38, Adele.
1: Hip hip hoera.
0: En ze viert haar verjaardag. Ja, ik ging zeggen samen, maar waarschijnlijk niet. Ze viert dat op dezelfde dag als Mart Hoogkraak.
2: Ah ja. Van, ik ga zwemmen in Bacardi Lemmer.
0: Ah, goed. Ja, die wordt 28 en nu je toch impressies aan het doen bent. Serge Herman is ook jarig vandaag.
2: Lekker gerechtje.
0: Ja, zeker. Die wordt 56. LinkedIn is ook jarig vandaag. Kunnen we je daar een impressie van?
2: Nee. Ja, heb ik ook niet eigenlijk.
0: LinkedIn?
2: Heb jij dat? Heb jij een LinkedIn?
0: Heb jij geen LinkedIn?
2: Nee, maar ik heb dat nog nooit nodig gehad in mijn leven. Maar iedereen is altijd zo, oh, wat heb je dan gezien op LinkedIn? En dan denk je, mis ik iets?
0: Ja.
2: Ah, oké. Okay.
0: Nee, toch eigenlijk niet zo.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, LinkedIn wordt 23.
2: Oké.
0: Dat is opgestart in 2003. Huh? Henry Cavill is ook jarig vandaag. Dat is zo de Britse acteur. Ken je misschien als Superman of als The Witcher?
2: Staat ook nog op een lijst om misschien James Bond te worden.
0: Ja, dat is waar eigenlijk. Ja, ik vind hem echt een tof acteur. Die
2: is al oud, hè, voor James Bond te zijn.
0: 43.
2: Ja, dat is oud.
0: Het is niet oud, maar oud om te starten als James Bond. Voilà. Dat is waar. Maar ook luisteraar Lars uit Kessel is jarig vandaag. Die is minder oud. Die wordt 11 jaar vandaag.
2: Oh,
0: perfect voor James Bond.
2: Is dat? We bellen hem.
0: Hoera!
2: Dag Lars.
3: Hallo.
2: Hey, 11 jaar. Hoe ga je het vieren vandaag?
3: Ik ga trakteren op school en straks een taart eten.
0: Oké, twee vragen.
2: Okay.
0: Wat ga je trakteren op school?
3: Cupcakes die mijn mama heeft gemaakt.
0: Oh, zalig. Oké, sorry. 2,5 vragen. Ja. Bijvraag bij deze. Is het cupcakes met zo frosting van boven of iets met versiering?
3: Met frosting en
2: versiering. Amai! Lars, je
0: maakt al zat! Amazing. Oké. Ik ga over naar mijn tweede vraag. Die taart vanavond. Welke taart is het?
3: Een taart met van alle rode vruchten en
0: bisjes. Ja. Oh, Lars, dat is mijn favoriete soort taart. Amai, wat een topverjaardag ga jij tegemoet. En weet jij ook wat jij nu nog cadeau krijgt van ons?
3: Een kaka-kalender.
0: Zeker. Ja, en weet je ook waarom dat die naam heeft, de kaka-kalender?
2: Zoveel vragen.
3: Omdat je dat bij de wc moet hangen.
0: Ah. Lars is mee.
2: Geslaagd. Lars.
0: Wow. Helemaal top. Wow. Wat een topverjaardag wordt dat vandaag. Merci dat we jou zo vroeg mochten bellen, hè.
3: Ja.
2: Salut.
1: Ben jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag in de M&M-app.
1: En win zo onze kakalender.
4: Echt een schijfcadeau.

0: even de show overlopen. Na 8 uur... bezoek van Meteor. En zometeen na 7 uur... een ongezien experiment op de radio waar je live bij bent als je gewoon blijft luisteren.
1: Ik vind dat heel gek dat jij daar zo hard naar uitkijkt.
0: Omdat ik heb
1: er... jij bent degene die het vuile werk moet doen.
0: Ja, maar ik heb er een goed gevoel bij.
1: Ja?
0: En ik heb het gevoel dat we hier een soort van complot eigenlijk gaan blootleggen.
1: Oh.
0: Ja. Dus ja, vandaar dat ik excited ben.
1: Amai, dat allemaal op een random dinsdagochtend.
0: Zometeen, jongens. Rond 7:10 gaat het gebeuren. Eerst even een belangrijke boodschap voor alle inwoners van Oudenaarde. Het is ongeveer 7:08. Ik herhaal 7:08.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, de klok van de grote kerktoren in het centrum van Oudenaarde heeft al een tijdje een probleem. Het geeft niet meer het juiste uur aan. En dat gaat ook zo blijven tot minstens september. Want je moet weten dat er een slechtvalknest in de toren is gevestigd. En ze willen dat nest niet verstoren met herstellingswerken aan de klok. Dus vandaar dat de klok het foute uur zal blijven aangeven.
1: En waarom is dat tot die periode?
0: Ja, omdat dan pas die slechtvalken echt vertrokken zijn.
1: Ah, dus die nesten daar, die vliegen dan ook terug weg?
0: Ja, dat zou ik denken.
1: Want wat als die daar dan voor de rest van hun leven blijven?
0: Dan zitten de inwoners van Oudenaarde met een probleem.
1: Dan weten die nooit hoe laat het is.
0: Nee.
1: Ja, want klokken, gsm's, dat...
0: Ja, wel, dus...
1: staat allemaal.
0: Ja, de stad Oudenaarde heeft effectief communicatie uitgestuurd van... vertrouw niet meer op onze klok, maar vertrouw op je eigen klok. Of een andere klok.
1: Je interne klok, je biologische klok.
0: I don't know. Ah. De slechtvalken heten trouwens Hera en Orion. Je kan ze op verschillende manieren spotten. Ze delen blijkbaar soms verrekijkers uit in Oudenaarde om naar de toren te kijken.
1: Cute. Ja.
0: En ze hebben ook gewoon een eigen livestream. Dus je mag het altijd eens opzoeken vanmorgen. Slechtvalken Oudenaarde.
1: Oh.
0: Matthias, zijn al wakker.
1: Matthias stuurt in de app van M&M dat de kerk in Lauwe hetzelfde probleem heeft met de klok.
0: Oei.
1: Maar heeft hij een livestream?
0: Ah.

0: Sad and Happier. Bijna 7 uur. Liliana, wat mag het nog zijn, zo net voor 7 uur?
1: YMCA.
0: Oké. We zijn vertrokken, hè. Vul maar even aan.
2: Opstaan.
1: En gaan.

0: Ja. Altijd steen naar de verkeerde kant.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Ik heb zin in...
7: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Okie, takodoki.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee?

0: Yannick Aerts.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt.
2: Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die voorstellen op een persconferentie.
1: Ja, er komt bijvoorbeeld meer steun om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren, om zo hun energieverbruik te verminderen. In het drinkwaterplan staat dan onder meer weer dat bepaalde pesticiden over 10 jaar moeten verdwijnen om de kwaliteit van ons drinkwater te verbeteren. Maar enkel in West-Vlaamse productiecentra, waar er te veel schadelijke stoffen in het water zitten, laat de Vlaamse regering nog 3 jaar langer toe dat de Europese norm overschreden wordt. En om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt er ook nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assise jury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht de tiener 5 jaar geleden met een soort dolk om het leven in Oostkamp in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. De moeder van het slachtoffer kan leven met de uitgesproken straf, zegt haar advocaat.
3: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
1: 8 andere vrienden van de dader ook zijn veroordeeld voor schuldig verzuim omdat ze na het incident wegvluchten. Ze krijgen werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Felle regenbuien hebben gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er verschillende ondergelopen kelders en straten. Het verkeer moest er ook worden omgeleid en de brandweer kwam ter plaatse om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. In New York zijn de afterparties nog altijd aan de gang van Met Gala. Dat is het modefeest van het jaar met veel beroemdheden zoals Rihanna of Beyoncé in indrukwekkende outfits op de trappen van het Metropolitan Museum in New York. Het thema was dit jaar Fashion is Art, mode is kunst. En mode-experte Eve Vika begeleidde zelfs al klanten naar het Met Gala en vertelt welke looks haar dit jaar opvielen.
4: Bad Bunny, die als een oude man was verkleed. Ik had hem zelfs niet herkend. Cape op zijn Lisa vond ik heel interessant. Die had een soort van structuur op haar schouders, waardoor het leek alsof ze 4 armen had. Madonna, die een soort van schip op haar hoofd had, met een lange grijze voile daarover, die vastgehouden werd door verschillende meisjes.
1: In het voetbal heeft Zakaria El Ahoudi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste Afrikaanse speler in de Belgische competitie. Hij speelt bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Het begint nog bewolkt met hier en daar toch nog wel kans op regen, maar in het oosten van het land gaat dat ook zo blijven vandaag. In het westen wordt het wel droger. Het is ook een pak frisser dan gisteren met zo'n 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
5: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je opletten voor een defect voertuig in Kalken. En naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40. 20 minuten moet je daar erbij rekenen vanaf Aalst. Door wateroverlast in Herend is een deel van de Brusselse Steenweg trouwens afgesloten. Vlakbij de opritten naar de E314, dus daar extra opletten. M&M.
6: Ik vond dat gisteravond wel nog iets hebben, zo dat onweer. Wordt daar zo wat rustig van of zo.
5: Dat is wel leuk.
7: Ja. Nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt. Even tanden poetsen. Dat is van mij.
6: Oei.
7: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
8: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: Als je aan het ontbijten bent, check dan eens of er iets raar in je eten zit of niet. Want je goeiemorgen hangt er straks vanaf.
1: Maar eerst zometeen het experiment van de week. Wat zeg ik? Experiment van de maand? Wat zeg ik? Experiment van het jaar. Live op de radio.

0: Delicious and Magic with you. Het zijn spannende tijden in Soapland.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, thuis zijn Lin, Céline en Judith al allemaal aangevallen. Je voelt aan alles, die seizoensfinale komt dichterbij. En ook bij familie trouwens, want je hebt het misschien al gehoord, Maureen is er vandaag niet bij, omdat ze opnames heeft vanmorgen als politie-inspecteur van familie, waarschijnlijk ook voor de seizoensfinale, want dat wordt allemaal nu deze periode opgenomen.
2: Spannend!
0: En nu we het toch over tv hebben, we moeten even terug naar afgelopen zondag. De Mol was toen op tv, maar belangrijker, Imaan, jij zat toen in Café De Mol.
2: Ja, dat is waar.
0: Je hebt het daar gehad over die ene opdracht waarbij de kandidaten in De Mol een gebakje moesten maken. Niet zomaar een gebakje, een pastel de nata, zo'n typische Portugese gebakje.
2: Dat lekker.
0: Ja, bij ons ook vaak vindt. Ze moesten dat maken met hun handen vast aan tafel, dus eigenlijk zonder hun handen te gebruiken. En je had daar toch een kleine opmerking over bij Café De Mol.
3: Hadden ze dat anders kunnen aanpakken?
2: Ik vind dat ze echt veel meer hadden kunnen proberen. Zo die eieren scheiden. Ja. Probeer het dan een keer met je mond of zo.
3: Ik dacht dat je met je voeten ging zeggen.
0: Je eieren die je dan hebt, scheiden met de mond.
2: Ja, ze hebben het zelfs niet geprobeerd.
0: Ah, wel. We kregen daar gisteren nog een berichtje over in de app van Greet Halterman. Die zei, Imaan, die eieren scheidt met de mond. Dat zou ik wel eens willen zien. Dat moet ze dan maar eens voordoen. Vond ik nu ook interessant hoe we dat bericht kregen gisteren. Maar ja, het probleem is, jij haat eieren.
2: Ik haat eieren. Ik kom daar... Nee.
0: Ja.
2: Dus, Sander Gillies, jij gaat je opofferen voor de wetenschap.
0: Maar ik volg je theorie. Volgens mij kan je perfect een ei scheiden zonder je handen te gebruiken. Gewoon zo.
2: Ja, ik vind ook, volgens mij is de tactiek een ei gewoon kapot slaan en met je mond het eigeel opzuigen.
0: Ja.
2: En volgens mij kun je zo een ei scheiden met je mond.
0: Ja, ik ga het gewoon nu proberen.
2: Oh, zo vies.
0: Ik ga het daar doen?
2: Ja, weg van de knop, zal ik daar even komen staan.
0: Oké.
2: Ja.
0: Oké.
2: Allee, goed. Nu ben ik zo benieuwd.
0: Oké. Zijn we klaar?
2: Ik ben helemaal klaar hiervoor.
0: Ik ook. Zo blijkt. Oké.
2: Okay.
0: Oké, dus we beginnen met... Even. Oké. Dus handen op tafel.
2: Handen op tafel.
0: Ik pak het ei.
4: Dan ga ik het vallen. Hou gewoon hoog.
2: Ja.
0: Voilà, dat is gebroken.
2: Ja. Wacht, ik ga gewoon... Ja, even de juiste muziek. Ja.
0: Is gescheiden.
2: Amai, ei, dat is echt keivies.
0: En dus nu ligt er gewoon een rauw ei. Ja. En nu ga ik dus het geel opzuigen.
2: Okay,
0: dat
2: dit is...
0: op een ander bordje leggen.
2: Oh, okay.
0: En dit gaat perfect lukken.
2: Kom aan, Sander. Dit is echt disgusting.
0: Sorry, dit is gebeurd. Dit is al gebeurd.
2: Dat vind ik echt keivies.
0: Sorry, maar hoe vlot is dit gegaan?
2: Maar ik wou daar eigenlijk niet naar kijken. Dat is keivlot gegaan wel.
0: En dat hebben die niet gedaan.
2: Dat hebben die niet gedaan.
0: Dat is wel jammer eigenlijk.
2: Zie, je snapte mijn punt nu.
0: Amai, dit was echt... Dit ging verdacht vlot.
2: Maar zie!
0: Ik ben aan het overwegen om vanaf nu, als ik een ei moest scheiden, dat gewoon altijd op deze... Dit is echt vlotter dan met die eierschalen.
2: Herinner mij eraan, Sander, dat als jij ooit kookt, dat ik niet kom eten.

0: Rihanna, ze was vannacht te vinden op het Met Gala in New York. En we weten ook al waar ze daarna te vinden was. De afterparty van Beyoncé en Jay-Z.
1: Hola.
0: Wat een leven.
1: Oh my.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Goedemorgen, als je net wakker bent, je hebt iets gemist. Vooral als je niet hebt kunnen meekijken via de app van de M&M. Sander heeft daarnet een eiwit en eigeel van elkaar gescheiden met zijn mond.
3: Ja.
0: Was naar aanleiding van een opdracht in de Mol van afgelopen zondag. We hebben dat even getest. Het is mogelijk, hè?
3: Ja, om het te doen zonder handen, want dat was de uitdaging. Ja. Super makkelijk.
0: Ja, ja, exact. En ik dacht, nu we dan toch over ranzig eten bezig zijn. ik las vanmorgen in het nieuws dat het Federaal Voedselagentschap, het FAVV, vorig jaar 378 keer heeft moeten ingrijpen met zo'n terugroepactie of een waarschuwing over iets dat in de rek lag. Dat gaat dan bijvoorbeeld over, weet je nog, die hepatitis A in de bevroren bosbessen van de Albert Heijn. Dat was toen een heel ding.
3: Ja, goed.
0: Maar dat gaat van dat naar... Goed, dat gaat van dat naar metaal in Dubai-chocolade bijvoorbeeld. Maar nu ben ik eens benieuwd.
4: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die al eens iets in hun eten gevonden hebben.
3: Maar wat bedoel je met iets? Dat kan iets, alles zijn.
0: Iets kan zijn...
3: Ik heb ooit een slak in sla gevonden.
0: Ah, ik ging net zeggen, een slak bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kan... Ja, gewoon iets dat niet in je eten thuis hoort.
3: Ja.
0: Misschien heb je wat extra proteïne gekregen door wat wormen in je eten bijvoorbeeld.
3: Meervoud ook.
0: Ja. Of heb je een gek voorwerp of zoiets gevonden in je eten? Laat het weten als het jou ooit is overkomen in de app van M&M. En als je daar een foto bij hebt, dat mag ook.
3: Ik ga nog snel ontbijten voor de verhalen binnenkomen.
5: Wie parkeert er nu onder een boom?
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
11: Peugeot. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
14: Amai, dat wordt vlammen.
13: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op Collect & Go.

0: Klaar?
1: Ja.
0: Oké.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
3: mensen die ooit al eens iets in hun eten hebben gevonden. Nu,
2: de M&M Ochtendshow.
3: Je hebt zo de heftige verhalen, maar je hebt ook de minder heftige verhalen. Ik wil nog even zeggen dat vroeger ging ik met mijn ouders altijd mosselen gaan eten. Als we op restaurant waren. En dan vond ik dat heel fijn als daar zo krabbetjes tussen zaten. Snap je? Dat is eigenlijk ook iets vinden.
1: Ah ja, dat is ook iets vinden in uw eten.
3: Dat is, dan, dat is onschuldiger.
1: Dat is, ja. Dat is heel onschuldig inderdaad. Er zijn minder onschuldige dingen. Ik begin heel klein. Hm? Een dode mug op iemands burger.
3: Okay.
1: In een pretpark.
3: Nou.
1: Dit is gewoon gevaarlijk. Nick stuurt... Ik ben ooit gaan lunchen met iemand en die heeft stukken glas gevonden in haar croque monsieur op restaurant.
3: Dat is...
1: Dat is gewoon, je kunt ervan doodgaan.
3: What the hell?
1: Dat is crazy.
3: Okay.
1: Ja, opnieuw in het onderwerp insecten komt vaker terug. Zieke die stuurt, ik heb ooit een vlieg in een voorverpakte wafel gevonden, wel jaren terug. Debbie heeft ooit een gedroogde spin in haar pakje couscous gevonden.
3: Okay.
1: Een lieve heersbeestje in de spinazie.
3: Ah ja, maar dat snap ik. Ja.
1: Dat snap ik ook. Dat... Je wast je spinazie en je slaat toch nog uit, toch?
3: Dat
1: zou ik denken, ja. Ben je klaar voor iets heel vies?
3: Nee.
1: Als je aan het ontbijten bent... Oh, het spijt mij zo. Stefan stuurt een dode muis in de melk. Daar krijg ik echt kotsneigingen.
3: Ja.
1: Sorry. Een stuk bot van 3 centimeter in mijn kippendij... Stuurt Daan, kan gebeuren. Kan effectief gebeuren. Dit vond ik ook wel nog grappig. Pieter Jurgen die stuurt een halve euro in een hamburger op de markt.
3: Ah.
1: Het zat tussen de sla.
3: Ah, dat is tegelijkertijd dat je denkt, ah, mijn tand, maar ook, oh, leuk.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dat je iets heel crazy horen?
3: Nee, maar...
1: Linde stuurt uit Aalter. Mijn mama heeft ooit een vingertopje in de salami gevonden. Extra vlees. Ilse, geen goeiemorgen voor jou. Wat heb jij ooit gevonden?
4: Een stukje waspoeder in een brood.
3: Hé? Waspoeder?
4: Dat eigenlijk... Ja, dat is al lang geleden, dat was in de jaren 80. En dan, iedereen was uiteraard nog met echt de waspoeder. En dat kon zo soms een bolletje vormen van, ja, aan elkaar gekookt te zitten.
3: Ja.
4: En dat zat in ons brood. Dus wij waren bij de bakker bij ons in de straat, waar dat we zelden gingen, want dat was geen propere bakker. Maar ja, als de nood hoog is, dan moet je toch eens af en toe daar een brood kopen. En ik was een brood gaan halen, ik was nog een klein meisje. En mijn mama die begon dat open te doen. En in het midden van dat brood zat een bol waspoeder.
3: Wauw.
4: Ja, dat
1: is nog erg. Dan zijn je darmen meteen ook al proper gemaakt.
3: Ja, zoiets.
4: Ja.
1: Nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet. Merci voor je berichtje, Ilse. Naomi, geen goeiemorgen ook voor jou.
3: Oh.
1: Wat heb jij ooit gevonden?
5: Ik was ooit gaan eten in een heerlijk, lekker Italiaans restaurantje. En toen ik de hap van mijn pasta nam, lag er zo een dikke zilveren drukknoop in mijn mond. En ik had daar echt bijna heel hard op gebeten. Dus ik was ook bekend mijn tanden kwijt.
3: Oh.
5: Maar ja. En ik was altijd aan het denken dat het van de koksvest. Maar met dat ik het eigenlijk eruit terug aan het sturen was, dacht ik... Ja, een drukknop zit niet aan een koksvest, dus dat kan ook van zijn broek geweest.
3: Ah,
1: yummy.
5: Nog de goedanter.
1: Yummy. Ja, weten we ook hoe dat mannen naar het wc gaan?
3: Zo, zo.
1: Lekker.
5: Ja, het was degoutant. Nu dat ik erover nadenk, is het degoutant en grappig.
1: Ja. Oh, oei.
3: Ja, ik heb ook het gevoel dat we dit onderwerp toch even moeten afronden.
1: Ja. Heb je al gegeten, Naomi?
5: Nee, ik ga dat nu doen.
1: Ah, nee, smakelijk.

0: What the hell, exact wat ik denk als ik verder lees in de app van M&M. Maar we gaan het niet voorlezen,
1: We gaan het voor onszelf houden.
0: What the hell. 1:30 intussen. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, de Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, een drinkwaterplan en ook de begroting. Zo komt er bijvoorbeeld meer steun om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren. En nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren zal worden vervangen. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag. 5 jaar geleden bracht hij een jongen van 15 om het leven met een soort dolk in Oostkamp, omdat ze ruzie hadden gekregen over drugsschulden. En Genk-voetballer Zakaria El Hahoughti heeft de 35e Ebbenhouden schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je in de socials van 14 Nieuws.
0: Nog even naar Sabine, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een golvende storing brengt ons vandaag regen, vooral ten zuiden van Sambre en Maas. Later gaat die regen over in felle buien, mogelijk met onweer. En er kan veel neerslag vallen. In het noordwesten blijft het droog met opklaringen. In het centrale deel van het land blijft het bewolkt en vaak droog. Met maxima tot 16 graden blijft het frisser bij een matige, aan zee soms vrij krachtige noord-noordoostenwind.
0: Oké.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn extra files naar Antwerpen te vinden op de E17. 25 minuten moet je daar aanschuiven vanaf Haasdonk. En ook 25 minuten extra rekenen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Naar Brussel extra langzaam op de E40. 25 minuten ook daar erbij vanaf Aalst. En in Brussel is in de...
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen... Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op Velux.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: M&M Live.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Slim naar Antwerpen presenteert
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
6: met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Medi-market.
9: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
12: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
11: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl.

0: Prodigy. Nee, die heeft niet echt een bijnaam, hè, David Guetta. Ja, bom. Save Me Tonight hoor. Heb je het nieuws van Aaron Blommaert al gehoord?
1: Ah, ja.
0: Straks vertelt hij het ook zelf nog eens in deze ochtendshow.
2: De M&M Hit Quiz.
0: Maar eerst spelen, hè. Ja. De muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren. En we spelen die vandaag met Sally van Reet, 37 jaar, uit Boom. Dag Sally.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jij moet vandaag presteren in onze quiz hier. Maar eind deze maand ook in Mechelen, hè?
3: Ja, klopt.
0: Wat ga je doen?
3: Ik ga een poging doen om een halve marathon te lopen.
4: Oh.
3: Om de 21 kilometer in Mechelen te doen. Ja,
4: oh, oké. Okay. Ja. Heb je daarvoor al loopwedstrijden gedaan?
3: Ik heb al een paar keer de 10 miles meegedaan.
0: Oh, oh.
3: Ik loop al wel een paar jaar, maar ik heb nog nooit 21 kilometer gelopen.
4: Oh, dat gaat wel lukken.
0: Ja, als ik het hoor, denk ik ook, ja, komt goed.
4: Die paar extra kilometer gaan we het nu wel niet doen, hè?
3: Ah, wel, zie je, dat dacht ik.
4: Voilà,
0: komt goed. Sowieso al succes voor de halve marathon en nu ook succes voor de hitquiz die we met jou gaan spelen. Dat kan wel pas beginnen natuurlijk als je een thema hebt uitgekozen. Dit waren je opties.
4: Overschotjes. FC De Kampioenen. The Hard Edition. Aaron Blommaert.
0: Wat heb je gekozen?
3: Overschotjes.
0: Oké. Okay. Ja, overschotjes, dat zijn zo vragen uit andere thema's waar we nooit toe geraakt zijn omdat het fout liep bij de kandidaat toen. Dus ja, overschotjes, hè, de titel zegt het zelf.
3: Okay.
0: De eerste vraag straks is een vraag uit het thema Disneysterren. Een overschotje daarvan. Dus goed luisteren naar dit lied, want de vraag heeft hier iets mee te maken.
5: De M&M Hit Quiz.

0: op kort tijd, dat voel ik aan alles. En die gaat nu de M&M Hitquiz ownen dat geen naam heeft.
1: De M&M Hitquiz.
0: Juste, Sally?
2: Ja, klopt. Voilà. Helemaal.
0: Drie vragen juist beantwoorden nu en je wint €50 concertengoed. Het thema is overschotjes. En de eerste vraag was een overschotje uit het thema Disney-sterren.
3: Sorry, Meteor komt straks langs na 8 uur en hij zat hier al tegen het raam geplakt. Dus Sander kon zijn lang even.
0: Focus op de quiz. Focus op de quiz. Ja, okay. Dus eerste vraag, thema Disney-sterren. Heeft iets te maken met het lied dat je net hoorde. De vraag is, van welk Disney-programma dat dit jaar een reunie had, kennen we die Miley Cyrus van daar juist?
2: Hannah Montana.
3: Best of both worlds. Zeker wel.
0: Heel goed. Volgende vraag is een overschotje uit het thema vertalingen. Sommige artiesten die pakken het slim aan en brengen songs uit in meerdere talen. Wie hoor je hier haar song in het Spaans zingen?

0: Shakira.
1: Shakira.
2: Eres tú?
3: Zeker wel.
1: Laatste vraag uit het thema overschotjes. Is een overschotje uit het thema muffins dat we hier ooit hadden?
3: Dit is mijn favoriete vraag.
1: Want wanneer ik het woord muffin hoor, moet ik spontaan denken aan deze meme.
4: Do you know the muffin man?
1: The muffin man?
5: The muffin man!
1: Maar van welke animatiefilm is deze quote en ook deze iconische soundtrack?

0: Oh, dat ziet er even vaag weg. Ik denk niet dat ik daar een antwoord op ga.
1: Nee, groen mannetje, groen mannetje.
2: Oh, kom aan, kom aan.
0: Een groen mannetje.
2: Oh. Allee, het was Shrek.
1: Shrek, Sally. Shrek. Een ogre. It's like an onion.
3: Layers.
1: We both have layers.
2: Hey, maar je weet wat ze zeggen. Een slechte M&M hitquiz is een heel goede halve marathon in Mechelen.
0: Ah, voilà. Voilà.
2: Dus het komt allemaal goed op het einde van de maand. En we gaan ons daaraan vasthouden.
1: En straks ook nog leuk Aaron Blommaert nieuws om ons dan op te trekken.
2: Ja.

0: Ja, Aaron Blommaert, ik zei het daarnet, daar is leuk nieuws over. Gisteren kon je dat nieuws horen in Club Kouter, heeft het zelf even daar verteld.
1: Yo, dag liefste luisteraars van M&M, het is Aaron Blommaert hier. Volgende week komt mijn debuutalbum Oorsprong eindelijk uit. Maar, nog beter nieuws, wij kunnen dat samen exclusief al beluisteren donderdag met Club Kouter. Dus wil je daar graag bij zijn, dan raad ik u nu aan om naar VRT Max te gaan en u in te schrijven. Heel graag. Tot dan.
2: Ja?
3: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, dat is dus voor donderdag 7 mei. Dat is overmorgen al, maar we moeten terug naar afgelopen nacht. Dan is ook al een zot event dat heeft plaatsgevonden. Misschien minder zot dan de release party van Aaron Blommaert, zou ik zeggen. De Met Gala.
4: Ja, dat is niks in vergelijking met de release party. Ja,
0: ja, ik weet niet of je dat kent, of zo'n klein feestje. Van zo'n Anna Wintour. Ja, dat is alleen maar het grootste mode-icoon ever. Die de grootste zotte celebrities uitnodigt. Eigenlijk op de trappen van Metropolitan
4: Museum.
0: Ik kan dat nooit uitspreken. Metropolitan.
4: Ja, de Met eigenlijk.
0: Ja, de Met Gala aan de trappen van het Met eigenlijk. Hè. En elk jaar zijn er dus zotte celebrities die eigenlijk in even zotte kledingdracht daar naartoe gaan. Mm. Het thema was dit jaar Fashion is Art. Mm. Dus ja, fashion is kunst. Wat is fashion in het Nederlands?
4: Mode.
0: Mode is kunst. Er zijn altijd een paar zotte dingen die daar gebeuren. En daarom wordt er ook op voorhand veel geroddeld over... gespeculeerd eigenlijk over wat daar allemaal zou kunnen gebeuren.
4: Ja, je bent teleurgesteld, hè, zeg het maar.
0: Ik ben een beetje teleurgesteld, moet ik zeggen. Hm. Want wat had ik voorspeld eigenlijk, of ja, wat had het internet voorspeld, is dat Beyoncé met een nieuw album zou afkomen. Dat hij dat daar zou bekendmaken. Dat is niet gebeurd. Nee. Ze was daar wel. Samen met Jay-Z en ook met haar dochter, die voor de eerste keer naar het Met Gala mocht gaan. Ze zag er fantastisch uit. Dat is echt crazy hoe dat haar gezicht echt gewoon een samenloop is van Beyoncé en Jay-Z.
4: Ja, dat is meestal bij kinderen.
0: Ze zag er heel mooi uit, alleszins. Wat ik ook eigenlijk een beetje had verwacht, is dat de meat dress, dus de vleesjurk van Lady Gaga, een return ging maken.
4: Echt uit de Nillies, hè? Was dat, denk
0: ik? Ik denk zo net 2010, als ik me niet vergis. Ja. Ja, dat was toen heel crazy. En ik weet, het museum waar het in tentoongesteld wordt, daar is het verdwenen. Ja. En er stond een bordje bij van, het komt terug op 5 mei. Dus vandaag. Ah. En daardoor speculeerde heel het internet van, oh my god, iemand gaat die meat dress aandoen op het Met Gala. Het kan bijna niet anders.
4: Niet gebeurd.
0: Oh. Wat is er wel gebeurd? Sabrina Carpenter, die er fantastisch mooi uitzag, die had zo een jurk volledig in, van filmrolletjes gemaakt van de film Sabrina. Ja. Dat is ook een leuk detail. Katy Perry, die was helemaal wit gekleed met een masker. Eigenlijk zo precies een schermmasker van de sportschermen.
4: Ah, ja, ja.
0: Haar kleed was dan aan de sleep afgebrand. En het zou teasen naar een nieuwe single, Watch It Burn. Dus dat is dan wel weer gebeurd. Madonna had een soort van piratenboot op haar hoofd. Rihanna en A$AP Rocky waren daar ook. Rihanna had trouwens iets aan van een Belgische ontwerper van Glenn Martens. Huh? Er lagen 115.000 kristallen op. En het was gebaseerd op de Vlaamse middeleeuwse architectuur.
4: Ah, ja,
0: dus we waren daar een beetje eigenlijk, op de Met Gala. Bad Bunny viel ook op, omdat hem eigenlijk niet te herkennen was. Hij ging verkleed als een oude man. En het zou een weerspiegeling zijn om onze angst om ouder te worden onder ogen te zien.
4: Nou.
0: Ja, en ook opvallend, Blake Lively, die maakt als vaste waarde van het Met Gala haar comeback. En ze heeft trouwens ook een minnelijke schikking gevonden met Justin Baldoni. Dat was zo'n heel ding daar rond. Dus we gaan eigenlijk nooit weten wat daar gebeurd is, maar we hebben haar wel gezien op de Met Gala. Dat is al iets.
4: Oh, oké. Okay. Ja. Goed. Ik zal Queen Bee dan nog eens draaien, die er was, samen met Jay-Z en die dochter die zo lijkt op Beyoncé en Jay.
0: Blue Ivy Carter. Hey.
2: M&M. Okay.
4: Dus nog even één vraagje. Fashion. Als je dat moet vertalen in het Nederlands. Wat is dat nu?
0: Dingen, hè? Wat is dat? Nee, ik weet het niet. Mode?
3: Hey, M&M. Hey, this is Beyoncé on M&M.

0: Rap met Just The Way You Are.
1: Dit komt er nog aan
2: bij Sander en Imaan.
0: Zometeen hebben we bezoek van Meteor. Want binnen exact 365 dagen is het zover.
3: Ja, een jaar dus eigenlijk.
0: Ja.
4: Vanavond op VRT1.
5: Mijn echte leeftijd is 57. Maar mijn absolute leeftijd is, ik denk, 6 of 7.
4: Op VRT1 trekt speelvogel Wim Willaert het bos in Door de Bomen. Op VRT Canvas is er weer Campus Cup, de favoriete quiz van Otto-Jan Ham. En op VRT Max zie je hoe het intussen loopt met de werken in Château Plankaart. Veel kijkplezier.
6: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Oh, zie die giraf daar.
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Nu bij dag allemaal.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor een keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
0: Heel goedemorgen, het is 8 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
8: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt. Er zijn energiemaatregelen, een drinkwaterplan en dingen over de begroting afgesproken gisteravond. Zo komt er bijvoorbeeld meer steun om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen en te renoveren. En in het drinkwaterplan staat nu onder meer dat bepaalde pesticiden over 10 jaar moeten verdwijnen om de kwaliteit van ons drinkwater te verbeteren. Maar op sommige plekken in West-Vlaanderen zitten er te veel schadelijke stoffen in het water. En daar laat de overheid nu nog 3 jaar langer toe dat de Europese norm wordt overschreden. De minister van Omgeving, Joop Roens, legt het uit.
9: Dat zijn bijvoorbeeld beschermingsstroken in die gebieden waar er druk is op die bronnen. De lozingsvergunningen van bedrijven die we gaan aanpassen. Investeringen ook in de bevoorradingszekerheid in die gebieden.
8: Ja, om de Vlaamse begroting ook nog te doen kloppen, wordt er nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assisejury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht de tiener 5 jaar geleden met een soort dolk om het leven in Oostkamp in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie gekregen over drugsschulden. De moeder van het slachtoffer kan leven met de uitgesproken straf, zegt haar advocaat.
10: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
8: In New York was er gisteravond het Met Gala, het modefeest van het jaar, met veel celebrities in indrukwekkende outfits op de trappen van het Metropolitan Museum. Het thema was dit jaar Fashion is Art. En mode-PR-experte Eve Vika begeleidde zelfs al klanten naar het Met Gala en vertelt welke looks haar dit jaar opvielen.
11: Chanel Monet in Christian Siriade, dat is echt een creatie met heel veel mos en technische details. Heidi Klum, die hier in New York bekend staat als de Queen of Halloween. Zij komt dus echt als een levend standbeeld aan. Ja, Sabrina Carpenter, dus een jurk volledig gemaakt uit filmrolletjes, waarop dus scènes van Sabrina the Movie te zien zijn.
8: Acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben hun ruzie uiteindelijk bijgelegd. Een grote rechtszaak is gestopt omdat ze dan toch een schikking hebben getroffen. Lively beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames van de film It Ends With Us. Justin ontkende dat en beschuldigde Blake dan weer van andere dingen. Het is een van de meest bitsige ruzies geweest in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen ze nu alle twee dat ze hopen dat iedereen nu verder kan met respect voor elkaar en ook online. In het voetbal heeft Zakaria El Ahoudi de 35e hebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Hij speelt bij Racing Genk, waar hij als rechte flankverdediger al 12 keer kon scoren. En hij is dan ook erg blij met de prijs.
12: Ik ben heel blij om zo'n trofee te winnen. Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen. Zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld.
8: Het ging nog bewolkt en mistig, met hier en daar nog een beetje regen. Straks wordt het meestal droog bij 13 graden, morgen hetzelfde weer. En vanaf donderdag overal droger, zonniger en ook warmer.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de N31 naar Zeebrugge zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andriesbrugge. Daar staat een kwartier file vanaf de E40. Er zijn ook extra files naar Antwerpen op de E17 gevonden, 25 minuten vanaf Haasdonk en op de E34 een half uur vanaf Vaaslandhaven-Oost. Naar Brussel extra langzaam op de E40, een half uur vanaf Heverlee en verderop ook een kwartier vanaf Everen. De Rijerscentrumstunnel is momenteel ook afgesloten. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel zelf is in de Wetstraat één rijstrook dicht door werken. Er staat daarom 25 minuten file vanaf Montgomery. M&M.
0: Luisteraar Els vraagt of Maureen ziek is. Nee hoor, ze is aan het filmen voor familie vanmorgen. Vandaar.
13: Oh, ik heb goed geslapen.
14: Je hebt weer gesturkt vannacht.
13: Is die yoghurt nu wat zuur of is dat maar een gedacht? Ik ga de poezen nog even zaaien. Ah, tijd om te gaan. Vielen en ook werken.

0: te druk met zijn clubtour die naar Nederland trekt. Maar toch springt hij er zo meteen even binnen, want binnen exact een jaar is het zover voor Meteor.
1: Ja, maar binnen een half uur is het ook terug zover hier in de M&M Ochtendshow. Sabrina Carpenter en Madonna samen.

0: Ja, ja, Greedy van Tate McRae.
1: Oh, stop, Sander.
0: Ik zat in Schotland afgelopen week en in mijn hoofd is Tate McRae een Schotse artieste.
1: Maar dat is niet waar.
0: Nee, dat is niet waar, maar in mijn hoofd is het zo. Dus daarom toch even nog de Schotse vibes erbij.
1: Allee, ben je terug op vakantie nu mentaal?
0: Tate McRae.
1: Ja, goedemorgen. Ik las vanmorgen dat de B-post-stakingen erop zitten. En zie ik hier welke pakketjes ze hier binnen smijten. Meteor, goedemorgen.
2: Oh, ja, ik heb lang vastgezeten.
0: Je bent vrij, jongen.
1: Je bent vrij. Maar het is effectief wel al een tijdje geleden dat we je nog hebben gezien. Hoe is het?
2: Een tijd geleden.
1: Van Tate McRae.
2: Goed eigenlijk. Goed, ja. We hebben dus net onze Belgische theater... Vlaamse, moeten we dus zo maar zeggen. Theatertour afgesloten in een AB dit weekend. En nu start onze Nederlandse... clubtour, moet je daar zeggen in Nederland.
1: Ja.
2: Dus het zit goed. Ja.
1: Okay.
2: Je muziek aan maken en ja.
1: Is dat heel veel verschil in België en in Nederland qua vibe? Passen jullie setlist daar ook aan?
2: Nee, we passen onze setlist niet aan. Het enige verschil is dat de ticketverkoop in Nederland moeilijker loopt dan in Vlaanderen. Ah. Dus er zijn nog tickets.
1: Maar dat is ook omdat wij jou hier ook kennen als de sympathieke Joris gewoon. Je bent ook te zien, nog niet te zien, maar je bent nu bezig, zag ik op je story ook, met de opnames van The Voice Kids.
2: Ja.
1: Hoe is daar?
2: We hebben dus eigenlijk dit weekend de finale opgenomen.
1: Oh,
2: dus wij weten al, als coach en iedereen die daar aanwezig was, wie de Voice Kids zal winnen.
1: Amai, maar dat is wel pas voor later, hè? Echt, binnen nog een jaar of zoiets?
2: Ja, dat wordt redelijk laat uitgezonden. De juiste datum weten we zelf ook nog niet.
1: Amai, dus die kinderen gaan geen kinderen meer zijn.
2: Nee, dat gaan dan jong volwassenen zijn met baarden en zo. En, dan,
0: en met baard in de keel misschien ook, wie weet.
2: Dat kan, hè, voor hetzelfde geld. De winnaar of de winnares van de Voice Kids kan zowaar plots totaal anders klinken dan als het wordt uitgezonden.
0: Is iemand van jouw team gewoon...
2: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Oh, ik heb veel pintjes gedronken. Dat is niet waar.
0: Hey, trouwens, over die clubtour gesproken. Velen die stuurt nog. We hebben enorm genoten van je Belgische tour.
2: Ja.
0: Op naar Nederland. De beste therapie ever ook, zegt ze. En love dit bandje. Bandje. Ik heb video's gezien. Je staat met veel volk op podium, man.
2: Ja, we hebben een zeer grote productie bij. Ja. Dat is wel heel fijn. Dat is ook mooi. We hebben er onlangs nog over nagedacht. Hoe dat begonnen is ooit. In restaurants en cafés gespeeld op bierbekken.
0: Ja, ja.
2: Met één gitarist en een pianist en ik dan. En nu staat daar echt een hele band met een heel lichtshow erbij. Dus dat is wel fantastisch. Hè?
0: Ja, en fantastisch vooral voor wat er exact binnen een jaar staat te gebeuren. Want hè, eigenlijk ben je hier vanmorgen ook om te vieren dat binnen één jaar jouw 10 jaar Meteor-concert zal plaatsvinden in de AFAS-Doom.
2: Ja, fantastisch. Hè? Want ik zeg in mijn agenda dus staan dat ik naar hier mocht komen. En ik bel gisteren naar Hans. Ik zeg, waarom moet ik...
0: Waarom?
1: Waarom?
2: Hij zegt, jongen, morgen bestaat Meteor 9 jaar. En binnen een jaar, 10 jaar. Ik zeg, fantastisch.
0: Maar is dit echt jouw datum? 5 mei? Is dat de dag waarop je...
2: 5 mei 2017 is dus het eerste liedje... uitgekomen, het eerste singeltje van Meteor. Ik hou van jou, heette dat toen.
1: Oh.
2: En nu nog steeds trouwens. dat is exact 9 jaar geleden. Dus volgend jaar exact 10 jaar geleden. En dat vieren we dan in de AFAS Dome.
0: Ja. Nu, ik dacht, ter ere van de verjaardag van Meteor, ben ik eens gaan zoeken naar de eerste keer dat je op M&M te horen was.
2: Ah ja, ik reed naar hier en ik was ook aan het denken wanneer dat juist was. Maar ik denk dat met een cover was of zo.
0: Ja. 2018 was je hier op M&M
2: heel
0: te gast.
2: Nu.
0: Ja, je klonk zo, hoe zal ik het zeggen, nogal rustig en bedeesd. Ik heb zo'n stukje teruggevonden van een interview van toen.
2: Echt?
0: Ja, luister even.
2: Niet dus.
3: Goedemorgen Meteor, goedemorgen Joris van Rossum uit Vosselaar.
2: Goedemorgen.
3: Hoe gaat het?
2: Goed.
3: Ja.
2: Vroeg.
3: Leraar LO en singer-songwriter.
1: Maar zing je dan ooit tijdens de lessen LO?
2: Dat vragen ze heel vaak,
1: echt?
2: Maar ik doe dat niet. Hè.
1: Joris, jij bent van de camper, hè? Heb je er dan nooit aan gedacht, Joris, om in het campus te zingen?
2: Julien? Nee, eigenlijk niet.
1: Dat is toch een idee.
2: En waarom? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Je bent zo rustig. Zo.
2: Ja, maar dat is dus de Joris die zichzelf probeert rustig te houden, denk ik. Want die periode mocht ik dus vaker covers komen brengen, 's ochtends vroeg, live in de... Ja, wat was dat toen? Noemde dat?
0: De grote Peter van de Vijre Ochtendshow.
2: En dat was dan... Ja, dan moest ik dan dus een week op voorhand krijgen weer die opdracht en dan moest ik die teksten nog gaan leren. En ik zat vol adrenaline toe.
1: Oh.
2: Dat is de Joris die zich rustig probeert
1: te houden. Ja, het is echt alsof je op Radio 1 gaat beginnen presenteren. Dat is echt zo.
0: Maar waarom? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Die vraag wordt mij vaak gesteld, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet.
2: Er werd mij toen ook verteld, in het begin van de carrière, dat ik heel netjes moest spreken.
0: Ah ja?
2: Ja, dat vond ik ook heel moeilijk. Ik ben blij dat nu niet meer zo...
1: Nee. Ik ben daar ook blij mee.
0: Heb je trouwens al je artiesten al uitgenodigd bij wie je een duet hebt om binnen exact jaar in de AFAS-Dome te staan? Want zijn er wel een paar.
2: Wel, ja. Dat is dus niet zo gemakkelijk blijkbaar. Want wij denken dus 5 mei, toffe dag, exact 10 jaar geleden.
0: Ja?
2: Maar dan is het dus blijkbaar in Nederland bevrijdingsdag.
0: Ah ja.
1: Oh.
0: Ja, ja, dat is waar.
2: Maar er zijn wel enkele artiesten die zeggen van de bevrijdingsdag, dat maakt niet uit, wij komen wel naar daar.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus je hebt al bevestigingen, dat is gewoon al...
2: We hebben al bevestigingen en er liggen misschien ook nieuwe samenwerkingen klaar, maar...
0: Oké. M&M. Ja, even meegeven dat je tickets nog altijd kan scoren via meteor.be.
2: Zeker wel.
0: Is Flemming er dus ook bij?

0: nodig.
1: Niet nodig van Meteor en Fleming. Ik ben heel blij dat ik eindelijk deze vraag kan stellen aan jou, Meteor.
2: Ja.
1: Heb je bij het inzingen van dit lied overwogen om de zin leg die mobiel nou eens weg, te vervangen door smet uw gsm even weg?
2: Daar hebben we over gepalaverd, gediscussieerd. Maar ja, de Nederlanders waren toen in die sessie met meer. Er was maar één Vlaming. Dus ik heb toen mobiel moeten inoefenen eigenlijk.
1: Ah ja, ja.
3: De M&M-ochtendshow.
1: Ja, het klopt wel, hè, natuurlijk. Ik heb het gezien performen ook op Koningsdag.
2: Oh, dat was fantastisch, hè. 50.000 Nederlanders voor hun neus. Maar langs de andere kant, hè. Ik stond op dat podium en ik dacht van, ik mis mijn zaaltjes al, want...
4: Oh.
2: Ja, maar daar staan dan 15.000 mensen, maar er zijn misschien maar 5.000 mensen die effectief luisteren. De rest staat er allemaal zo...
4: Ja,
2: zo
4: op die manier.
2: Het is natuurlijk altijd bombastisch. Het was de tweede keer dat ik daar mocht gaan staan. Het is een ware eer dat ik daar mag staan, hè, als Vlaming.
4: Je zegt, ik mis mijn zaaltje. Je weet dat de AFAS-dom geen zaaltje.
2: Dat zaaltje, daar had ik niet. We zaten in de theaters van 2000 mensen.
4: Ja.
2: Dat wel, hè.
4: Ja. Je had het daar net over eventuele nieuwe samenwerkingen. Dat je daar zo...
2: Er ligt eigenlijk niks.
4: Er ligt niks?
2: Nee, er komen zo soms wel liedjes binnengecijpeld van zou het niet leuk zijn om met hem of met haar samen te werken.
4: En over welke namen hebben we het dan?
2: Dat zijn eigenlijk de poelen van mensen waar ik ooit al mee samengewerkt heb.
4: Oh.
2: Dat begint zich te herhalen. Dus die beginnen te bellen, want misschien moeten we nog eens iets doen. Maar dat was leuk en succesvol. Ik durf het al niet meer zeggen. Ik droom van één naam nog. En ik ga dat nog niet zeggen, want ik droom daarvan. Ik hoop dat en ik wil dat manifesteren in mijn eigen wereldje.
1: En Nederlands? Of?
2: Ja. Oh ja, ja, het Engels kan Ed Sheeran, als die belt.
1: Nee, maar bedoel, uit Nederland? Of een
4: En een vrouw of een man?
2: Er is maar één iemand waar ik echt al heel mijn leven mee wil samenwerken.
1: Oh.
2: Als je nog eens research gaat doen, dan weet je wie dat is. Maar ik zou heel graag met de koning van het Nederlandstalige lied... Wie is dat volgens jullie?
1: Fuck.
2: Als ik nu vraag, ik ben heel benieuwd. Als ik nu zeg, de strafste stem, mannelijke stem van Nederland. Ik heb het puur over zijn muziek.
4: Over dingen?
2: Maar zijn muziek, hè. Ik zeg, dat is eigenlijk al een tip. Ik zeg, ik ben fan, moet ik nu...
4: Marco Borsato. Is het zo?
2: Ik ben daardoor beginnen muziek maken, hè. Dat zou voor mij echt... Dat zou een droom zijn. Ik zeg het nog eens, muzikaal vlak. Ik ben muziek beginnen maken dankzij Bert Peters, Clouseau en Marco Borsato. Dus ja, dat zou toch wel mooi zijn, hè. Of Bert Peters en Koen Wouters mogen bellen.
1: Natuurlijk. Ja, maar die heeft zich nu wel tweede keuze, hè, vriend.
2: Nee, derde keuze zelfs. Maar.
1: Straks, Meteor, moeten wij het hebben over een nooduitgang. Want iedereen heeft daar blijkbaar iets mee. Iedereen heeft daar blijkbaar iets mee.
4: Gezellig.
2: Hoe zeg je de fashion
3: in Nederland? Antwerpen maakt ook van jou een... wegwijzer. Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
7: Medi-market.
8: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt Uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: M&M.

0: Is er niet Child and Survivor? Meteor is hier.
1: Ja.
0: En we hebben een berichtje gekregen van Pieter van Sprengel. Uit Kasterlee. Pieter, hallo.
2: Hallo, goeiedag.
0: Je had een vraag voor Meteor.
2: Ja, Meteor, zeg, sorry dat wij het zeggen, maar wij zijn eigenlijk een klein beetje onderweg naar uw huis momenteel.
1: Ah, dan denk ik dat ik weet wat je komt doen.
0: Dit is heel creepy.
2: Ja, je hebt een klein bestellingje bij Exterio geplaatst voor uw tuinmeubelen.
1: Ze zijn reclame aan het maken, de mannen. Voor hun eigen winkel.
2: Ja, nee.
1: Dus die worden
2: nee, wij zijn onderweg eigenlijk en wij moeten nog een klein 20 minuutjes rijden. Dus wij waren alleen ons aan het afvragen of dat jij dan nog wel op tijd thuis gaat zijn. Want wij moeten wel kunnen installeren eigenlijk. Hè.
1: Ik ga niet op tijd thuis zijn, dat kan ik wel vertellen, lieve vriendjes. Maar de baas des huizes is wel thuis.
2: Céline,
1: ja. Die gaat jullie met open armen en wat koffietjes ontvangen, sowieso.
2: Oh, dat zou heel hartelijk zijn daarop.
3: Zijn er nu blijer, Pieter, of had de liever Meteor gehad?
0: Nee, ik denk...
2: Nee, Céline is ook goed.
1: Maar wel buiten blijven, hè. Exterio, buiten blijven. Want, ja, hey, zeg.
0: Ja, Meteor is hier dus vanmorgen, want binnen het exacte jaar staat hij in de AFASDO met zijn jubileumshow 10 jaar Meteor. Dus vandaag bij gevolg 9 jaar Meteor.
1: Ja.
0: Nu ook nog bezig met de clubtour, binnenkort in Nederland ook, waar je gaat spelen. Ik heb op TikTok ook al fragmenten gezien van je clubtour, van dan je optredens hier in België. Ja. Ik zag een interessante video passeren van een recent optreden. Het gaat ongeveer als volgt.
4: Lieve mensen, het is een soort van speciale avond waarbij wij onze nieuwe single gaan voorstellen. Nooduitgang.
0: Ja, ik vind het gewoon interessant omdat er is het album Exit van Bazaar.
1: Ja.
0: Met daarop ook het lied Nooduitgang.
1: Ja.
0: En dan ga jij dus ook Nooduitgang.
1: Ja, dat is misschien wel een heel speciaal verhaaltje. Ik was met Céline in Amsterdam en zij was zich aan het klaarmaken 's ochtends. Dat kan wel even duren. Dus ik dacht, ik neem plaats op bed en ik begin een liedje te maken. Dat is dus wat ik elke dag doe, liedjes maken.
0: Iedere dag maak jij een lied?
1: Ja, melodie. Het zit met een kop in zicht. Dat is chaos. Vermoeiend. Okay. Maar bon, ik heb zo'n appje op mijn gsm waar ik dus tegenwoordig met AI alle ideetjes kan droppen. En die kan uitwerken. En er was zo'n momentje dat ik dacht van... Ik zoek altijd naar de nooduitgang. Waarbij dat ik wou zeggen, want er zijn zo... Niet over mezelf, maar gewoon er zijn zoveel mensen die toch... En iedereen herkent dat wel, als je ergens binnenkomt... Of je bent op een plaats waar je liever niet bent... Of je zit in een situatie waar je liever niet bent... Dat je eigenlijk een beetje zo naar beneden kijkt... En zoekt van, hoe kan ik hier nu weg? Mm. Ik heb dat soms bij mensen die ik liever niet wil zien... Dan,
3: dan begint je al rond te kijken, wat is een goede
1: excuus? Ja, moet ik... Ja, voilà. Dus ik maak dat liedje... Ik zoek altijd naar de nooduitgang. Céline hoort dat, ze komt uit de badkamer en zit altijd. Ik zeg, oh ja, keigoed. Dus er is daar een lied ontstaan. Wij pakken de taxi naar het centrum van Amsterdam. En op dat moment zit ik op Spotify te kijken, bestaat eigenlijk al een liedje nooduitgang of niet? Kom ik net toen op dat moment released Bazaar, nooduitgang.
0: Allee!
1: Ik zeg, mopje, tegen Céline, en ik zeg, je moet naar eens kijken. Dat kan dat toch niet? Ik zeg, nu kan ik dat niet meer maken. Hè? En dan toch nog gemaakt en ja, dus... Ja, ik hoop dat het oké is voor
0: Mathieu. Het is wel catchy.
3: Ja, en misschien, heel misschien, dat mensen gewoon per ongeluk op uw nummer klikken als ze het gang van Bazaar opzoeken, ja, of omgekeerd.
1: Ik hoop dan als mijn liedje niet zou gedraaid worden en wel aangegeven wordt bij Sabam, dus waar alle rechten samenkomen,
3: ja.
1: En als dat van Bazaar wel wordt gespeeld, dan komt dat misschien ook bij mijn pot.
3: Ah, kijk, dat is ook als gezien. Ja, Sophie is alleszins al heel blij. De app van de M&M, die zegt nog even dat je theatertour fantastisch was, dat zij en haar mama heel hard hebben genoten. En ja, die vragen wanneer dat die nieuwe single dan uitkomt. Ja,
1: dat is dus eigenlijk nog het spannende.
0: Ah.
1: Dat weten we zelf misschien nog niet echt zo. die single ligt er ergens bij een producer. Die wordt op dit moment gemaakt zelfs nog. Maar ja, de eerste grote versie ontbreekt nog.
0: Okay.
1: Dus we hebben nog wat tijd, denk ik, tegen de zomer, veronderstel ik. Maar de demo-versie, die lag er. En die hebben we dus gespeeld eigenlijk, met een liveband natuurlijk. Ja. Dit weekend voor het eerst, ja.
0: Als het zover is, weet je ons te vinden.
3: Ja.
1: Zeker wel.
3: En als je nog een triangel op de achtergrond of zo nodig hebt.
1: Ja, of een knipper.
3: Ja,
0: oh, leuk.
3: Ja, dat kunnen we ook.
0: Oh, nog één vraagje, Meteor.
1: Ja.
0: Horen we je laten gaan vanmorgen binnen... Exacte jaar dus, 10 jaar Meteor, in AFASDOOM. Gewoon een vraagje voor onszelf zijnde. Stel dat we je die ochtend, dus binnen exacte jaar, komen verrassen met iets.
1: Ja.
0: Wat zou je dan het liefste krijgen van ons?
1: Niet te vroeg dan, hè, want dan moet ik s'avonds spelen. Wat zou ik dan het liefste krijgen van jullie? Gewoon een knuffel.
3: Oh.
1: Dat ga ik wel nodig hebben dan, denk ik. Maar je wilt natuurlijk iets materialistisch horen. Ja,
0: het zijn besparingen bij VRT, dus een knuffel, dag, dat is eigenlijk perfect.
1: Knuffel lijkt me heel leuk dan. Een kusje op de wang. En,
3: van Sander of van ik?
1: Ja, een lekker ontbijtje dan.
3: Een lekker ontbijtje. Ah, okay. En wat is een lekker ontbijtje voor jou?
1: Oei, spek met eitjes.
3: Oké. Okay.
1: Een yoghurtje met een beetje fruit.
0: Oké. Okay.
1: Een knuffeltje.
3: Oké. Okay.
0: We gaan dit onthouden en...
3: Ja. Een knuffel is heel vaak gezegd, dus ik denk dan meteen een knuffel.
1: Ik weet dat nodig gaat zijn hierbij.
5: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: je hebt die nieuwe Big Hit hier.
1: Sfeer.
0: Gisteren voorgesteld met zo. Dat is precies de naam van een bellenwaardeattractie.
1: Ja?
0: En sindsdien kan ik het niet anders horen.
1: Kingdom of Fear.
0: Yes. Cameron Whitcomb. Bon, even naar Yannick. Het is 8:50. Je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar toch weer sigaretten verkopen. Nu, sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens de rechter is dat verschil tussen grote en kleine winkels discriminerend. De Vlaamse regering heeft energiemaatregelen afgesproken, maar ook een drinkwaterplan en ook meer dingen over de begroting. Zo komen er bijvoorbeeld ook meer steunmaatregelen om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren. En Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen in de rechtszaak over beschuldigingen op de filmset van It Ends With Us. Die ging onder andere over Blake, die zei dat Justin haar had lastiggevallen tijdens de opnames. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een golvende storing brengt ons vandaag regen, vooral ten zuiden van Sander en Maas. Later gaat die regen over in felle buien, mogelijk met onweer, en er kan veel neerslag vallen. In het noordwesten blijft het droog met opklaringen. In het centrale deel van het land blijft het bewolkt en vaak droog. Met maxima tot 16 graden blijft het frisser bij een matige, aan zee soms vrij krachtige noord-noordoostenwind.
0: Het is geen goede dag voor de tuinmeubelen.
4: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
5: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de N31 naar Zeebrugge zijn er problemen door een ongeval bij Sint-Andriesbrugge. Er staat een half uur file vanaf Ruddervoorde op de E403 en door omrijders ook 20 minuten vertragen op de Koning Albert I laan van Loppem naar Brugge. Naar Antwerpen extra files op de E19, een half uur daar vanaf Sint-Job. En naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40, een klein half uur vanaf Bertem en verder op ook een kwartier vanaf Evere. De Rijerscentrumtunnel trouwens is ook terug open, dus dat is goed nieuws. In Herent is er wel nog hinder door een ongeval op de N26. In beide richtingen is het een half uur aanschuiven daar. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel zelf is in de Wetstraat 1 rijstrook afgesloten door werken. Er staat 25 minuten file vanaf Montgomery.
6: M&M.
5: Rate the song. Maar nu van de weg naar de catwalk. Sabrina Carpenter en Madonna zijn beide blond en beide popqueens. Dus een samenwerking tussen die twee.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in
7: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Okie, takodoki.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. Impermo.
5: M&M Live.
6: Zeker. Biebertrella, het is nog niet gedaan, zo.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Oké.
1: Okay. Gewoon dat je dat weet.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Even vooruitkijken, straks om 4 uur is er opnieuw Club Kautar op de radio. Want het klinkt een beetje anders deze week. Wannes is er niet. Die is druk aan het acteren natuurlijk voor de seizoensfinale van Thuis.
0: Ja.
1: En daarom is hij dus een week niet te horen bij Club Kautar. Hij is trouwens niet de enige soapacteur die druk heeft, want de oplettende luisteraar heeft misschien ook al de afwezigheid van Maureen haar stem willen merken in deze show. Ja, zij zit vanmorgen ook op de set van Familie. En we kregen juist een berichtje door haar van op de set. En ze zit helemaal in haar personage. Luister even mee.
3: Ja, goedemorgen, meneer Gillis, mevrouw Boudadi. Inspecteur Kennis hier. Ik heb helaas een inbreuk moeten vaststellen. Wij hebben klachten gekregen over luide muziek en ook groep tijdens Biebercella. Blijkbaar was het daar zo crimineel goed dat iedereen terug zin heeft gekregen in een Beauty and a Beat. 14 jaar na datum terug in die hitlijsten opduiken, dat is niet niks. Dus indien er geen verweer is, gaan wij toch samen nog eens naar mijn versie van de feiten luisteren. En indien er klachten zijn, dan hoor ik ze graag morgen, want ik zit vandaag met een familiaal ruzie. Dag.
0: Dat is met uit actingen.
1: Ah, ze zit erin, hè.
0: Ze zit erin, hè.
1: Vandaag op de set van Familie dus, maar dus ook op je radio. Er is geen verweer, hè, geloof ik.
0: Dus zeker, nee, zeker niet. Zeker. Zeker niet, er is enthousiasme.
1: Ah, voilà. Dus dit is Maureen, haar versie van Beauty and a Beat. Alsjeblieft. Ja.

0: Ja, dat is heel goed, hè.
1: De M&M Ochtendshow. Elke keer opnieuw vergeet ik dat hij kan zingen. Elke keer opnieuw denk ik, ah ja, Maureen is eigenlijk bekend geworden omdat hij kan zingen.
0: Dat is ons Bambi.
1: Dat is ons Bambi van de Masked Singer. Het is zoals El stuurt in de app van M&M gewoon, wauw. Ja. Leslie, wat had jij gestuurd in de app van M&M?
2: Dat ze toch nog wel eens een stukje kan zingen.
1: Nou, ja, dat is ongelooflijk. Een understatement inderdaad. Dat is crazy. Jonas stuurt het ook. Ja, dat is toch ongelooflijk hoe gek goed dat is.
0: Ja. Heb je suggesties misschien, Leslie, voor volgende week? Gaat ze opnieuw iets zingen als je...
2: Goh, ik denk, alles wat hij zingt is goed. Dus,
1: Ja, is er een nummer dat je niet graag hoort? Dat Maureen misschien beter kan maken?
2: Goh. Niet dat ik zo voor de moment kan aandenken.
1: Nee. Okay. Ja. Moest er toch iets bij je oppoppen, stuur het in de app van M&M. Mag altijd.
2: Zeker en
1: vast.
0: De brainstorm is alvast begonnen ook in de app van M&M, zie ik. Reggie zou eens iets moeten doen met Maureen.
1: Oh, ja, nee. Hij stuurt het op een heel rare manier. Ah. Jonas, luisteraar Jonas stuurt, Reggie zou daar toch moeten opspringen.
0: Ah ja, dat is dat.
1: Jonas? Die zijn alle twee bezet. Dat gaan we niet doen.
0: De brainstorm gaat verder. Garin stuurt ook nog, zeg, Meteor en Maureen. Zou dat geen linksje zijn? Dat is M&M eigenlijk ook.
1: Oh ja. Maureen, Meteor, M&M.
0: Of met Madonna. Stuur Bianca.

0: van BTS. Maar we hebben daarnet ook een prachtige cover weer gehoord van Maureen. Ja, de vraag kwam nu naar boven. Welke song moet hij volgende week coveren? Hm? Misschien een nummer dat je zo slecht vindt dat je denkt Maureen maakt dat beter. Ja? Robbie doet al een suggestie in de app van M&M van een nummer dat voor jou misschien wel leuk zou kunnen zijn, Sander. Ja? Dance Monkey van Tones and I. Nee. Wat pijsde?
1: Nee.
2: Dit komt er nog aan
3: bij Sander en Imaan.
1: Kan je niet goed maken. We gaan even vooruitblikken naar de rest van de dag hier op M&M. Straks om 4 uur, Club Koutar zonder Wannes, maar met Vincent Banic. Kan je kennen van familie en het huis Anubis. En ze is met zet geheimen vertellen op de radio ook. Dus heel benieuwd wat hij heeft meegemaakt. Je hoort het vanavond, net zoals je om 8 uur ook bij Robin van de Radio hoort. Wie zijn lengte in eclairs wint. Wat was de prijs daar? Lekkere vooruitblikken, met nu ook.
4: Damiano David.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Hoe vaak denk je aan ons?
9: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
10: Ik zou ze zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
8: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
11: Als we ze nodig hebben, ja. Maar anders betaal ik het. Ja.
12: Mijn ziekenfonds?
11: Ja.
12: Denk je?
11: Ja.
8: Ja.
9: Nooit.
8: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
13: Reel, goedemorgen. Het is 9 uur.
4: 14 uur.
13: Dit is Yannick Aerts.
14: Grote supermarkten mogen toch weer sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens de rechter is het discriminerend dat kleine winkels wel nog tabak mogen verkopen. De federale regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken. Maar minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, heeft nu beslist om het verbod helemaal te schrappen. Tegelijk kwam dan ook het verbod op smaakjes in elektronische sigaretten. En dat is nog belangrijker, zegt Stichting Tegen Kanker.
15: De MR neemt voor een stuk de bedrieglijke argumenten van de tabaksindustrie over. En ze hebben zowel voor de voedingswinkels als voor het smaakjesverbod heel hard tegenwind geboden. En uiteindelijk denk ik dat minister Van den Broeke dan beslist heeft, oké, het ene laat ik dan nu doorgaan, dat smaakjesverbod, dat is ook superbelangrijk. En het andere dan, ja, dat is nu on hold gezet. Wij hopen natuurlijk dat daar ook een oplossing voor gevonden gaat worden, zeker op langere termijn.
14: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. 2 daarvan zijn al door testen in een labo bevestigd. Het is een zeldzaam virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Op het schip zijn al 3 passagiers overleden en 4 anderen zijn ziek. Alle passagiers moeten op het schip blijven en ook zoveel mogelijk in hun hut. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Bijvoorbeeld zo Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen en ze blijft er wel rustig bij, zegt ze.
16: We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. We weten dat er een virus aan boord is/was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
14: In China zijn er 26 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zijn ook tientallen gewonden. Bijna 500 reddingwerkers zijn naar de plek van het ongeval gestuurd om slachtoffers te zoeken onder het puin. Alle mensen die in de buurt van die fabriek wonen zijn ook geëvacueerd. En Blake Lively en Justin Baldoni hebben een ruzie bijgelegd. De 2 hebben een grote rechtszaak gestopt door een schikking te treffen. Blake Lively beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames van de film It Ends With Us. Justin ontkende dat en beschuldigde Blake dan weer van andere dingen. Het is een van de meest bitsige ruzies geweest in Hollywood van de afgelopen jaren. De 2 zeggen nu dat ze hopen dat iedereen verder kan met elkaar voor met respect en ook online. Het begint nog bewolkt met hier en daar een beetje regen. In de loop van de dag wordt het wel droger, maar nog altijd wel frisjes bij zo'n 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag wordt het overal droger, zonniger en ook weer warmer.
4: M&M.
13: Weer of geen weer, vrienden, wij gaan samen genieten van heel veel goede muziek en ook een dansje placeren. Nu met Stromae, alors on danse.

Grace is er blij mee met die Harry thuiswerken. Love It met Eminem en Harry Styles. Dat is plezant. Ook plezant voor Lina. Vandaag is ze jarig, stuurt ze in de app van Eminem. Maar kijk, wat een speciale dag. Want op deze dinsdag 5 mei is deze vriend ook jarig. Craig David. Hij wordt 45 jaar jong. Ja, scoorde grote hits. En dit was er een van uit 2000. Walker

0: Abrun Haven. Ja, vrienden, misschien ben je ook wel aan het joggen op dit moment. Of aan het werk. Of wat je ook aan het doen bent. Doe het met goede muziek. Misschien is er één song die jij absoluut nodig hebt op deze dinsdagmorgen. Welk mag dat zijn? Stuur het door in de app van M&M.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

Britney Spears. En van Britney zometeen naar Becky Hill. David Guetta met Remember en Bazaar met Nacht in Amsterdam. Eerst naar de weg, daar 141 kilometer file. In Roeselare-Beveren, er zijn wat problemen door een ongeval op de R32 op de brug boven de E403. Naar Antwerpen ook nog wat files op de E17, een kwartier van voor Kruibeke. E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E3, 13, 20 minuten vanaf Massenhoven. Antwerpse ring dan, richting Gent, daar verlies je een kwartiertje van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Willebroek naar Mechelen, daar is 20 minuten vertragen bij Heffen. Langzaam gaat het ook naar Brussel, op de E19 zo'n 10 minuten vanaf Peutie. Op de E40, 20 minuten vanaf Berthem. Binnenring rond Brussel, daar een half uurtje vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Strombeek verspert in de defecte vrachtwagen één rijstrook. In Brussel is in de Wetstraat één rijstrook dicht door werken. Er staat zo'n 20 minuten file vanaf Montgomery. En door een storing aan een brug rijden er geen treinen tussen Puurs en Boom.

0: en info via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
3: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
2: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
4: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
1: M&M, repeat, doen we niet.
8: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: M&M. Goed bezig, Johan. Hij is aan het programmeren. Verlichting zie ik in de app van M&M. Dat doe je niet zonder de muziek. Straks van de pauze heerst deze van Miles Smith.

Fun House. Ja, nog meer Fun Houses daar bij Maaike en Demi, zie ik in de app van M&M. We maken er één groot feest van hier op kantoor. We zijn aan het meegenieten van al die fijne muziek. Zo gaat de tijd ook sneller vooruit. Hey, zo is dat. Zometeen onze Maxime, als ik voor jou kon kiezen. En nog van bij ons, TMO.

0: daar is Celina heel blij mee. Maxime op de radio stuurt ze in de app van M&M. Het zou wel zijn. Ik heb er nog eentje voor jou net voor het nieuws van 10 uur. One Republic nu met Rescue Me.
1: M&M. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Dit net viert feest met Like Me.
4: Tijd om te leven.
3: Wij komen
5: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
3: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
4: Want ik ben Like Me.
3: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
4: Tot dan.
3: Van 14 tot en met 17 mei.
4: Meer
3: info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Goedemorgen, het is 10 uur.
10: 14 uur.
9: Dit is Yannick Aerts.
11: Grote supermarkten mogen toch weer sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens de rechter is dat discriminerend dat kleine winkels wel nog tabak mogen verkopen. De federale regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken. Maar minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, heeft nu beslist om het verbod helemaal te schrappen. Tegelijk kwam dan ook het verbod op smaakjes in een elektronische sigaret. En dat is nog veel belangrijker, zegt de Stichting tegen Kanker.
12: Ik denk dat op dit moment dat inderdaad de logische keuze was. Volgens de gezondheidsenquête van Science Samen is het dagelijks vapen bij jonge mensen maal 10 gegaan op 5 jaar tijd. En als dat in die snelheid verder doorgaat, ja, dan zitten we echt met een gigantisch probleem. Ten meer omdat we weten dat die vapes op social media en via influencers enorm gepromoot worden naar jonge mensen.
11: Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen om kinderen met een extra zorgnood op te vangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met autisme of ADHD. Vorig jaar stonden er 25 zorgkinderen op de wachtlijst en maar 3 daarvan zijn geholpen. Het is nochtans niet alleen voor de kinderen zelf belangrijk, maar ook voor hun ouders, zegt Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
13: We merken dat de zorg voor een kind met een extra zorgnood, ja, dat is niet altijd evident, hè. Een pleeggezin kan dus een wereld van verschil betekenen voor zowel het kind, maar ook voor de ouders. Of de ouders die op deze manier even ontlast kunnen worden en de batterijen kunnen opladen. En pleegzorg begeleidt en ondersteunt hierbij zowel de pleegzorgers als de ouders.
11: In Antwerpen kunnen studenten opnieuw op heel wat originele plaatsen blokken voor de komende examens. Er zijn 34 locaties en vanaf dit jaar zijn er ook voor het Hof van Beroep een woonzorgcentrum en een restaurant locaties bij. Ook de verbrandingsoven in Wilrijk kunnen studenten gaan blokken. Tom van de verbrandingsoven legt uit waarom ze hun gebouw openstellen voor zo'n 20 studenten.
14: Nu het einde van het schooljaar in zicht is, komen er minder scholen langs en staat onze grote bezoekerszaal vaker leeg. En dan is dat mooi meegenomen dat we die plek ook kunnen openstellen voor studenten die rustig willen blokken. Dus studenten zullen verbaasd zijn hoe stil het hier eigenlijk is.
11: Ja, het is nog bewolkt met hier en daar een beetje regen. Straks wordt het overal wel wat droger bij zo'n 13 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer bij 14 graden. Vanaf donderdag wordt het wel warmer, droger en ook zonniger.
15: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
16: M&M.
9: Ja, ik hoorde daarnet een zonnetje. En wel, het zou er zomaar ook kunnen aankomen. Dankzij Zara Larsson. Eerst Offenbach, Norma Jean Martin en Overdrive.

Yes, love it. Stuurt ook Leen in de app van M&M helemaal losgaan. Dankzij die Midnight Sun net van Zara Larsson. Zometeen, vrienden. Oh, daar gaat Stefanie blij mee zijn in de app van M&M. Taylor Swift passeert die nog. Het zal wel zijn. Eerste vriend die in november in de AFAS Dome staat. Niall Horan.

0: wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Hoe vaak denk je aan ons?
9: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
10: Ik zou zo zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
8: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
11: Als we ze nodig hebben, ja, maar anders betaal ik het. Mijn ziekenfonds?
8: Ja.
11: Denk je?
8: Ja. Ja.
9: Nooit.
8: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
12: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
13: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
12: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
13: Wat zie je de giraf daar?
12: Of Zoo Plankendaal.
13: Oh, zo schattig.
12: Nu bij dag allemaal.
14: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
15: Gelukzakken.
14: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
15: Ah, chansaars.
14: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.

0: Let's Go. En Something. Aaron Blomaert fans, opgepast.
1: Dag, liefste luisteraars van M&M. Het is Aaron Blomaert hier.
2: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
3: het debuutalbum van Aaron Blomaert.
0: Ja, dat debuutalbum volgende week vrijdag 14 mei. Dan komt dat studioalbum uit. Wordt ook in de depot in Leuven gevierd. Maar jij daar, liefste luisteraar, kan dat studioalbum helemaal exclusief, uniek... nu donderdag 7 mei al gaan beluisteren tijdens een exclusieve listening party. Dankzij Club Kautar. Want ja, Club Kautar gaat er naartoe. Neemt jou mee en Aaron Blomaert, die is er ook zelf bij. Ja, iets voor jou? Wel, dan moet je nu naar ons M&M-kanaal gaan op VRT Max. Je inschrijven en ons ervan overtuigen waarom jij er absoluut moet bij zijn.
3: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Heel graag. Tot donderdag. Yo. M&M.

Jelly Roll met I'm Good komt eraan. En Raven Lené, Love Me Not. Eerst naar de weg, daar naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E19 van Voor Kleine Bareel. En op de E313 vanaf het parkeertrein in Ranst. Antwerpse Ring, daar een kwartier extra richting Gent. Van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Binnenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Stroombeek en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. In Brussel, daar is in de Wetstraat 1 rijstrook dicht door werken. 20 minuten file rijden vanaf Montgomery. En elders nog wat kleine vertragingen. Nog door een storing aan een brug rijden er geen treinen tussen Puurs en Boom.

0: Voor je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
5: M&M, repeat, doe we niet.
6: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit...

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.

Purple Disco Machine, Sophie en The Giants. Zometeen, oh vrienden, gaan we echt back in time. Tame Impala krijgen we ook met Jenny en Dracula en de Jenny remix. Miley Cyrus staat ook voor je klaar. Maar is zoals gezegd, throwbacks nu naar de 80s met Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.

0: End of the World. Vrienden, morgen woensdag 6 mei. Ben jij dan toevallig jarig? Of misschien ken je wel iemand die morgen op woensdag 6 mei jarig is? Laat dan even iets weten in de app van M&M. Want de vrienden van de ochtendshow wil je heel graag een cadeautje doen. Laat me komen.
1: Ik

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen.
1: Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Goedemorgen, het is 11 uur.
4: 14 uur.
8: Hey, dit is Yannick Aerts.
9: Pleegzorg zoekt dringend gezinnen. Wil jij kinderen met een extra zorgnood opvangen? Wel, het gaat bijvoorbeeld dan om kinderen met autisme of ADHD. Vorig jaar stonden er 25 van die zorgkinderen op de wachtlijst in Oost-Vlaanderen en maar 3 daarvan zijn geholpen. Het is nogthans niet alleen voor die kinderen zelf belangrijk, maar ook voor hun ouders, zegt Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
10: We merken dat de zorg voor een kind met een extra zorgnood, ja, dat is niet altijd evident, hè. Een pleeggezin kan dus een wereld van verschil betekenen voor zowel het kind, maar ook voor de ouder of de ouders die op deze manier even ontlast kunnen worden en de batterijen kunnen opladen. Hè. En pleegzorg begeleidt en ondersteunt hierbij zowel de pleegzorgers als de ouders.
9: De bank ING heeft 1,6 miljoen euro betaald om een proces te voorkomen in het onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken rond oud-minister Didier Reinders. Die wordt sinds eind vorig jaar verdacht voor het witwassen van geld, onder meer via lotjes via de Nationale Loterij. Ook de rol van ING werd onderzocht omdat Reinders daar klant was en grote bedragen cash zou hebben gestort. En in Antwerpen kunnen studenten opnieuw op heel wat originele plaatsen blokken voor de komende examens. Er zijn 34 locaties en vanaf dit jaar zijn daar ook het Hof van Beroep, een woonzorgcentrum en een restaurant bij. Ook in de Verbrandingsoven in Wilrijk kunnen studenten gaan blokken. Tom van de Verbrandingsoven legt uit waarom ze hun gebouw openstellen voor zo'n 20 studenten.
11: Nu het einde van het schooljaar in zicht is, komen er minder scholen langs en staat onze grote bezoekerszaal vaker leeg. En dan is dat mooi meegenomen dat we die plek ook kunnen openstellen voor studenten die rustig willen blokken. Dus studenten zullen verbaasd zijn hoe stil het hier eigenlijk is.
9: Het is nog bewolkt met hier en daar nog een beetje regen, maar straks wordt het overal wel droger bij zo'n 13 graden. Morgen hetzelfde weer bij 14 graden. En vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
4: M&M.
8: Zometeen The Thing I Love, maar eerst samen even throwbacks naar de Afasdome met Pommelien Thijs en BFF Mo, het midden.
4: M&M.

0: jaar in Permo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
7: Amai, het is echt eenvoudig.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn. Smartphone.be.
9: Hier, mama. Speciaal voor u.
10: Oh, dat had je echt niet moeten.
11: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
9: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
11: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
9: Oei.
11: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
12: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
13: Amai, dat wordt vlammen.
12: Collect & Go. Leef vol een

Mr. Electric Blue van Benson Boone in de app van Eminem. Zijn we serieus hard aan het werken, dat kan ik zien. Maar ook aan het meegenieten, net zoals Sandra de Moor uit Merksplas nog schreef. Al die throwbacks, zo heerlijk. Kijk, van throwbacks gesproken. Nu naar de 90s met deze Four Non Blondes.

straks de beats van Turn the Lights Off en Perfect. Even wegdromen dankzij Ed Sheeran. Maar eerst naar de weg. Daar vertraag je zo'n 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En elders zijn er beperkte vertragingen.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel een beetje...

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
1: shine. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: M&M Live.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: M&M, repeat, doen we niet.
2: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Take Me to Church. Zometeen net voor de middag. Zo snel gaat de tijd als het plezant is. All for Love van Felix Jan en Sandro Cavazza. Maar eerst pauze gepakken met Luna nu.

0: elk?
1: Die was, die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
1: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdent dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Waar zie je die giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Nu bij dag allemaal.
9: Goedemiddag, het is 12 uur.
10: 14 nieuws.
9: Dit is Nicky van Driessen.
11: Er zijn meer details over de Vlaamse energiemaatregelen. De Vlaamse overheid zal je energiefactuur voorlopig niet goedkoper maken. Er komen wel extra investeringen om minder stroom en gas uit het buitenland te moeten kopen. Zo gaat er €140 miljoen naar een speciale lening waarmee mensen hun huis energiezuiniger kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan betere isolatie of een warmtepomp, zegt Vlaams minister van Energie Hans Bonte.
12: Om ervoor te zorgen dat de woningen energiezuiniger worden, om ervoor te zorgen dat men over kan stappen naar elektrische energievoorziening, waar ook substantiële middelen rond uitgetrokken zijn, is het versnellen van isolatieprogramma's. En dat vooral in de sociale woonsector, waar €25 miljoen is vrijgemaakt.
11: Ook scholen krijgen extra geld, €100 miljoen, om hun gebouwen beter te isoleren. En energiebedrijven moeten voortaan verplicht een vast contract aanbieden. Dat wil zeggen dat de prijs die je betaalt niet zomaar meer kan stijgen. De bank ING heeft €1,6 miljoen betaald om een proces te voorkomen in het onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken rond oud-minister Didier Reinders. Die wordt sinds eind vorig jaar verdacht voor het witwassen van geld, onder meer via lotjes van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING werd onderzocht omdat Reinders daar klant was en er grote bedragen cash zou hebben gestort. De bank laat nu nog weten dat een aantal controleprocessen de afgelopen jaren sindsdien verbeterd zijn. En bij Russische aanvallen zijn vannacht 5 doden gevallen in het oosten van Oekraïne. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket geraakt werden. Ook elders in het land waren aanvallen op energieinstallaties. De Oekraïnse president Zelensky noemt het wat cynisch dat Rusland oproept tot een gevechtspauze voor de jaarlijkse militaire parade daar deze zaterdag, maar tegelijk zelf blijft aanvallen. Oekraïne heeft zelf een staakt het vuren uitgeroepen vanaf morgen. En dan het weer. Deze namiddag fikse buien met kans op onweer over het zuidoosten. Enkel in het westen van het land zijn er meer opklaringen en halen we tot 16 graden. Ook morgen is er nog regen overdag en wordt het een paar graden minder.
10: M&M.
9: En zo duiken we samen jouw dinsdagmiddag in met Shakira's Zoo. Zometeen eerst Bastille met Pompeii. Hey, goedemiddag.

0: Hey, het is weer aan jou. Ja, jij beslist of we een song meer of minder laten horen hier op M&M door er punten op 10 op te geven. Dit keer Madonna samen met Sabrina Carpenter. Ja, Madonna-icoon. De 80s, 90s, nillies, teens, 20s. Ze blijft maar muziek maken. Gaat ook een nieuw studioalbum droppen. En daar gaat die Bring Your Love op komen te staan samen met Sabrina Carpenter. Nog zo'n pop-icoon. Maar wat vind jij ervan? Je ongezouten mening en je punten op 10 die mag je nu doorsturen bij het horen van Bring Your Love nu.
1: Rate

0: Ja, dat heb je gedaan in de app van M&M. Blijft ook nog steeds binnenkomen, dankjewel daarvoor. Shari, die voelt het helemaal niet onvoldoende. Sandrino gaat wel voor een 5 op 10. En Els zegt typisch Madonna-geluid. Voor mij krijgt hij een 9. Luc gooit er een onvoldoende tegen. Wel nog een 9 van Mark. En die zegt, ja, toch wel die 90s vibes terug. Leuk. En iemand anders zegt, nope, geen hoogvlieger voor mij. 4 op 10, weer een onvoldoende. Nog een onvoldoende van onze Nick erbij. Vrienden, ik zie het al. Ik gooi alles op een hoop. En dan nou kom ik uit op een 6 op 10. Ja. Dus niet top, maar wel goed genoeg om door te gaan naar een volgende ronde in Rate the Song. Vanavond na 6 uur opnieuw. En u, van bij ons deze morgen nog te gast in de ochtendshow. Onze meteor met Hanna May. Wat wil je van mij?
1: Make life sing. Het zou fijn zijn als jij eens

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, zijn een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
2: M&M.

Robert Williams. Rock DJ. Zaterdag 27 juni, Life is Life, Middenvijverpark. Nou, dat gaat er iets zijn, hè. Feestje. Nu een beetje lunch. Dankzij Kilia, die laat weten in de app van de M&M dat ze aan het lunchen is. Met een goedkeurende oog van de poes, zie ik. Keileuk. Hey, zometeen Panic at the Disco, Reggie en Laura Tesoro, Milky en Mallgrab nu. Veel plezier straks met DJ Anke Goerge.

Take Me to Heaven van de Jonas Brothers. Olivia Rodrigo, die ondersteboven op een schommel hangt in de lucht met een rooskleedje aan. Dat is een fotocover van haar derde album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat is uit 12 juli. Benieuwd of we daar ook zo ondersteboven van gaan zijn. En toch voorzichtig dat ze geen drop dead maakt daar.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden.

0: op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
1: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Luc die vraagt al, wie wordt het zaterdag? Don't know. Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Alex Warren, Charlotte, die gaat dat voor jou mee beantwoorden. Maar je kan ook nog altijd meestemmen voor die M&M 50 hè, via het M&M-kanaal op VRT Max.

0: Usher en Pitbull.
1: Yeah. Thank you, DJ.
0: En ik hoop dat Somber ons ook in zwijm gaat laten vallen tijdens zijn optreden op Pukkelpop. Want hij is nog heel jong, 21, maar nu al zo'n superster, zo ongelooflijk. Zelfs Taylor Swift is grote fan van hem. Dus heel benieuwd om hem daar eens live te zien op mijn eerste combi-weekend Pukkelpop. Kijk er heel erg naar uit.

0: Fitnet viert feest met Like Me.
1: Tijd om te leven.
0: Wij komen
2: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
0: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
1: Want ik ben Like Me.
0: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
3: Tot dan!
0: Van 14 tot en met 17 mei.
1: Want ik ben Like Me.
0: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
4: Bij Super EXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super EXL.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Hele goedemiddag, het is 1 uur
9: 14 nieuws
8: met Nicky van Driessen.
10: Onze kleuters scoren minder goed op taal en cijfers. Vlaamse kleuters herkennen goed emoties, maar voor taal en rekenen halen ze het internationale gemiddelde niet. Dat toont een nieuwe studie vandaag aan. En ook de sociale kloof is nergens zo groot als in Vlaanderen. Dat wil zeggen, kleuters in kansarmoede of die thuis geen Nederlands spreken, scoren op bijna alles een stuk lager, zegt onderzoekster Katrijn Denies.
11: We zien eigenlijk dat de sociaal-economische achtergrond van kinderen in Vlaanderen veel meer voorspelt hoe ver die nu al kunnen springen dan in andere landen. Dus de verschillen onderling tussen onze kinderen op dat vlak, die zijn veel groter dan elders. En dat is heel alarmerend. We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om goed met die sociale kloof om te springen en om elk kind gelijke kansen te geven.
10: De onderzoekers zien als bijvoorbeeld mogelijke oplossing dat meerdere collega's in één klas staan, bijvoorbeeld leerkrachten met assistenten. De Vlaamse overheid zal je energiefactuur voorlopig niet goedkoper maken. Er komen wel extra investeringen om minder stroom en gas uit het buitenland te moeten kopen. Zoals meer geld voor energiezuinige projecten en grote energieleveranciers moeten ook altijd vaste contracten aanbieden. De regering kan alles wel nog aanpassen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
12: Niemand weet waar we precies staan in deze crisis. Is dit het begin van een nog veel grotere crisis? Of hebben we hier nu al de grootste horde mee gepakt? Dat weten we niet. Maar we gaan wel zorgen dat we op het juiste moment met de juiste maatregelen kunnen ingrijpen. Want deze maatregelen die we nu nemen zijn voor nu de juiste maatregelen. Als er nog erger op ons afkomt, ja, dan gaan we moeten doen wat elke overheid voortdurend moet doen. En dat is bijsturen. Besturen is bijsturen.
10: Er is medisch personeel aan boord gegaan van het cruiseschip op de Atlantische Oceaan, waar enkele passagiers besmet raakten met het gevaarlijke Hantavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat er intussen vanuit dat één persoon al buiten dat schip besmet was geraakt, en dat het virus daarna van mens op mens is overgedragen. Dat is opvallend, want het Hantavirus wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren. De bedoeling is nu om nog twee zieke personen van het schip te evacueren en daarna moet het zoeken naar een haven waar de andere passagiers aan land kunnen gaan. In Kaapverdië, waar het schip nu ligt, mag dat niet. Er is nog kans op fikse buien en onweer deze namiddag over het zuidoosten van het land. Enkel in het westen zijn er meer opklaringen, temperaturen tot 16 graden. Ook morgen nog veel regen en dan halen we nog 14 graden.
13: M&M.
8: De meest gedraaide song van de week. Een throwback uit de Nillies. En Oscar en de Wolf. Die komen er allemaal aan. Eerst Jennifer Lopez en David Guetta.

Face. Angel Face van Oscar and the Wolf. Ja, Cameron Whitcomb, grote ster aan het worden, dat mogen we toch echt wel zeggen. De meeste mensen die kennen hem wel. Ja, hij begon eigenlijk een beetje met karaoke-video's op Reddit, maar de meeste mensen die kennen hem toch wel dankzij zijn deelname aan American Idol. Dat was in 2022, waar hij toch best ver is geraakt. Dit was bijvoorbeeld zijn auditienummer daar. Hey.

Hij is uitgeschakeld vlak voor de liveshows, net buiten de top 14. Maar hij had daar toch wel een beetje zijn intrede gemaakt. En dan natuurlijk een grote hit gescoord met deze song. Medusa deed het heel goed, overal ter wereld eigenlijk. En nu is hij terug met een nieuwe Kingdom of Fear. En dat is ook meteen de meest gedraaide song van deze week. Je hoort hem zo meteen.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: dakplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
1: Go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Nou wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas. Knaldi.
8: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.

Color Baby. Ja, de volgende song die heeft toch al wat stapjes en evoluties doorlopen. Dat kunnen we toch wel zeggen. We moeten eerst helemaal terug naar de release, naar het jaar 2004. Waar een producer uit Nederland wel een goede hit maakte. Fatima Yamaha heet die producer. Die ken je misschien ook wel als Bas Bron van de jeugd van tegenwoordig. En die maakte toen dus dit nummer. Ja. Ik moet zeggen, het klinkt een beetje saai wel, hè, nu in deze tijd, als je het nu hoort. Dus doe dat tempo een klein beetje naar boven, steek er gewoon wat meer bas in en je krijgt dit. Ah, heerlijk toch, hè? Een viral remix is dit van technofenomeen Kiki. En zo kwam dat nummer weer helemaal tot leven. Ook in deze generaties die dat nummer weer leerden kennen. En zo kwam het ook wel weer aan de oren van Alok. En die werkte dan weer samen met Khalid. En die maakte daar dit nummer van. Dive Into Me. Zet hem maar gerust een beetje luider, want het is een goede beat. Al uit de lees.

stuurde een berichtje in de M&M-app. Zeg, Anke, ik heb hier wat voor gehad. Ik luister altijd naar de radio in mijn camionet. En nu vandaag hoorde ik jou niet. Ik dacht, ja, dat klopt niet. Stond de radio daar gewoon op M&M-hits. Ja, maar nu heeft hij hem wel op M&M gezet. Haha, topmuziek stuurt hij. Maar hey, topper, welkom bij de show. Fijn dat je er toch bent geraakt, lieve Jannik. Het enige nadeel is natuurlijk dat je hier mee naar de files moet luisteren. Hè. Het goede is wel, het zijn er niet veel vandaag. Het valt echt goed mee naar Antwerpen. 20 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland is dat ruim een half uur tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel dan 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En voor de rest enkel kleine vertragingen.

Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: M&M Live.

0: was Pommelien Thijs.
1: Live in de AFAS Dome.
0: M&M.
2: Pommelien Thijs stond afgelopen week 5 keer in een uitverkochte AFAS Dome. Crazy de Lulu, zoals ze in Knokken of zouden zeggen. En jij kon het ook allemaal integraal meevolgen natuurlijk hier op M&M. We hebben haar allerlaatste concert hier op M&M integraal mogen uitzenden. Was wel heel zot en een mooie kans. Als je het gemist hebt, no worries. Dit was Ben je klaar van Pommelien Thijs live met een achtergrondkoor van 15.000 fans die meezingen.
3: Jullie waren echt niet normaal. Dank u wel voor dit.
1: M&M.
0: M&M.

0: Fireball.
1: Ja, die trouwens ook op Werchter Boutique gaat staan 27 juni. Ik zit zelf in Centerparks. Ik heb er echt al spijt van. Oh my god, wat een line-up. Brian die zegt ook nog van... ik kan niet wachten om Pommelien Thijs ook te zien op Werchter Boutique. Ze was echt supergoed vorige week. En dan ook nog eens Pitbull en Katy Perry die er gaat staan. Het gaat crazy worden. Als jij wel gaat, ik ben heel jaloers. Maar het gaat goed worden. Sowieso, sowieso. Ja, en Maxime, ik hoop dat hij toch ook nog wel wat leuke optredens gaat doen deze zomer. Want als die live optreedt, is dat ook altijd fantastisch. Hij heeft hier ooit ook eens een live versie gebracht van zijn song. Hoe dan ook, samen met Babette. Die kan je misschien nog wel ergens terugvinden via het M&M-kanaal op VRT Max. Dus bij deze maken we er even een iets stiller momentje van voor deze Hoe dan ook.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
7: Bij Cipar XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij

0: uur VRT Nieuws met Nicky van Driessen.
1: De sociale verschillen bij kleuters zijn enorm groot. De thuissituatie van Vlaamse kleuters van 5 jaar bepaalt sterker dan in andere landen hoe goed ze het op school doen. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Vlaamse kleuters zijn goed in het herkennen van gevoelens, maar voor taal en rekenen scoren ze minder goed. Onderzoekers pleiten nu voor klassen waarin leerkrachten er niet alleen voor staan, maar samen met een assistent les kunnen geven. Ook Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir wil meer aandacht voor het kleuteronderwijs.
2: Een kleuterklas met 25 kleuters vraagt bijzonder veel aandacht. Hier en daar wordt er al gebruik gemaakt, bijvoorbeeld van een kinderverzorgster. Daar komt extra ondersteuning als het gaat over taal bijvoorbeeld. Er komen extra taaluren en taalmiddelen vanaf eerste kleuterklas om die ondersteuning te bieden. En de verdere ondersteuning gaan we natuurlijk ook wel moeten bekijken in het kader van de loopbaangesprekken.
1: De vakbonden vinden het onaanvaardbaar dat vanaf juli nog maar 1/3 van de Vlaamse ambtenaren die vertrekken vervangen zal worden. De Vlaamse regering neemt die maatregel om haar begroting onder controle te houden, maar volgens de vakbonden is er al veel te veel bespaard op het personeel. Ze eisen nu overleg met de bevoegde minister Hilde Krevits. Jan Dankaert is herverkozen tot rector van de Vrije Universiteit van Brussel. Hij start bij het begin van het volgende academiejaar aan een nieuwe termijn van 4 jaar. Dankaert behaalde een absolute meerderheid van de stemmen bij zowel personeel als studenten. Hij was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. En een rechtbank in Israël heeft de opsluiting van 2 activisten van een hulpvloot voor Gaza met 6 dagen verlengd. De 2 werden opgepakt in internationale wateren in de buurt van Kreta. Volgens Israël zouden ze betrokken zijn bij een organisatie met banden met Hamas. Een van de activisten is een Spanjaard van Palestijnse afkomst. Spanje heeft al verschillende keren gezegd dat de arrestatie volgens hen illegaal is en vraagt dat de activist onmiddellijk wordt vrijgelaten. En dan het weer. Er blijft nog kans op fikse buien vandaag. Eventueel een onweer over het zuidoosten van het land. Enkel in het westen zijn er meer opklaringen. We halen tot 16 graden qua temperatuur. Morgen wat graden minder. En is er ook nog altijd regen overdag. M&M.
3: Zometeen een dikke hit uit de 90s. En ook een DJ die erbij was op het Back to the 90s en Nilly's feestje zaterdag.

self-made woman. M&M. Afgelopen zaterdag gingen we voor de allerlaatste keer back to the 90s en Nilly's in die Avasdome met M&M, met Snap to Unlimited, met Accession, Sanneke Goris en ook heel wat DJ's. Die waren wel echt top hoor. Ook onder andere Nina Black speelde daar een fantastische set en waar ze ook haar nieuwe nummer heeft gebracht. Ja, ik hoor je al denken, dat is toch helemaal geen 90s Nilly's als Nina Black haar eigen nummer brengt. Nee, dat klopt, maar haar nieuwe song is wel een herwerkte versie van dit nummer. Bailando van Paradiso, wat natuurlijk wel helemaal in het 90s Nilly's thema past. En nadien speelt ze dan haar eigen versie, die je zo meteen trouwens ook nog eens hoort hier op M&M. Na de Backstreet Boys, die ons helemaal naar die 90s terug katapulteren.

0: in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Wat zie je die giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Nu bij dag allemaal.
9: Oei, oei. Je parkeert er nu onder een boom.
10: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
9: Oh, Pascal, ik ben een held.
10: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
11: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
10: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: This is Justin Bieber.
13: This is Kid Leroy.
12: Make life.

The Kid Laroi en Justin Bieber. Nu een song, You Love It or You Hate It. De fans op TikTok die volgen alleszins de titel. I love it, I love it, I love it. Maar sommigen vinden het ook wat een zaagnummer eigenlijk. Dit is Bella Kay, ik vind het wel leuk. I like

0: Coming Home van Shepherd.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
0: Nog altijd wel vrij rustig op de weg. Op de E17 van Gent naar Frankrijk is het 20 minuten vertragen tussen Deerlijk en Kortrijk-Oost. Door een defect voertuig zijn daar twee rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring richting Gent dan een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland zijn dat 40 minuten tussen Linkeroever en Berchem. Op de buitenring dan rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En voor de rest enkel kleine vertragingen.

met Buddy. Zometeen muziek van een grote meneer die hier vanochtend langskwam in de M&M ochtendshow. Nu eerst Sienna Spyro, dit is Die on this Hill.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Profel.
7: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
8: M&M, repeat, doen we niet.
9: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song.

0: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
1: Onmogelijk.
0: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: M&M Live.

0: Vandaag, 5 mei, is een speciale dag voor Meteor, want exact 9 jaar geleden bracht hij zijn eerste song uit. Volgend jaar is dat dus 10 jaar Meteor en dat gaat hij vieren in de AFAS-dome. En vandaag mocht hij ook al 9 kaarsjes dan uitblazen tijdens de M&M ochtendshow, was hij hier te gast, waar hij onder meer sprak over één artiest waar hij nog eens van droomt om eens muziek mee te maken. En Imaan, die kon raden welke.
1: Marco Borsato.
0: Is het zo?
2: Ik ben daardoor beginnen muziek maken. Hè. Dat zou voor mij echt... Dat zou een droom zijn. Ik zeg het nog eens, muzikaal vlak. Ik ben muziek beginnen maken dankzij Bert Peters.

0: en Marco Borsato. Ja. Dus ja, dat zou toch wel mooi zijn, hè?
1: Ja,
0: of Bart Peters en Koen Wouters mogen bellen.
1: Ja, maar die zeg nu wel tweede keuze, hè, vriend?
0: Nee, derde keuze zelfs. Maar.
2: Kijk, altijd lachen met de Joris. Ja, nu Marco Borsato, dat wordt misschien moeilijk gezien, de hele situatie en de rechtszaken en zo. Maar met Fleming werkte die natuurlijk wel al samen. En Sander die vroeg zich af of die nu ooit getwijfeld had om bijvoorbeeld te zien, gooi die mobiel nou eens weg, te vervangen door, smijt die gsm nu eens weg.
0: Daar hebben we over gepalaverd, ja? Gediscussieerd. Maar ja, de Nederlanders waren toen in die sessie met meer. Er was maar één Vlaming. Dus ik heb toen mobiel moeten inoefenen eigenlijk.
2: Ja, kijk. En zo hebben die Nederlanders toch weer gewonnen. En ze doen het toch elke keer. Hier zijn ze nog eens met Niet Nodig.

Segers. Want zijn zoon Daan die verjaart vandaag. 26 wordt hij. Proficiat, zijn onderweg nu naar de Bomma. Die gaan ze oppikken en dan gaan ze allemaal samen het feestje van Daan vieren. Keipezant, veel plezier. Zo meteen ook met Club Kouter, want daar wordt Wannes heel de week vervangen door leuke mensen die ook in soaps meespelen. Gisteren Kim van Onsen, vandaag Vincent Banic. Veel plezier.

0: Maak elk.
1: Dat eind weer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95.

0: En hier is Nicky van Driessen.
1: 7 mensen raakten gewond bij een gaslek. In een bedrijf in Genk in Limburg zijn 7 werknemers bevangen door rook nadat chloorgassen waren vrijgekomen. Dat meldt de stad zelf op Facebook. Hoe de gassen zijn vrijgekomen is nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse en voert nu metingen uit. Maar volgens de stad Genk is er geen gevaar voor de buurt. De straat van het bedrijf is wel afgesloten voor het verkeer. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepy in de provincie Henegouwen komen vandaag agenten getuigen die 4 jaar geleden als eerste ter plaatse waren. Ze beschreven hoe er overal slachtoffers op de grond lagen, net nadat de beschuldigde was ingereden op de groep carnavalisten. Op het proces zijn vanmiddag ook foto's getoond van de slachtoffers en van de zwarte BMW met verbrijzelde voorruit. Bij het drama vielen 7 doden en 81 gewonden. Het proces zal nog enkele weken duren. De Boerenbond stelt zich vragen bij het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Dat plan moet ervoor zorgen dat het drinkwater overal in Vlaanderen aan de bepaalde veiligheidsnormen voldoet. Maar de Boerenbond vindt dat de landbouwers worden benadeeld als ze sneller dan hun Europese collega's het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen moeten afbouwen daardoor.
2: Het is goed dat dit plan alleszins al de inspanningen verdeelt over verschillende sectoren. Maar dat Vlaanderen voorop loopt ten opzichte van Europa voor het uitfaseren van gewasbeschermingsmiddelen, dat ondermijnt natuurlijk de concurrentiepositie van onze boeren. Betekent eigenlijk dat op sommige momenten Vlaamse landbouwers gewasbeschermingsmiddelen niet meer zullen kunnen gebruikt worden, terwijl die in steenworp verderop wel door Nederlandse of door Franse collega's kunnen gebruikt worden. En dat lijkt ons zeer absurd.
1: Het is voorlopig nog niet duidelijk waar het Nederlandse cruiseschip zal aanmeren waar het hantavirus is uitgebroken. Dat schip met 150 passagiers aan boord ligt momenteel voor anker voor Kaapverdië. Eerder vandaag had de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd dat het schip mocht aanmeren op de Canarische eilanden, maar dat is Spaans grondgebied en Spanje zegt dat het eerste medische gegevens van de zieke passagiers wil analyseren. Op dit moment zijn er 7 zieken aan boord, zover we weten. 2 van hen zijn besmet met het hantavirus en er zijn ook 3 mensen overleden. En dan het weer. Er blijft nog altijd kans op fikse buien en onweer naar de avond toe. Vooral in het zuidoosten van het land. In het westen zijn er meer opklaringen tot 16 graden. Morgen nog enkele graden minder. En dan is er nog altijd regen overdag.
0: Mona, is het even druk als gisteren? Want dan hou ik mijn hart al vast.
3: Het valt beter mee, maar ik ben hier wel op hout aan het afkloppen. Hè?
0: Ja, want, graag. Ja. Het was redelijk dramatisch gisteren.
3: Ja, klopt.
0: Dus liever niet opnieuw. Maar ja, mocht je het dan niet in de hand natuurlijk hebben.
3: Nee, absoluut niet. Ik kan enkel meedelen. En dat is op de Antwerpse ring naar Gent. 20 minuten bij. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 3 kwartier aanschuiven tussen Linkeroveren en Berchem. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven vanaf Antwerpenhaven. En toch een half uur op de E313 in Hasselt. West, daar is de weg wel net vrijgemaakt. Rond Brussel op de buitenring een half uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten van Anderlecht tot in Groot-Bijgaarde. Ook op de R22 richting de ring rond Brussel gaat het traag in Zaventem. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E17 van Gent naar Frankrijk 10 minuten vertragen tussen Deerlijk en Kortrijk-Oost. Daar staat een defect voertuig links en verder alleen wat kleine vertragingen. M&M.

0: Club Kautar, ik zei het al, Wannes die is er weer niet bij vandaag. Jij moet heel de week op de set van Thuis staan. Want ze zijn deze week de seizoensfinale aan het draaien. En daarom dacht ik, misschien moet ik toch elke dag iemand op bezoek hebben die iets te maken heeft met bijvoorbeeld langlopende ficties. Zeg nu maar iets Thuis zelf of familie. Gisteren had bijvoorbeeld Kim van Onsen op bezoek. Maar daarom heb ik hier vandaag ook weer iemand in de studio. En het is Vincent Vani. Hey, hallo. Hey, dag Vincent. Ja, we kennen jou allemaal van zowel het Huis Anubis als familie. Dus je gaat ons daar heel veel over kunnen vertellen vandaag, hoop ik toch?
1: Ik vertel alles, alleen bijna alles.
0: Ja, ik weet niet of jij ooit NDA's zo contracten hebt moeten ondertekenen of zo, maar...
1: Ik weet dat niet meer.
0: Oei, ja.
1: Misschien voor seizoensfinales of zo, maar die zijn al gepasseerd. Dus.
0: Oké, dat is goed. Dan gaan we vandaag toch niet in de problemen geraken. Dat is al goed. Hoe gaat het eigenlijk met jou?
1: Goed, en hoe gaat het met jou?
0: Zeer goed, zeer goed. Ik ben heel blij. Ik vind het leuk om zoiets een andere week te hebben. Ja. Ik heb Wannes heel graag voor onduidelijkheid. Maar...
1: Dat begrijp ik,
0: af en toe een beetje afwisseling, dat kan toch wel plezant zijn. Je komt hier ook een hele show lang, 2 uur lang radio maken. Heb je dat ooit al eens gedaan?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik heb ook ineens een laptop in mijn handen gekregen. Ja. En er is er een switchboard voor mij om berichten te checken. En ja, ik kan alles meevolgen. Ik voel me echt een pro.
0: Ja.
1: Ik heb al tegen iedereen gezegd, hey collega, ik ben hier, ik werk hier vanaf nu.
0: Ja, dat is goed. We kunnen anders straks wel zo'n contractje laten ondertekenen of zo. Dat
1: onder jij NDA. Officieel
0: kunt, dat jij hier officieel kunt komen werken. Ik regel dat wel, dat we collega's kunnen zijn. Vooral als ook een eerste keer, dus het wordt sowieso plezant. Ja, Wannes die is er dus niet bij vandaag. Dus jij mag een beetje de Wannes van dienst zijn.
1: Okay.
0: En om hem niet helemaal te missen, heeft hij wel beloofd om elke dag iets te laten weten van op de set van Thuis. We krijgen al een beetje een kleine sneak peek van wat er zou kunnen gebeuren. En Wannes kennende vertelt hij graag al eens iets net te veel, dat hij dan niet mag vertellen. Dus ik ben benieuwd wat het deze keer geworden is.
2: Wielkoutje, de opnames spelen zich vandaag af in studio, maar wel richting de nacht. En dat wil zeggen dat er toch wat onheilspellende dingen staan te gebeuren. En ik zal je ook al even een zinnetje uit het script voorlezen, dat je een beetje mee bent met wat er allemaal gebeurt. Ik zeg bijvoorbeeld, ja dank u, ik ben nog niet zenuwachtig genoeg. Ik hoor vooral veel wishful thinking. Dat is geen kwestie van aframmelen.
0: Aframmelen.
1: Oei, oei, oei.
0: Dat vind ik wel echt al heftig voor Thuis.
1: In de seizoensfinale.
0: In familie gebeurde dat ook wel veel, hè, ruzies.
1: Ja.
0: Ik heb het gevoel dat iedereen daar de hele tijd ruzie aan het maken is. Maar bon, daar zullen we het straks
1: over... Dat was ook liefde.
0: Zo toch even van... In familie was er ook heel veel. Maar daar zullen we het straks nog wel uitgebreider over hebben.

0: That's what I want, Lil Nas X. Wat was dat? Spelen ze meteen weer Wat was dat? De quiz waardoor je weer op de hoogte bent van wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Heb jij het nieuws een beetje gevolgd toevallig vandaag, Vincent?
1: Ik heb het net gehoord toen ik hier de studio binnenkwam over de gaslek.
0: Ah ja, een gaslek,
1: en
0: ja.
1: En dat die op Facebook was meegedeeld.
0: Ja. Ik vind dat altijd gek dat zo officiële instanties dingen op Facebook delen. Ik dacht dat dat zo geen
1: officiële nieuwssite.
0: Ik zou zo Twitter of zo zou ik nog meer begrijpen dan Facebook.
1: Ja, ik snap het, ja. Ja.
0: Of zo, ik weet het. Of misschien zo een leuke TikTok erover maken.
1: Stel je voor.
0: Misschien evolueren we nog naar daar.
1: De politie van Antwerpen op TikTok. Er is vandaag een aanrijding gebeurd op het kruispunt.
0: Maar die soms, als die bijvoorbeeld van die drugs of zo in beslag
1: ja, dat
0: nemen,
1: wordt dan
0: filmen die dat zo ja. En dan posten. Ik vind dat altijd een beetje gek. Dat voelt zo als zo'n stoerdoenerij, vind ik.
1: Zoals GTA 7.
0: Ja. Kijk hoeveel kilo we hier hebben in beslag vandaag. Ja, voelt zo'n beetje onserieus. Maar het zou kunnen dat het misschien een van de vragen is van vandaag. Als je het wil ontdekken, dan moet je vooral Wat was dat sturen in de app van M&M. Maak je kans op exclusieve Club Kauthar sokken. En ik geef zoals altijd ook graag nog een tip mee. Het heeft, of een van de vragen, heeft te maken met het volgende. Ik denk dat het wel heel duidelijk is over wie dit precies gaat. Speel je graag mee, dat is Wat was dat wat je stuurt in de app van M&M.
2: Dit net viert feest met Like Me.
3: Tijd om te leven.
2: Wij komen
4: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
2: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
3: Want ik ben Like Me.
2: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
3: Tot dan.
2: Van 14 tot en met 17 mei.
3: Meer
2: info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
5: Medimarket. Medimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium mening pizza voor maar €6,95.

Started van Pink. Zeg, als je zo meteen graag meespeelt met Wat was dat? Je kan er kans maken op Club Kouter Sokken. Nu, ding is, je moet altijd wel bovenaan onze ranking terechtkomen. Ja, we hebben gisteren iemand gehad en die heeft, als ik me niet vergis, 6 juiste antwoorden gegeven. Oh. Dus we zijn vandaag op zoek naar iemand die 7 juiste antwoorden kan geven. Speel je graag mee, dan stuur je Wat was dat?

0: Rexha en Faithless.
1: Wat was dat?
0: We spelen weer, wat was dat? De quiz waarmee je weer helemaal mee bent met wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Gisteren hadden we iemand die 6 juiste antwoorden had. Dat betekent dat er vandaag iemand op zijn minst 7 juiste antwoorden moet halen om die sokken binnen te halen.
2: Dat gaat lukken.
0: Je hebt er alle vertrouwen in, hè? Want jij zei dat daar net zo van, dat moet nu toch wel lukken. We zullen eens kijken bij Hanna. Hè? Dag Hanna.
3: Hallo.
0: Hey, wat denk je? 7 juiste antwoorden.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Okay.
2: I'm rooting for you, Hanna.
0: Zeg, Hanna, heb je het nieuws een beetje gevolgd vandaag?
3: Een klein beetje.
0: En wat is je zo wat opgevallen allemaal?
3: En ik ga dat nog niet vertellen, dat ik dat weet. Hè.
0: Ah, jawel, ja. De vragen zijn opgesteld. Ik kan daar niets meer aan veranderen, hè, Hanna?
3: Wat wil je weten?
0: Ben je nu de omgekeerde quiz met mij aan het spelen? Ik vraag me gewoon af wat je zo wat een beetje opgepikt hebt of zo vandaag.
3: Er is nog van alles geweest over het Metka.
0: Ah, bijvoorbeeld. Hopla. Ja, is mij vandaag ook wel heel hard opgevallen. Ik vind het vooral leuk om naar de outfits te kijken. Heb je dat ook gedaan?
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Wie vond je er het mooist uitzien?
2: Waren veel mooie outfits.
3: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk Sabrina.
0: Ah, Sabrina Carpenter. Die had zo een kleed aan dat zo helemaal bestond uit filmrolletjes. Van de film Sabrina. Daar was wel goed over nagedacht.
2: Goed over nagedacht.
0: Ik, ik vond Emma Chamberlain er heel goed uitzien. Dat is zo een internetvlogster die heel vaak ook daar wel aanwezig is. Ik zal je straks...
2: Je hebt haar eigen koffiemerk ook, hè?
0: Ja, klopt, klopt. Die had zo'n heel cool kleed aan waar zo precies Van Gogh op geschilderd zat. Ja, het was heel cool. Maar goed, Hanna, goed dat je daarmee al op de hoogte bent, of daarover dan alleszins toch wel. Je speelt zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden tijd. De bedoeling is dat je de vragen zo snel mogelijk beantwoordt. Weet je een vraag niet, dan zeg je best gewoon pas zo snel mogelijk. En voor de rest moet je gewoon goed je best doen. Is dat duidelijk voor jou, Hanna?
3: Yes.
0: De tijd begint te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. Ik stel voor dat we er gewoon meteen in vliegen. Hier gaan we. Vannacht was het opnieuw tijd voor een van de grootste mode-events ter wereld. De Met Gala in New York. Welke zangeres die we kennen van Crazy in Love was er voor het eerst in 10 jaar opnieuw bij?
3: Pas.
0: Beyoncé. Er is een virus aan het rondgaan op een Nederlands cruise ship. Welk virus werd in 2020 verspreid over de hele wereld?
3: Corona.
0: Vlaamse kleuters scoren heel goed op het herkennen van emoties, maar minder op taal en rekenen. Laat eens horen hoe iemand klinkt die heel droevig is.
3: Aww.
0: Klaas van Tomme uit Kortrijk doet de cameraregie voor Shakira. Dit weekend waren ze samen in Rio de Janeiro. Voor welke sport maakte Shakira haar song Waka Waka?
3: Voetbal.
0: Het proces tussen acteurs Blake Lively en Justin Baldoni over de film It Ends With Us is afgelopen. Hoe noem je de acteurs die op de achtergrond meespelen in een film?
3: Pas.
0: Een figurant. Luxmaxing is een nieuwe trend op sociale media om jezelf zo knap mogelijk te maken. Noem eens iemand die jezelf heel knap vindt.
3: Mijn mama.
2: Goeie antwoord.
0: Ja, voilà. Ik vond het ook wel goed. Het was even... We zijn een beetje moeizaam begonnen in het begin. We waren op zoek naar Beyoncé. Dat is niet gelukt, maar ja, dat is niet zo erg. Hanna, je hebt wel 4 juiste antwoorden kunnen geven.
3: Dank wel.
0: Heb je vooral aan jezelf te danken. Merci om mee te spelen, Hanna. Geniet nog van je avond. Bye-bye.

0: van Post Malone.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
0: Mona, hoe staat het op de weg op dit moment?
2: Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je op dit moment 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Een lange file wel richting Nederland. Dat is bijna 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Richting Antwerpen op de A12 een half uur aanschuiven vanaf Antwerpenhaven. 15 minuten vanaf Sint-Job. Wat hinder op de E313 in Hasselt-West. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En 20 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de buitenring een half uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. Op de binnenring verlies je 20 minuten van Anderlecht tot in Groot-Bijgaarde en verder alleen kleine vertragingen. Kauthar El Alouche.

0: 4 over half 5. En ik vind het best wel gezellig in de studio. M&M. Kom erbij in de show vandaag, Vincent Banic. En we gaan zo meteen te weten komen, Vincent, hoe jij in het huis Anubis terechtgekomen bent op jouw 18.
1: Yes.
0: En je hebt ook een set geheimpje meegebracht voor ons.
1: Een dik vet set geheim.
0: Is het iets wat je wel al tegen mensen ooit verteld hebt? Of is het zo een nieuwtje?
1: Ik denk dat heel veel mensen het weten.
0: Oké. Dat is goed. Dan gaan we het zo meteen met z'n allen ook nog te weten komen.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
9: Bozar.
8: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
9: Als een koning op zijn troon.
8: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
9: ULB.
7: Allee, tot straks hè mama.
8: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

0: What's the Pressure van Laura Tesoro. M&M. In de show vandaag Vincent Banicek op die radio maken, omdat Wannes een hele week moet draaien voor de seizoensfinale van Thuis. Dus heb ik elke dag iemand die nu nog of ooit al eens op een set stond van een reeks die misschien wat gelijkaardig is, waar veel mensen van zijn geweest, of nog altijd van zijn. En we hebben jou eigenlijk, misschien moeten we beginnen bij het begin, want we kennen jou van familie,
1: ja.
0: Maar we hebben jou leren kennen in het huis Anubis als Mick.
1: Klopt.
0: Herinner jij jou nog de eerste woorden die je hebt uitgesproken als Mick?
1: De eerste woorden die ik heb uitgesproken... Wacht, hè, dat was niet zo goed, want ik articuleer het nog helemaal niet goed. Dat weet ik nog wel. Je moet niet denken dat ik niet weet waar je mee bezig bent. En dan sloeg ik op een drankautomaat.
0: Ah, wow.
1: Ik
0: heb iets anders gevonden.
1: Wat?
0: Denk ik. Je kwam terug van vakantie. Kijk.
2: Laat me raden. De brug stond open.
3: Ik heb het gehad, Mick.
4: Super. Vet cool. Met die golven, die tubes, nog nooit. Oh, nee, dat is veel te graaf. Echt waar. Veel te graaf.
2: En heel hard gestudeerd natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Waren dat niet jouw eerste woorden?
1: Dat was,
0: of jouw eerste
1: scène? Dat was in de eerste aflevering.
0: Ah, ja, ja.
1: Maar mijn eerste scène was dat ik met Amber moest zoenen.
0: Ah ja, maar direct er wel
1: direct
0: in gegooid.
1: Erin gegaan en de scène daarna was dat ik jaloers was omdat zij heel goed overeenkwam met Appie.
0: Ah,
1: en
0: Appie.
1: En ik dacht van... Appie, goed.
0: Ja, maar Appie die heeft er natuurlijk later ook wel nog goed van
1: gepakt.
0: Natuurlijk. Maar hoe ben je eigenlijk in het huis Anubis, hoe ben je daar ingerold? Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
1: Ik had vroeger ooit eens meegedaan in Spoed. Een paar gastrolletjes gedaan. En blijkbaar stond mijn naam nog ergens in een database van een castingbureau. En ik was 18. Ik zat in mijn laatste jaar op de hotelschool in Brugge. En we waren ons allemaal aan het klaarmaken voor de 100 dagen te gaan vieren. En
0: dan
1: mochten wij van het internaat, want ik zat op internaat, mochten wij van het internaat gaan vieren in Gent. En ik krijg ineens telefoon, want toen waren er nog geen berichten. Dat was echt nog oldschool.
0: Zo oud ben je al. Ja.
1: Of ik auditie wou komen doen voor een nieuwe reeks van Studio 100. Mm-hmm. En toen heeft mijn toenmalige internaatgenoot mij naar die auditie gebracht, want die had een rijbewijs. We zijn die auditie gaan doen en daarna zijn wij heel de nacht op café gegaan. En dan kreeg ik te horen dat ik naar de tweede ronde mocht komen.
0: Goed.
1: Dus dat was heel tof, goed gevierd. En dan, zo is de rest eigenlijk geschiedenis.
0: Maar had je toen, want ja, je doet dan auditie voor zoiets, je had eigenlijk nog geen idee wat voor iets dat het huis Anubis ging worden.
1: Ik had eigenlijk ook geen flauw idee wat acteren was.
0: Ja, maar ja, je had wel in Spoed al eens meegespeeld.
1: Ja, dat was anders, omdat ik was toen in Spoed 10, 11 en ineens 18 jaar, ik dacht van mijn eigen dat ik echt een volwassen man was en klaar was voor de wereld.
0: Was er zo'n specifieke castingoproep van als u belde, zeiden van we zijn op zoek naar... Iemand niet of een nieuw personage?
1: Nee, ze waren wel, omdat het een co-productie was met Nickelodeon Nederland, op zoek naar een deel Vlaamse cast. En dan hadden Magda Knudde en ik, wij waren de enige Vlamingen in de reeks. En dan kwam ik achteraf ook te weten dat ze eigenlijk op zoek waren naar een knappe gast. Hey.
0: Geslaagd, hè? Ja,
1: a win is a win.
0: A win is a win. Zo, het maakt eigenlijk niet uit als je het gewoon maar kunt misbruiken. Hè. Maar had je, toen je eraan begon, en de reeks is dan, heeft dan wel een bepaalde is wel heel groot geworden, had je een idee dat het zo gigantisch ging worden? Ik ben opgegroeid met het huis Anubis. Hè. Dat is echt een deel van mijn jeugd.
1: Dat is echt crazy.
0: Ja, dat is...
1: Wij hadden dat niet door. Wij hebben zelfs... ik weet niet meer wat dat was. In Rotterdam was er een kerstshow van Studio 100. En daar kregen we de eerste 10 afleveringen te zien. We waren daarvoor uitgenodigd. We dachten echt, we're superstars. We can go backstage, yeah.
0: Ja, cool.
1: Dus we waren echt super hyped. En wij komen daar. En Gert zegt, trekt op niks. Dat moet op neef.
0: Nee.
1: Dus wij hebben heel veel reshoots moeten doen van die eerste 10 afleveringen. De camera-standpunten zijn aangepast, want dat was... met 3 camera's tegelijk werd meteen gemonteerd. En dan is dat vervangen naar 2 camera's. Dus om het filmisser te maken en zo. Dus er is eigenlijk een hele reshoot geweest voordat die afleveringen nog op tv zijn geweest. En dat was voor iedereen wel zo van... Moh.
0: Maar zo zot dat Gert daar toen ook zo... Want het gaat over Gert Verhulst waarschijnlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat hij daar zo bij betrokken...
1: Ja, ja, ja,

0: Die was super betrokken en ja, dat was wel, dat is ook soms intimiderend. Ik weet, dat is een hele vriendelijke en een lieve man. Maar
1: grote man vooral.
0: Dat is een grote man.
1: Als je die voor je ziet staan, dan ben je zo, ja oké, Gert, ja nee, je hebt gelijk.
0: Tuurlijk, Gert, tuurlijk. En dan zijn wij terug de studio ingedoken en opeens hadden wij een handtekeningen-sessie, want er komt ook merchandise van uit.
1: Ja, ja, zeker.
0: Er stond 3.000-4.000 man te wachten voor een boekenwinkel. Dat was echt crazy. Er is ruzie gemaakt door ouders omdat er geen boeken meer waren. Wij zijn op een balkon gestoken. Wij hebben moeten wuiven.
1: Oh my god.
0: Zoals de Royals. Naar de fans beneden.
1: Was er ook geen bordspel van het Huis Anubis? Ik denk dat ik er ooit heb gehad, dat bordspel. En er was ook een online spelletje waar ik dan ook echt verslaafd aan was. Ik speelde daarop en dan was dat met elke dag dat je dan nieuwe tips kreeg en zo. Ja, ja, ja, dat was echt, ik vond dat echt fantastisch. Ik heb al die films gezien. Dus mijn kinderhartje wordt nu ook wel nog altijd een beetje gevuld. Zien jullie elkaar eigenlijk nog af en toe?
0: We hebben in december nog een reunie gehad in Ahoy. Hebben we 4 shows gespeeld.
1: Ah, ja, ja,
0: met de singalong van Studio 100. Maar wij proberen wel vaak nog af te spreken samen. Dus we doen zo halfjaarlijks eens een reunie. Cool. In Nederland of in België. Dat hangt er vanaf waar iedereen is.
1: Dat is toch leuk. Ook om te weten dat jullie in het echt eigenlijk ook gewoon nog altijd vrienden zijn.
0: Wij waren zo de friends voor de jeugd.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Zo voelden wij ons.
1: Maar wel ook een beetje de creepy friends, want zo, ik vond dat eigenlijk ook echt wel heel eng, het Huis Anubis.
0: Dat was spannend.
1: Het was echt wel een Rufus en zo. Ja, het is, ik wil graag wel nog eens opnieuw kijken om zo het nu vanuit de volwassene blik te zien en zo te denken van wat voelde ik allemaal als kind? Ik ga dat eens doen, zo'n watchparty met mijn vrienden misschien. Je hebt ook nog een geheimpje meegebracht. Ik ben zeer benieuwd wat dat is en we gaan dat vooral zo meteen te weten komen.

0: Ja, bij mij nog altijd Vincent Bagnietje in de studio. Hij is mijn sidekick voor één dag, omdat Wannes de seizoensfinale van Thuis aan het draaien is. Ik ben benieuwd of dat daar met bloed aan het gutsen is nu.
1: Dat weet je nooit, natuurlijk.
0: Het kan altijd alle kanten uitgaan. Ja, we hebben het net al heel uitgebreid gehad over jouw tijd bij het huis Anubis. Maar eigenlijk heb jij ook wel een heel lange tijd bij familie gezeten, toch? Lijkt mij een totaal andere wereld om plots in terecht te komen van zo'n huis Anubis naar familie.
1: Ja, het huis Anubis was een goede voorbereiding op familie. Ik heb daar heel veel geleerd, maar familie, dat is echt... Wow, dat is echt respect voor wat dat die cast en crew daar elke dag doet. En er komen zoveel tijdlijnen samen. Mm-hmm. De ene keer moeten kwaad zijn op iemand en dan de volgende scène zijn er 2 weken later en zijn er terug lovey-dovey beste vrienden. Dus je bent zo aan het switchen ook. Dus op het einde van zo'n draaidag ben je ook wel echt uitgeput.
0: Dat kan ik mee. Ja, mensen staan daar niet altijd bij stil, maar dat is best wel een hoog tempo waaraan zoiets gedraaid wordt, hè?
1: Ik denk dat er 14, 15 scènes per dag worden gedraaid en je hebt een half uur à 45 minuten voor een scène.
0: En om dat te vergelijken met bijvoorbeeld een langspeelfilm of een gewone reeks, zijn dat vaak 3 à 4 scènes per dag. Dus dat is wel echt 3 tot 4 keer zoveel.
1: Dat zijn 3 filmdagen.
0: Oh, op één dag.
1: Soapdag.
0: Gepropt. Welke rol speelde jij alweer in familie?
1: Ik speelde Guido van den Bossen.
0: Ah ja, bij de Van den Bossen familie. En je bent niet dood, hè, in familie. Dus je zou in theorie eigenlijk nog terug kunnen
1: keren. De deur staat nog op een kier.
0: En zou je het willen? Zou je het willen doen?
1: Oh, ik zou dat... zeg nooit, denk ik dan. Dat was echt een super fijne rol om te spelen. Ik ben ook heel dankbaar aan iedereen daar, aan de schrijvers en aan de productie, voor alles wat ik heb mogen spelen. Dus dat was echt super leuk om te doen. Maar momenteel ben ik daar nog niet aan toe om die deur terug open te doen.
0: Nee, dat snap ik. Maar ja, het handige is wel dat... uw personage is niet dood, dus ze moet dit niks verzinnen om u toch nog... Zo, hij is...
1: Hij zit aan de zee. Hij moet gewoon een trein pakken en terugkomen.
0: Ah ja, je zit gewoon aan de zee. Ja. Zelfs niet met vliegtuigen nemen.
1: Nee.
0: Dat is qua budgettair ook nog wel makkelijk te regelen, denk ik. Volg je het eigenlijk zelf nog een beetje, familie? Of...
1: Ik durf daar soms zeker nog naar te kijken. Het is nu wel lang geleden dat ik nog eens heb gekeken. Maar ja, dat is echt... Dat is goed gemaakt, hè. Je kijkt, je bent direct mee en de volgende dag wil je verder kijken. Dat is echt...
0: Ik vind dat bij Thuis en familie allebei zo... Als je nu 3 maanden niet volgt en je pikt terug in, dan... dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je kunt wel gewoon terug mee met de personages en de verhaallijnen en zo. Het wordt allemaal voldoende uitgelegd. Nu, je hebt ook nog een setgeheimpje meegebracht en dat heeft iets te maken met familie, werd mij verteld.
1: Inderdaad, Het was eigenlijk echt een groot setgeheim.
0: Ah ja, oei. Ja. Toen. Nu is het
1: toen,
0: waarschijnlijk wel.
1: Mensen weten het. Okay. Het is verteld geweest. Het was een groot setgeheim. Ik heb dat ook echt lang geheim gehouden. Ik denk echt 3 jaar.
0: Dat is lang.
1: Dat is echt lang.
0: Maar dat is heel lang.
1: Ja. Ja.
0: Dus, en wat is het setgeheim? Mogen we het dan weten of niet, Vincent?
1: Mijn setgeheim is Bab Bulens.
0: Oh. Hoe jij Bab Bulens hebt... Ja. Hoe moet ik dat zeggen? Te pakken hebt gekregen,
1: te pakken heb
0: eigenlijk.
1: Bab en ik, wij zijn eigenlijk op de set heel lang een koppel geweest. Maar we hebben dat nooit aan iemand verteld. Omdat wij zelf uit relaties kwamen en zo. Maar we wouden eerst vooral zelf uitzoeken wat dat was. Voordat er te veel meningen en bemoeienissen kwamen. Dus
0: jullie hebben dat 3 jaar lang niet verteld tegen de collega's. Er moeten toch wel mensen zijn geweest die dat in het snotje hadden.
1: Ja, maar als je het niet bevestigt...
0: Maar ja, wie was zo de eerste persoon die zoiets had van...
1: Ik denk... Wie was dat? Ik denk dat eigenlijk iedereen dat wel wist.
0: Doorhad,
1: die hadden dat gewoon keihard door. En wij deden gewoon alsof onze neus bloedde. Nee, dat is niet waar. We zijn gewoon heel goede vrienden.
0: En op het moment dat jullie dat vertelt, had iedereen waarschijnlijk zoiets van... Ja, dit is geen nieuws meer voor ons.
1: Nee, dat was ook geen... Niemand reageert er eigenlijk op.
0: En kijk, het is toch wel goed afgelopen, want jullie zijn nog steeds samen. En ja, natuurlijk, jullie zijn gewoon getrouwd.
1: Leuk, hè?
0: En maar wie heeft eigenlijk wie zowat eerst... binnengehaald?
1: Ik zeg altijd Bab, maar eigenlijk was ik dat keihard.
0: Hoe heb je het aangepakt?
1: Ja, dat weet ik niet meer.
0: Je was zo verblind door...
1: Ja, ik kon daar niet omheen. Ik kon daar gewoon niet omheen.
0: Maar moesten jullie ook geen koppel spelen in de reeks?
1: Ja.
0: Dat maakte het wel makkelijk natuurlijk. Allee, makkelijker, denk ik.
1: Dat was wel raar, want wij zijn echt eerst heel goede vrienden geworden. Hilde de Baardemaker, die heeft ons gecoacht toen. Mm-hmm. En die zei, om het realistisch te laten lijken, probeert veel van elkaar te weten te komen en begint te carpoolen naar het werk. En zo kun je onderweg praten en leert elkaar op een snel tempo goed kennen.
0: Maar die gaat al door. Ik ben hier eigenlijk aan matchmaking bezig. En dat is goed. En zo heb ik elkaar al heel goed leren kennen.
1: Heel goed leren kennen. En dan zijn onze relaties op de klippen gelopen toen. Onze voormalige relaties. En wij hadden veel aan elkaar. En ja, dan...
0: Van het een komt ander.
1: Van het een komt ander, ja.
0: Supermooi. Ik ben heel blij dat je dat het geheim hebt meegebracht, Vincent. En kijk, het is nog steeds koekenbak, kunnen we wel nog altijd
1: zeggen.
0: Merci om het boekje over familie ook eens even open te doen.
1: Dat is graag gedaan. Moet er nog iets weten?
0: Is er nog iets dat ik mag weten? Ah, oké. Okay. Ja, ik mocht de ander straks ook wel vertellen.

0: I guess you moved on really easily.
1: Good for you, Olivia Rodrigo. M&M. Vincent komt hier een berichtje binnen van Rocky van Hekken. Die zegt Sibuna. Ik was dat helemaal vergeten.
2: Sibuna.
1: Met zo één oog dat bedekt werd.
2: Weet je wat dat betekent?
1: Ja, Anubis. Omgekeerd, ja, toch?
2: Er zijn heel veel mensen die er nu pas achterkomen dat we merkten van... Kijk. Oh my god, dat is Anubis omgekeerd.
1: Maar wat was dat nu weer? Gewoon zo een soort van teken van we zijn een groep of zo, ja, toch?
2: En er is Victor Rodemaar. Die zijn naam, dat is ook een anagram, hè?
1: Victor Rodemaar.
2: Moordenaar.
1: Nee! Dat is niet waar.
2: Dat is ook een geheimpje, ja.
1: Amai, dat vind ik nu wel echt een goed dingetje om... Ik ga dat mee, dat is mijn nieuw weetje dat ik heb verteld aan mensen. Moordenaar. Ja. Maar ik ben helemaal vergeten hoe het huis dan ook is geëindigd is eigenlijk. Maar daar zullen we het straks even over hebben. We moeten eerst even op zoek gaan naar mensen om toe te voegen in ons clubje. En Vincent, je hebt drie checks ook meegebracht vandaag.
2: Yes, yes, yes. Check nummer 1. De wekker altijd snoezen.
1: Yes.
2: Check nummer 2. Iemand die een geluksgetal heeft. En check nummer 3, misschien wel de belangrijkste. Iemand die vroeger verliefd was op Mick uit het huis Anubis.
1: Ben je de persoon die we zoeken? Snoes je altijd je wekker, heb je een geluksgetal en was je vroeger verliefd op Mick uit het huis Anubis? Dan meld je je in de app van M&M en dan word je zo meteen misschien wel lid van ons clubje.
3: 14 Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
4: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
3: Behandelingen zonder resultaat.
5: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
3: Is er sprake van een verdienmodel?
6: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
3: Op de rug van de patiënt. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder. Slim naar Antwerpen presenteert...
8: De Wegwijzer.
7: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
9: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: uit.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
2: Allee.
1: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd.
5: Maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Goedemiddag, het is 5 uur.
7: 14 uur.
6: En hier is Nicky van Driessen.
8: De regering zal armoede beter bestrijden. Ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land loopt het risico om in armoede terecht te komen. En daarom heeft minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Met verschillende maatregelen.
9: Deze regering kan en moet dus vooruitgang boeken in de strijd tegen de armoede. Dat zal vooral gaan door het aanbieden van gepast werk. Dat zal vooral gaan door mensen te helpen die in schulden zitten. Dat zal vooral gaan door mensen ook te beschermen tegen zotte uitgaven die ze misschien gaan doen. Maar daar kunnen we echt vooruit. En dat is dus een plicht van deze regering.
8: De Verenigde Arabische Emiraten melden op dit moment een nieuwe Iraanse aanval met nieuwe drones en raketten. Dat is opvallend, want de aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie, Piet Hegseth, zei dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Mieke Strings, wat wil dit nu zeggen?
10: Wel, Piet Hegseth en de stafchef van het Amerikaanse leger zeiden een paar uur geleden nog dat de aanvallen van Iran, ook de aanvallen op de belangrijke oliehaven in de Emiraten gisteren, tot nu toe niet zwaar genoeg wogen om te spreken over een einde aan het staakt het vuren. Al kwam er ook een waarschuwing om niet te ver te gaan. Maar bijna meteen daarna kwam er dus opnieuw een aanval. Iran is dus duidelijk niet onder de indruk. Het lijkt erop dat Amerikanen vooral niet willen dat de gevechten opnieuw oplaaien, maar dat Iran wel test hoe ver het kan gaan. Het staakt het vuren wordt dus ernstig op de proef gesteld. Afwachten hoeveel verder dit nog kan gaan.
8: Bedankt, Mieke. Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld. Dat ligt op dit moment voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Een van hen is een Nederlander, is nu bevestigd, maar ze worden alle 3 ook naar Nederland overgebracht. Dat is de thuisbasis van het cruiseschip. Op dit moment zijn 3 passagiers ook overleden. Er zouden 7 mensen besmet zijn en iemand ligt ook in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het Hantavirus kan vooral voor oudere mensen gevaarlijk zijn. In Brugge heeft minister van Cultuur Caroline Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze heeft ook 10 miljoen nieuwe subsidies aangekondigd om het Groeningen Museum dat daar in de buurt ligt helemaal te renoveren.
11: Wel, we hebben 27,5 miljoen betaald aan Brusk, dus deze nieuwe kunsthal. En we investeren ook 10 miljoen in de heraanleg van de buitensite. Dus we willen echt de verbinding maken met het oude klassieke Groningen Museum en deze moderne kunsthal.
8: Vlaanderen is goed voor 60% van de kostprijs van die nieuwe kunsthal. De rest betaalt Brugge. En dan nog blij nieuws uit Pakawi Park in Olme in de provincie Antwerpen. Want daar is een zeldzame tweeling witkopmakies geboren. Dat is uniek, want normaal is er maar 1 jong per keer. De aapjes waren al weken geleden geboren. Maar het dierenpark hield dat nieuws bewust stil, om verschillende redenen.
12: Dan is dat extra monitoring, zien dat de moeder het goed maakt, dat zij stressvrij leeft in het verblijf. Maar zeker bij een tweeling kan die cruciale periode iets ervan verlengd worden. Dus daarmee dat we het ook stil wouden houden, dat we niet te veel stress hadden van eventueel bezoekers die een kijkje wouden komen nemen. Moeder en tweeling stelt het zeer goed. We zien ze echt bij de dag groter worden en groeien. Ze zijn er klaar voor om bezoekers te ontvangen.
8: Beelden van die witkopmakies kun je vinden in de app van VRT Nieuws. En dan nog het weer. Vanavond is er vooral in het Zuidoosten nog kans op wat regen of onweer. De rest van het land houdt het zo goed als droog, op een paar lichte regendruppels na. Morgen regent het nog overdag. In het westen is het wel droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden.
6: Mona, het is toch al een beetje drukker geworden. Bijna 230 kilometer file.
13: Ja, inderdaad. Rond Antwerpen gaat het moeizaam. Op de Antwerpse ring naar Gent 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland bijna 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Richting Stabroek 10 minuten van de Beveren tot in de Thijsmanstunnel. En dan richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Kruibeke. Een half uur vanaf Melzele. 40 minuten vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten vanaf Sint-Job. Ook vanaf Ranst, vanaf Kontich en op de A12 vanaf Aartselaar. jaar. Rond Brussel op de buitenring nu toch ook 3 kwartier aanschuiven. Dat doe je tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring zijn dat 25 minuten van Anderlecht tot in Machelen. En in de Zelzatentunnel richting Knokke gaat het wat trager door een werf. M&M. We zijn op zoek naar iemand die de wekker altijd snoest. Iemand die een geluksgetal heeft. En iemand die vroeger verliefd was op Mick uit het huis Anubis. Je mag je melden in de app

0: I Just Might van Bruno Mars. M&M. Ja, nog steeds welkom bij Club Kouter. Ik ben heel blij dat je nog aan het luisteren bent. De show klinkt deze week een beetje anders, want Wannes is heel deze week de seizoensfinale van Thuis aan het opnemen. En ja, hij heeft verteld daarnet dat er toch al iets, dat de opnames 's avonds zijn en er zat iets in de tekst van aframmelen of zo.
1: Spannend.
0: Ik vind dat dat toch al veel verklapt.
1: Je weet dat dus nooit met seizoensfinales. Hè? Dat kan aframmelen zijn dat hij een nummer moet aframmelen, maar die kan ook afgerammeld worden.
0: Wel, dat is waar mijn hoofd wel meteen naartoe ging of zo. Naar het,
1: snap ik.
0: De dramatische hoek van er gaat iemand begraven worden en het is mij.
1: Die wordt eerst goed afgerammeld, dan in de grond gestoken, nog eens overgereden met een bulldozer. Dat gaat goed.
0: En wat vooral gek is, dat is Wannes zijn tekst. Dus Niels in Thuis, dat is zijn personage, heet Niels. Hij gaat dat zeggen, maar dat is zo niet. Dat ligt niet in de aard van zijn personage. Dus wie heeft Niels uit Thuis zo boos gekregen?
1: Wie houdt hem onder schot?
0: Er kan zoveel gebeuren. Er kan zoveel gebeuren. Wow. Ik weet ook niet of dit verantwoord is om te blijven speculeren, want straks krijg ik op mijn dak van de mensen van Thuis. Maar ik ga me daar vooral niet te veel zorgen om maken. Maar daarom ben jij hier dus, Vincent. We zijn van jou al te weten gekomen dat de romance tussen jou en Bab, dat op de set van Familie ontstaan is. Dat is een goed weetje. En we gaan ook iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club.
2: Jenka Maspol.
0: Hey, dag Jenka.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hoe gaat het, Jenka?
2: Ja, goed hoor.
0: Goed? Ça va, ja. Ah, okay. Niet te veel last gehad van zo het slechte weer vandaag. En ik vind het wel wat
2: een beetje verkouden ook.
0: Dat is toch echt...
2: In de lucht.
0: Het gaat van warm naar dit.
1: Het is, ik denk dat het zo'n uitloop is van aprilse grillen.
0: Ja, waarschijnlijk.
2: Ja, ik denk dat ook.
0: Maar ik heb het er wel mee gehad of zo. Ik heb wel gewoon zin in lente en zomer.
1: Full on sunshine.
0: Ja.
1: Niet onder de 20 graden niet meer.
0: Ja,
1: daar ga ik voor.
0: Echt. Ik heb zo ook mijn kleerkast heb ik dan zo in mijn hoofd. Van, vanaf nu kan ik dit aandoen. En dan moet ik toch weer veranderen. En ik kan daar niet goed tegen.
1: Ja. Ik ook niet.
0: Vreselijk. Goed, Jenka, we zijn hier niet om een weerpraatje te doen natuurlijk, maar wel om te kijken of jij lid kan worden van onze club. Dus we gaan eens meteen checken of dat ook allemaal, of dat klopt, of dat jij lid kan worden. Jij snoest altijd 's morgens?
2: Ja, heel erg.
0: Ja, een uur, twee uur?
2: Ja, ik moet ook best vroeg opstaan. Dus mijn eerste wekker staat om 6:15 ongeveer. En ik moet eigenlijk om 6:30 vertrekken. Ten laatste. En ik zal toch echt tot 6:15 blijven liggen. Dus om de 5 minuten.
0: Jij pakt maar een kwartier om je klaar te maken.
2: Ik ben echt...
1: Ga jij klaar slapen?
2: Ik poets mijn tanden, ik kleed mij aan en soms heb ik geen tijd voor make-up of iets en dan denk ik, ik ga schraal naar het werk vandaag.
0: En wat doe je van werk? Welke collega's moet je dan schraal aanzien?
2: Ja, ik poets op het moment, dus ik heb ook niet echt heel veel last van mensen dat mij echt zien. Dus ik heb heel chill. Maar ja, als ik mijn taarten of zo doe, dat ook dan bijbroek dan of zo. Dus ja, dan gaat dat niet. Dan zal ik wel iets vroeger opstaan. Maar ja,
0: maar Jenka...
2: Dat is dan, denk ik.
0: Dat snap ik. Bij poetsen word je zelf ook wel zo af. Allee, dat is zo...
1: Ja, dat mag, hè. Ja, dat is...
0: Ik snap dat.
1: Dedicated snoezer wel.
0: Ja. Maar Jenka, je bent niet alleen. Die doet dat ook soms tot een uur. Bijvoorbeeld vanmorgen was het een uur. Ben jij een snoezer?
1: Dat is met periodes bij mij, dat ik snoes. Soms kan ik echt goed liggen en dan duw ik heel snel die wekker af... En dan blijf ik liggen, maar dat gebeurt dan ook wel dat je de foute knop afduwt. En dan blijft liggen. En dan...
0: Dan kan het wel al eens fout aflopen natuurlijk. Maar we gaan dan nu...
2: Omdat je aan het klaarmaken bent en dan je gsm ligt nog in de slaapkamer, uw vriend slaapt nog en die wekker blijft toch nog afgaan en dan is dat rap terug.
0: Ja. Oh, mijn mama die had dat vroeger, toen ik nog thuis woonde, dat was echt... Oh. En die kon dan zo naar de wc gaan en dat dan zo nog in haar slaapkamer laten liggen, deur open en dat had wel maar zoiets van, make it stop, please. We zullen even doorgaan. Je hebt een geluksgetal.
2: Ja, 16.
0: Waarom? Dat getal?
2: Ja, dat is heel raar. Maar vroeger dacht ik altijd als ik jong was... Amai, als ik 16 ben, ben ik volwassen. Okay. Dat is niet natuurlijk. Maar ik dacht dat altijd. En dat blijft hangen.
0: Goede reden. En misschien nog wel het belangrijkste van de drie. Jij was vroeger verliefd op een Mick uit het huis Anubis.
2: Ja, ik vond dat altijd een hele knappe man. Nog altijd. Ja.
1: Dank u wel.
0: Je beseft dat hij hier zit, hè, vandaag?
2: Ja, mag het ook zeker horen.
0: Ah ja, oké.
1: Dank u.
2: Maar waarheid is, kun je niet ontzeggen, hè.
0: Dat is waar,
2: En ik was daar ook wel heel erg fan van bij familie met de tweeling en met babs. En ja, ik...
1: Ja, dank u.
0: En zou je hem graag nog eens iets nieuws zien spelen, Jenka?
2: Ja, en maar goed. Ja, ik kijk geen familie meer, maar moest hem dus meedoen, ik zou kijken.
0: Ah, kijk.
1: Dat is goed om te weten.
0: Maar zou je nog graag in iets willen spelen, Vincent?
1: Ja, zeker, zeker. Ik heb ook nog in Meskina meegedaan. Een langspeelfilm in Nederland.
0: Zeer leuk.
1: Super
0: film.
1: Tof om te doen. Heel goed verhaal. Geschreven door vrouwen. Geregisseerd door een vrouw. Kan alleen maar een winnaar zijn.
0: Zeker wel, zeker.
1: Ik wil heel graag nog meespelen in iets. Dus...
0: Laat maar komen, zeg.
1: Laat maar komen.
0: Voilà, Jenka.
2: Ik zou zeggen, let me know.
1: Doe het.
0: Ja, your future is bright. Niet alleen omdat Vincent misschien wel nog eens op je scherm tevoorschijn gaat komen, maar vooral omdat jij nu lid bent van ons...

0: Bas, Pommelien Thijs.
1: Live in de AFAS-Dome.
2: M&M.
3: We hebben afscheid moeten nemen van Pommelien Thijs in de AFAS-Dome. Heb je er dingen van zien passeren, Vincent?
4: Ik denk dat iedereen er dingen van heeft zien passeren. Daar konden niet naast kijken. Het zag er fantastisch uit.
3: Het was ook echt ongelooflijk cool. Er was budget, dat was heel duidelijk, om heel coole dingen te doen. Maar vooral ook het brein van Pommelien Thijs dat dan zo dingen bedenkt en dat daar dan ook uitgevoerd wordt en goed wordt uitgevoerd.
4: Ja, ik ben daar heel blij om dat hier in België, in het kleine België ook kan. En dat dat gewoon bewezen wordt dat gewoon kan. En eigenlijk moet niet. Het zou cool zijn als iedereen dat begint te doen.
3: Ik denk wel echt dat ze een lat gelegd heeft voor heel veel artiesten.
4: Zeer zeker.
3: Dat denk ik wel. Nu goed, we hebben daar laatste show hier ook volledig integraal live gezonden op M&M. En dan moeten we toch af en toe ook nog eens dat opnieuw gaan beluisteren natuurlijk. Ze heeft bijvoorbeeld in de AFAS-Dome Ik Moet Gaan live gebracht. Dat is daar ook met ongelooflijk veel geroep en enthousiasme onthaald geweest. Dus ik stel voor dat we nu even hetzelfde gaan doen. Maar dan via de radio. Dus hier is Pommelien Thijs live vanuit de AFAS-Dome met Ik Moet Gaan.

0: Comedy Dance live vanuit de Afazoom. Ik moet gaan. Laurien laat nog weten. Ah, het was zo zalig vrijdag. Heel fijn om dit opnieuw te mogen beleven hier op de radio. Dat is graag gedaan, Laurien.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
0: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
0: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Friends van Marshmallow en Anne-Marie. Ik heb mijn ogen vanmorgen uitgekeken toen ik wakker werd, want het was gisteravond de Met Gala in New York.
1: Oh, yes.
0: Ja, supercool. Voor de mensen die het niet kennen, dat is eigenlijk een event dat wordt georganiseerd voor het goede doel. Ze zamelen daar eigenlijk geld in. Maar het draait ook wel voor een heel groot deel rond de fashion. Heel wat bekende gezichten zijn daar aanwezig. Beyoncé stond er weer na 10 jaar haar gezicht daar niet getoond te hebben. Veel mensen speculeren dat het misschien zou zijn als ze een nieuw album gaat uitbrengen. Dat ze dan even haar gezicht daar laat zien.
1: Even promo voeren.
0: Ja. Ja, zoiets.
1: Dat is wel een hele coole outfit aan, hè, met haar kroon.
0: Oh, het was zo cool. Het thema dit jaar was Fashion is Art. Dus heel veel dingen die zo wat gelinkt waren aan kunstwerken en schilderijen en zo. Heb jij het een beetje gevolgd?
1: Ik heb het niet echt gevolgd. Ik heb het vanochtend ook gezien. Maar wat ik dan las, is blijkbaar Anna Wintour.
0: Ja.
1: Die kan uw outfit maken of kraken. Die kan zeggen van, nee, Beyoncé, je doet geen kroon aan deze.
0: Ja.
1: Die
0: keurt dingen goed en af.
1: Real queen.
0: Ja, ja, ja. The Devil Wears Prada. Ik weet dat we er nu weer over bezig zijn. Dat is eigenlijk, dat gaat over haar. Hè.
1: Goeie film, hè.
0: Ja, dat is echt zo'n goede film. Oh, smullen is dat, echt waar. Maar het ding is, je hebt zelf ook wel wat in de mode gezeten. Of doe je dat nog steeds?
1: Ik heb modellenwerk gedaan, nu veel minder.
0: Ja.
1: Ik ben ook wat ouder geworden. Nee.
0: Ik vind dat er nog allemaal heel goed mee valt, hoor.
1: Tijdsgebrek. Ik heb in New York ook gewoond zelfs. Een tijdje. Ik heb de Met Gala nooit meegemaakt, maar ik heb wel ben ooit eens weggejaagd geweest door de security van Rihanna.
0: Wat blief?
1: Ja, ik was na een show heel euforisch, want dat was mijn eerste show ooit in New York gelopen.
0: Zo cool,
1: jong manneke. En ik was aan het wandelen op straat en heel blij en er waren heel veel Engelse jongens aanwezig, dus ik had de accent een beetje overgenomen en ik zag dan iemand lopen. En ik deed zo, oi oi, how are you?
0: En dat was Rihanna.
1: Dat was Rihanna en die twee security guards, die kwamen, ik had dat niet door, ik had dat niet gezien. Die kwamen op mij afgelopen. En ik had zoiets van, wat gebeurt er hier? Ik had mijn rugzak vast, ik heb gezegd, bye.
0: Zo, dat kon er nog net uitkomen.
1: Echt gaan lopen.
0: Engels. En was dat was dan tijdens New York Fashion Week?
1: Dat was tijdens New York Fashion Week, was dat, ja.
0: Is dat dan ook zo crazy, zoals ik mij inbeeld dat dat dan is op dat moment in New York? Qua dat drukte is, en...
1: Ja, dat is echt Sex and the City, die reeks.
0: Ja.
1: Dat is het eigenlijk. Altijd busy, van A naar B gaan. Mensen wandelen ook heel doelgericht in New York. Van punt A naar punt B. Daar komen geen omwegen. En
0: Als je
1: dan zo als jonge gast daar loopt en een kaart van New York in je handen hebt, dan worden wel zo...
0: Ja, dat was nog zonder Google Maps.
1: Zonder Google Maps.
0: Oh my god, hoe vind je je weg in New York zonder Google Maps?
1: Dat is eigenlijk heel gemakkelijk, want je hebt Avenue.
0: Ja, Blocks. Ja, ik weet het. Ja.
1: Dus op zich is dat wel een makkelijke stad om te navigeren als je toren.
0: Ja, ik ben daar één keer geweest met mijn beste vriendin en ik heb haar de navigatie gewoon laten doen. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe New York
1: dat is ook
0: daar zit. Ik laat het altijd andere mensen doen. Hey, maar wel cool, ze hebben toch een beetje een inside info gekregen van hoe het eraan toe gaat als er van die fashion events zijn in New York. Ik heb gezien ook trouwens, mochten mensen dat graag willen zien, Jonathan Medard, de influencer, die was daar aanwezig en die is wel eens even gaan piepen op de rode loop.
1: Alright.
0: Die heeft zo Katy Perry zien lopen. Heeft
1: een masker op.
0: Ja, een van de acteurs van Heated Rivalry ook gezien.
1: Ik ben benieuwd naar zijn outfit.
0: Van Jonathan Medard. Ik denk dat hij daar gewoon met zijn petje waarschijnlijk ergens met zo'n goed brilje om eens goed te kijken wat er aan het gebeuren is. Dus ja, ik kan daar altijd eens even gaan piepen. Sam Smith stond er trouwens ook op. Dat was de Met Gala. Mocht je zelf nog eens kwijt willen welke outfit je het coolste was, mag je dat altijd doen in de app van M&M. Laat maar weten. M&M.

0: Zoo van Shakira. Mona, hoe staat het op de weg?
1: Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland bijna 1 uur extra van Sint-Anna-Linkrover tot in Berchem. In Antwerpen-Centrum is één rijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Richting Stabroek 15 minuten bij van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Richting Antwerpen hinder op de E17 met 15 minuten bij ter hoogte van Gent-Brugge. En dat komt door een ongeval links. Verder vanaf Kruijbeke 25 minuten aanschuiven. Op de E34 35 minuten vanaf Meldselen. Hetzelfde vanaf Antwerpenhaven. Nog zo'n 25 minuten vanaf Sint-Job en vanaf Massenhoven. Hinder op de E19 naar Antwerpen in Vilvoorde. Daar verlies je 15 minuten door een ongeval links. Verderop vanaf Kontich ook 15 minuten bij. En dan nog op de A12 vanaf Aartselaar een half uur. Hinder op de E313 richting Lummen in Geel-Oost. Daar staat een brandend voertuig rechts. Op de A12 naar Brussel moet je uitkijken voor een defect voertuig in Meissen. Rond Brussel op de buitenring 1 uur van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Op de binnenring nog een half uur van Anderlecht tot Machelen. En verder alleen kleine vertragingen.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: Vincent, heb jij jouw stem al een beetje opgewarmd voor zometeen? Oh. Maar je gaat hem nodig hebben, hè?
1: Echt?
0: Ah ja.
1: Voor wat?
0: Ah ja, dat zal je zo meteen wel doen.
2: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een... wegwijzer. Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Hoe vaak denk je aan ons?
4: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
5: Ik zou zo zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
3: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
6: Als we ze nodig hebben, ja. Maar anders betaal ik het. Ja.
7: Oh. Mijn ziekenfonds?
6: Ja.
7: Denk je?
6: Ja. Ja.
4: Nooit.
3: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
10: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4 euro.

Volgende week vrijdag is het dik feest, want dan komt Aaron Blommaert uit met zijn nieuw album. Maar we gaan het feestje al een klein beetje vervroegen. We hebben dat speciaal geregeld, speciaal voor jou. Want deze donderdag geeft hij een listening party. En dan kan je nog voor de rest van de wereld zijn album exclusief horen voor de allereerste keer. Als je er graag bij wil zijn, dan moet je vooral gaan inschrijven via VRT Max. Nu, zijn setlist die is al bekend. En we weten ook dat hij wel nog een nieuwe single gaat droppen. Die heet Tranen van Goud. En echt letterlijk een paar minuten geleden heeft hij er een eerste teasertje van online gezet. Dus we gaan eens even samen luisteren. Dit is hoe Tranen van Goud van Aaron Blommaert zou moeten klinken.

0: voel nu al, dat gaat in mijn hoofd blijven hangen.
1: Ja. Dat klinkt leuk, hè?
0: Dat klinkt heel leuk. Nu, ik vind dat dat wel nog niet genoeg is. Dus Vincent, okay, ik zou graag een klein spelletje willen spelen met jou. Op TikTok doen mensen dat soms ook wel, zo met artiesten die een nieuw album uitbrengen. Zou jij misschien zowat kunnen raden, inschatten, hoe één van de liedjes van Aaron Blommaert zijn album zou klinken?
1: Oké.
0: Okay. Heb je er eentje gekozen?
1: Ja, ik heb er eentje gekozen. Verkeerde moment.
0: Verkeerde moment.
1: Ik heb er ook al even over...
0: Nagedacht.
1: Dat is
0: goed. Okay. Ik ga jou even dan jouw moment geven.
1: Maar wacht, ik moet zingen.
0: Graag, ja.
1: Oké.
0: Oké, 3, 2, 1.
1: Ik kwam binnen en wou met ons beginnen.
0: Oh.
1: Je keek me aan en was buiten je zinnen. Oh. Met tranen in de ogen beseften we, dit is voorgelogen. Dit gevoel, ons zo bekend, het verkeerde moment.
0: Wow, ik vind dat echt waar. Ja. Hij is goed serieus genomen.
1: Ja, zo
0: ook.
1: Is diep gaan.
0: Ik denk ook echt dat die eerste song zo, dat zo een rustig in... Allee, zo een binnenkomnummer gaat zijn. Ik ga dit... Want donderdag komt Aaron Blommaert mee presenteren. Ik ga dat hem laten horen. Dan kan hij laten weten of we in de buurt zaten of niet.
1: Oké, ik ben super benieuwd.
0: Goed, als je nu wel gewoon echt wil horen hoe dit nummer klinkt, dan kan je er misschien donderdag ook al bij zijn. Gewoon even naar VRT Max gaan. Daar even laten weten waarom je er graag bij wil zijn op die listening party. En dan zie ik je daar graag komen.
2: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
3: Heel graag. Tot donderdag. Yo.

0: We Pray van Coldplay. M&M. Mocht je het daarnet gemist hebben, ik vertelde dus dat je gewoon naar Aaron Blommaerts zijn album kan luisteren voor de allereerste keer. We doen een listening party deze donderdag. Als je er graag bij wil zijn, dan moet je vooral naar VRT Max gaan en je daar gaan inschrijven. En dan zie ik je daar misschien wel opduiken. Vincent, ik wil je alleszins keihard bedanken voor vandaag.
1: Ik wil jou heel hard bedanken om me uit te nodigen. Ik vond het supergezellig en superleuk. Dus als er nog eens seizoensfinales worden opgenomen, je mocht me altijd bellen.
0: Jij mag zelfs langskomen ook zonder seizoensfinales.
1: Yes.
0: Hier worden gedraaid. Nee, ik ben blij. Ik ben heel veel te weten gekomen. Hoe jij Bab onder andere hebt leren kennen. Dat, hoe heet het de personage nu weer in het huis Anubis?
1: Wie Victor Rodemaar.
0: En dat is dus een anagram voor moordenaar. Ik krijg er nog altijd de dingen van als ik erover nadenk. Nee, maar merci om zoveel weetjes mee te brengen. Merci om je enthousiasten zelf mee te brengen. De radio is hier natuurlijk nog lang niet gedaan, want zometeen is Robin van de radio er. Die gaat vogelen pikken. Okay. Met opdrachten die Robin dan moet uitvoeren. Bijvoorbeeld, als hij dan tikt op de... of juist gooit, dan zou hij bijvoorbeeld moeten bellen naar zijn huisarts met de lyrics van Pommelien Thijs en Ongewoon. Ze doen daar altijd rare dingen bij,
1: Robin.
0: Robin van de radio. En er is uiteraard daarna ook nog Bloot samen met Dorian Awesomes en Lotte van Wezenmaal. En ze gaan het vandaag hebben over late bloomers. Dus mocht je zin hebben om daar mee over te praten, dan moet je vooral nog goed blijven hangen. Zometeen om 6 uur is Alexandra Gazzina er ook voor jou. En die gaat jou alles vertellen over het popnieuws. Dus

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95.

0: Het is 6 uur. Goedenavond.
1: VRT Nieuws.
0: Nicky van Driessen.
2: De regering heeft een nieuw plan tegen armoede. Zo'n 1 op de 10 mensen in ons land loopt het risico om in armoede terecht te komen. En daarom heeft federaal minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke een nieuw armoedeplan klaar. De focus ligt in de eerste plaats op werk, omdat werk volgens de minister de beste weg uit armoede weg is. En daarom krijgen de OCMW's extra middelen. Iedereen die aanklopt, kan dan beter begeleid worden naar een job.
3: We willen ervoor zorgen dat de mensen die aankloppen bij het OCMW allemaal stappen in een afspraak waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om aan het werk te gaan. En OCMW's die daarin succesvol zijn, die zullen uit dat extra budget het grootste deel krijgen.
2: Daarnaast wil Van den Broeke ook de schuldbemiddeling hervormen. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otte is overleden. Hij heeft een lange carrière in de media. Hij presenteerde onder andere Temptation Island en The Block op het vroegere VT4. Hij was ook de man achter het satirische programma Commissaris O op Studio Brussel. Gisteren werd hij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij bewusteloos was aangetroffen in zijn huis in Mechelen. Otte was 55. De Verenigde Arabische Emiraten melden opnieuw een aanval van Iran na die gisteren op een belangrijke oliehaven. Het luchtafweersysteem zou vanmiddag nieuwe drones en raketten hebben onderschept. Dat is opvallend, want de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei enkele uren geleden nog dat het staakt het vuren volgens de VS nog altijd van kracht is. Al stuurde hij tegelijk ook een waarschuwing uit.
4: The ceasefire is not over. The president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire, but certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold.
2: Maar bijna meteen na die woorden kwam er dus opnieuw een aanval. Iran reageert met de aanvallen op het Amerikaanse plan om meer schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen. Maar de VS is van plan om daarmee door te gaan, zei Hegseth nog. In Pakawi Park in Olmen in de provincie Antwerpen is een zeldzame tweeling witkopmakies geboren. Dat is uniek, want normaal is er maar 1 jong per keer. De aapjes zijn al weken geleden geboren, maar het dierenpark hield het nieuws bewust stil.
5: Dan is dat extra monitoring, zien dat de moeder het goed maakt, dat zij stressvrij leeft in het verblijf. Maar zeker bij een tweeling kan die cruciale periode iets of wat verlengd worden. Dus daarmee dat we het ook stil wouden houden, dat we niet te veel stress hadden van eventueel bezoekers die een kijkje wouden komen nemen. Moeder en tweeling stelt het zeer goed. We zien ze echt bij de dag groter worden en groeien. Ze zijn er klaar voor om bezoekers te ontvangen.
2: Beelden van de aapjes kun je vinden in de app van VRT Nieuws. En in de derde rit van de Vuelta Feminina in Spanje is Lotte Kopecky tweede geworden. De Française Kerbaol won. Ook in de openingsrit eergisteren was Kopecky al tweede. In de stand nadert ze wel tot op 2 seconden van de Duitse Franziska Koch, die in de rode leiderstrui mag verder koersen. Het weer. Er is nog kans op regen of onweer vanavond, vooral in het zuidoosten van het land. Morgen krijgen we droger weer in het westen. De rest krijgt toch regen overdag en het koelt ook wat meer af richting de 14 graden.
0: Dag Mona, waar is het aanschuiven op de baan vanavond?
6: Op de Antwerpse ring, richting Gent. Daar verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. En richting Stavenhoek 15 minuten van de Beveren tot de Dijsmanstunnel. Vertragen naar Antwerpen, dat is op de E17 met toch 40 minuten extra tussen de Pinte en Gentbrugge. En dat komt door een ongeval links. Verderop is ook in Waasmünster een ongeval gebeurd. En verlies je nog eens 25 minuten vanaf Kruibeke. Een half uur aan schuiven doe je ook vanaf Meldselen, vanaf Antwerpenhaven, 20 minuten vanaf Sint-Job, ook vanaf Massenhoven op de E19 vanaf Kontich en op de A12 vanaf Aartselaar. Dan sta je 25 minuten in de file op de E313 richting Lummen in Geel-Oost en dat komt door een brandend voertuig rechts. Rond Brussel enkel nog op de buitenring een half uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en verder enkel kleine vertragingen.
7: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
8: M&M.
0: Er is leuk gezelschap voor jouw rit naar huis, jouw laatste werkuren of jouw dinsdaghobby's. Zometeen Tame Impala, nu Berre.

met de dromerige stem van Jennie van Blackpink. De song zelf is al een tijd uit, maar Jennie blies er nieuw leven in. En de nieuwe versie is eigenlijk exact wat jij nodig hebt in dit lenteseizoen precies. Want die Jennie remix doet het heel goed. Wordt veel gestreamd, gaat goed online. Ik hoop oprecht dat jij een goede dag hebt gehad of hebt, allebei. Dat je met een voldaan gevoel naar huis aan het rijden bent. Dat je ruimte hebt om te ontprikkelen vanavond en een me-time momentje in te lassen. Dat is belangrijk. En ik ga je al goed op weg helpen of toch proberen met de juiste dinsdagavond soundtrack. Met nu Alan Walker, Faded.

dinsdag 5 mei vandaag. Een random Tuesday, of toch niet? Misschien heb jij vandaag wel iets voor de allereerste keer gedaan. Misschien heb jij vandaag voor de eerste keer een nieuwe job gestart. Misschien heb je vandaag voor de eerste keer een nieuw gerecht geproefd. Of een nieuwe collega ontmoet. Of een grote mijlpaalwaardige stap in je leven gezet. Dat hoeft niet groot te zijn op zich, kan ook klein zijn. Maar wat deed jij vandaag voor de allereerste keer? Stuur het door in de app van M&M.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: kan nogal veel gebeuren op een random Tuesday zoals vandaag. Dat zie ik in de app van M&M. Fien de Kleer, 25 jaar uit Aalst, heeft een nieuwe job gestart vandaag. Leuk! Lea Dalle uit Oudrichem laat weten, ik heb vandaag voor het eerst de sandwich tomaat mozzarella van op school geproefd. Ook leuk! Een nieuwe smaak in jouw leven bij deze. Maga, 29 jaar uit Meulenbeke, heeft voor de eerste keer als flexijob gewerkt voor een boer. Klinkt ook wel behoorlijk interessant eigenlijk en boeiend. Ook Sam Willem, 20 jaar uit Jabbeke, heeft iets nieuws meegemaakt vandaag. Dag Sam.
1: Hallo.
0: Wat is jouw first time of the day vandaag?
1: Mijn eerste stagedag.
0: En? Hoe was het?
1: Goed, ja. Ik vond het heel leuk.
0: Neem mij eens mee doorheen de dag. Hoe begon het? Was het met een voorstellingsrondje? Welke taakjes kreeg je allemaal? Ja, wat doe je als stage? Ook belangrijk.
1: Ik doe stage bij het OCMW als maatschappelijk werker. Ik kwam daartoe en toen moest ik de hele rondleiding aan iedereen hallo zeggen. En dan ben ik mij eigenlijk aan informeren over dossiers. En in de middag heb ik een vergadering meegevolgd met de buitenschoolse opvang.
0: Klinkt wel als een zeer bewogen eerste stagedag. En heb je dan ook geluncht met je nieuwe collega's? Hoe was dat? Zo'n beetje elkaar leren kennen? Wat onwennig?
1: Ik heb eigenlijk thuis geluncht.
0: Ah!
1: Ja, mijn stageplaats is 2 minuten van mijn huis.
0: Dat is wel handig.
1: Dus ik heb daar gegeten.
0: Oké, dat is misschien zo ook iets te veel voor een eerste stagedag. Zo direct lunchen met je nieuwe collega's. Dat is misschien voor de rest van de week. Dat is een first time voor volgende week dan, Sam.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar je gaat wel een toffe stagemaand tegemoet, denk ik. Het komt helemaal goed. Ik wens jou nog veel succes daarmee. En geniet nog van je avond.
1: Dank je wel. M&M.

0: Nacht in Amsterdam. Mona, hoe zit het nog onderweg?
1: Onderweg kan je nog files tegenkomen op de Antwerpse ring naar Gent. Daar verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland nog zo'n 3 kwartier bij, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Richting Antwerpen op de E17, 20 minuten tussen de Pinte en Gent-Brugge. Daar is de weg wel vrij. Verderop vanaf Kruijbeke nog een half uur bij. Ook vanaf Melzele een half uur. 20 minuten vanaf Antwerpenhaven, 10 vanaf Sint-Job. Ook vanaf Kontig en op de A12 vanaf Aartselaar. Dan sta je 15 minuten in de file op de E313 richting Lummen in Geel-Oost. De weg is er wel vrijgemaakt. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten bij tussen Sint-Steven, Woluwe en Jette. En verdere enkel kleine vertragingen.

0: Martin Solveig en Dragonet met Hello. In 2023 wonnen Tail en Victor als jonge gasten M&M Rising Star. En ze blijven maar afkomen met goede muziek. Ongeveer anderhalve maand geleden kwam hun song Leather Jacket uit, meegeproduced door de man die elke productie waar hij aan meewerkt verandert in goud. Oski. Dit is TMRV Leather Jacket.
1: Knock, here I am in the doorway. Wanted me to meet her parents on a Sunday. Red roses, basket full of cupcakes. That is cliche.

0: Zometeen mag jij mee zetelen aan tafel met de M&M muziekredactie.
1: Pop-icoon Madison Beer komt naar België.
2: Op 28 mei in de Lotto Arena in Antwerpen.
1: Een show vol emotie en hits die je niet wil missen.
2: Madison Beer live.
1: Tickets en info via livenation.be.
2: Samen met M&M.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Oh, zie die giraf daar.
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Nu bij dag allemaal.
9: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
10: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: Pizza Hut.
11: Smartphoto.be.
12: Hier, mama. Speciaal voor u.
13: Oh, dat had je echt niet moeten.
14: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
12: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
14: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartphoto.be.
12: Oei.
15: Voor een origineel cadeau of twee, check smartphoto.be.

0: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
1: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
2: M&M Live.

Met twee is het gezelliger dan alleen. Dat dachten niet alleen Meteor en Luna, maar ook Madonna en Sabrina Carpenter. M&M. Rate the song. Hun passage op Coachella enkele weken geleden ging rechtstreeks de muzikale geschiedenisboeken in. Het publiek werd wild toen de Queen of Pop Madonna ineens verscheen op het podium langs Sabrina. Ze brachten daar onder andere een unreleased nummer. Er werd nieuwsgierigheid geprikkeld en gelukkig hebben ze niet te lang gewacht om de verwachtingen in te vullen en hebben ze het momentum gepakt, want vorige vrijdag brachten ze hun song Bring Your Love uit. Fans zijn laaiend enthousiast erover. Er wordt gezegd dat hun stemmen heel goed bij elkaar passen, dat de Madonna Disco Beat een ideale aanvulling is op de meer poppy sound van Sabrina. Maar mijn vraag is nu vooral aan jou. Ben jij er enthousiast over? Vind je het goed? Wil je dit vaker horen op M&M? Jij bent bij deze deel van de M&M muziekredactie, dus laat het weten in de app van M&M met een score op 10 en beslis zo mee. Rate the song.

altijd goed, Sabrina, met heel veel hartjes. Katrien uit Antwerpen daarentegen is geen grote fan. Jolien Stevelink, 29 jaar uit Sint-Geliswaas, die zit er een beetje tussenin. Met een 6. Ik zie een 4 van David Beckers. Ik zie een 9,5 op 10, maar ook een 1 op 10. Dus ik zeg het, alle kanten. Wel

10, 6 op 10. Ik zeg het. Het gaat een boeiende berekening worden van het gemiddelde op dit moment. Want het moment is aangebroken. Ik ga een gemiddelde berekenen van jouw scores. En als die hoger is dan een 5 op 10, dan hoor je Madonna en Sabrina Carpenter morgenochtend opnieuw op M&M. Dus even kijken. Gemiddeld kom ik uit op een 6 op 10. Dat is net iets meer dan een 5 op 10. Dus je gaat ze morgenochtend opnieuw horen in de M&M Ochtendshow. Ik ben heel benieuwd of dat meningen dan ook zo ver uit elkaar gaan liggen of er meer eensgezindheid zal ontstaan. We gaan het morgenochtend meemaken.

0: haar eerste grote hit. Dat was in 2020, Tate McRae met You Broke Me First. Waar jouw dinsdagavond jou ook heen leidt. Misschien richting de fitness, richting een avondshift, richting de keuken om iets te koken. Of rechtstreeks de zetel in met een lekkere snack en een warm dekentje. Of ja, niet te warm, want het is buiten ook al best warm. Dus, wat er ook gaat gebeuren vanavond, je brengt de avond sowieso door met goede muziek. Als je je radio op M&M laat staan, dat sowieso. Ik neem jou ook mee op date, zoals elke avond. De popdate, weliswaar een belangrijke nuance met het popnieuws van de dag. Dat staat er allemaal nog op het programma. En nu de stem van Dean Lewis. I hate that it's true.
1: Make life sing.
2: M&M.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: 14 Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
1: Is er sprake van een verdienmodel?
4: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
1: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Het is 7 uur, een heel goede avond.
10: 14 Nieuws.
9: Nicky van Driessen.
11: Er is een nieuw plan om armoede aan te pakken. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Het plan pakt onder meer de schuldindustrie aan. Zo zal collectieve schuldbemiddeling nog hoogstens 5 jaar mogen duren, zegt de minister.
12: Dat duurt vaak veel langer in ons land. Dat is eigenlijk niet goed. Mensen raken nooit meer uit de problemen op die manier. We willen ook de kinderen van ouders die zich in schulden hebben gewerkt beter beschermen. Je moet ervoor zorgen dat er voor de kinderen toch genoeg overblijft of dat ze zouden kunnen deelnemen aan het gewone leven van kinderen, van uitstapjes over dingen die kinderen nodig hebben.
11: De OCMW's krijgen ook extra budget om meer mensen te kunnen begeleiden naar werk om zo uit de armoede te raken. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otte is overleden. Hij heeft een lange carrière in de media. Hij begon hier bij ons, de publieke omroep, begin jaren 90 en presenteerde het hitparadeprogramma de TV1 Top 30.
13: Dit is dus de allereerste TV1 Top 30 van op de toren van het Omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige Top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, de, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie elke vrijdag 6:30.
11: Otto was ook de man achter het satirische programma Commissaris Oop, Studio Brussel. Op televisie was hij ook te zien op VTM en op VT4, waar hij onder meer Temptation Island en The Block presenteerde. Otto was 55. In de derde rit van de Vuelta Feminina in Spanje is Lotte Kopecky tweede geworden. De Française Kerbaol won. Ook in de openingsrit eergisteren was Kopecky al tweede geworden. In de stand nadert ze wel tot op 2 seconden van de leider, de Duitse Franziska Koch. Er is nog kans op regen of onweer vanavond, vooral in het zuidoosten van het land. Morgen wordt het droger in het westen. De rest krijgt toch wel regen overdag ook. Het koelt ook enkele graden af richting de 14 graden.
9: M&M. Alexandra Gattina. Dit uur gaan we klinken op het leven, straks met jouw hoeraadje. Zometeen ook al in de Barbara Shabuzi. Eerst nog David Guetta en Jennifer Lopez. M&M.

Dinsdag is misschien niet de ideale dag om aan de toog te hangen. Maar bij deze toch een beetje café-vibes in het midden van de week, hè? A bar song. Suzanne en Freek zijn terug volop aan het optreden samen na de geboorte van hun zoontje, die waarschijnlijk ondertussen goed verzorgd wordt in de backstage. Dit is hun nieuwste song, Halverwege. Ik voel

0: Er zijn vooruitzichten van een reunie waar veel fans op wachten. Zometeen meer in Popdate.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan...
3: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
1: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
4: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Er is een mini-reunie gebeurd van deze groep, waarvan de fans al heel lang wachten op een reunie. Het was niks officieel, het was klein, spontaan en niet met de volledige squad, maar Mel B en Mel C van de Spice Girls hebben wel weer eens samengezongen tijdens een concert. Dat klonk zo.

spat er vanaf. Video's van dit moment gaan hard op het internet. En veel mensen vragen zich ook af, komt er nu ook een echte reunie van de Spice Girls? Wel, een van de Spice Girls leden, Victoria Beckham, heeft zich daarover uitgesproken onlangs. En ze zei dat zij zelf een hologramreunie zou zien zitten. Dus eigenlijk zoals bij ABBA. Die hebben dat ook gedaan. Een show zonder echte leden op het podium, maar met hologrammen op het podium. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als een echt concert. Maar ja, kijk, er is nog niks officieel. Dit zijn allemaal alleen maar speculations. Maar het onderwerp van de Spice Girls reunie leeft dus wel. Zowel bij fans als bij de Spice Girls zelf. Misschien is daar binnenkort meer nieuws over. Afgelopen nacht was het Met Gala in New York. Iedereen praat erover, iedereen schrijft erover. Het Met Gala is een iconisch evenement van de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. En het is een plek waar celebrities samenkomen in de meest opvallende outfits. Zoals bijvoorbeeld Beyoncé. Was een veelbesproken gast. Ze kwam met haar dochter Blue Ivy in een skeletachtige zilveren jurk met meterslange plusje sleep achter haar die op die trappen golfde. Rihanna droeg een zilveren jurk van een Belgische ontwerper, van Glenn Martens, heb ik gelezen daar straks. En de jurk van Rihanna was blijkbaar geïnspireerd door de middeleeuwse architectuur in Vlaanderen. Jawel, ik zie het er niet direct in als ik kijk naar de foto's, maar what do I know over architectuur? Niet zoveel. Bear Bunny kwam verkleed als een oude bejaarde versie van hemzelf. En wat mij vooral opviel, was een Instagram-story van Oscar and the Wolf. Want die mocht blijkbaar optreden op de afterparty van het Met Gala. Dat is toch zo cool? En zo was ons land dan toch wel een beetje vertegenwoordigd op verschillende vlakken. DJ Kato maakte nog een leuke video op de socials van M&M met de meest opvallende looks van het Met Gala. Dus check zeker eens die video voor meer leuke details. En mocht je deze ochtend iets langer hebben geslapen, dan heb je iets gemist. Dat is niet erg. Daarom ben ik hier met Popdate om je daarover te updaten. Want ons Maureen van de M&M Ochtendshow heeft een wondermooie cover gebracht die je nog even teleporteerde naar de Coachella-weide in Amerika. Of moet ik zeggen, Biebercella. Want Maureen bracht een cover van Beauty and a Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj.

Charlie Verhoeven, 25 jaar, stuurt nog in de app van M&M. Hoe goed klonk dat stukje van Maureen van Beauty and a Beat? I know, echt keigoed. En ik checkte het nog net. Maureen, haar cover staat al op VRT Max op het M&M-kanaal. Dus je kan hem herbeluisteren zoveel je wilt. Nu even terug van de throwback vibes van Justin naar het nu, naar Another met Talk To You. Het lied dat jou extra veel goede energie gaat bezorgen. Dit is zo eentje waarvoor je volumeknop toch wel open gesmeten mag worden. Dit is Another met Talk To You.

Zometeen meekwelen met Adele. Kan leuk zijn, mocht u nog ergens in de file staan. Nu, het is al veel rustiger dan daar straks. Op de Antwerpse ring nog richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Vertragen naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de A12 richting Brussel is bij Wilrijk een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Dus goed opletten daar. En verder alleen kleinere vertragingen.

0: Beauty Around Us. Zometeen gaan we samen iets vieren. Maar wat? You tell me. Maak elk.
1: Die was, die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
1: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan ben je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in
4: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Oki, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuk

0: En wat heb jij te vieren vandaag?
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
0: Het is altijd leuk om de dag op een positieve manier af te sluiten. Daarom wil ik heel graag weten van jou. Wat is jouw hoeraatje van de dag? Wat heeft jou blij gemaakt vandaag? Wat wil je vieren? Dat kan een gelegenheid zijn of een klein moment in jouw dag of een klein feitje over jouw dag, zolang je er maar blij van bent geworden. Ik zal misschien beginnen met mijn hoeraatje. Dan heb je al een leuk voorbeeld. Mijn hoeraatje is dat ik, hou je vast, 10 uur heb geslapen vandaag. Ik had het echt nodig, want in het weekend heb ik heel weinig geslapen. Eerst was het dan die Pommelien Thijs-uitzending op vrijdagnacht tot 12 uur. Dan was het M&M Back to the 90s en Nelly. Dan zondagochtend moest ik ook vroeg presenteren. Dus ik heb heel weinig geslapen in het weekend. Dat is vandaag bij deze allemaal bijgeslapen. Hoera voor goede slaap. Bij deze. Wat is jouw hoeraatje van de dag? Dat kan ook net zo klein zijn als een goed nachtje slaap. Of dat kan een grote gelegenheid zijn. Let me know in de app van M&M.
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
1: M&M.

0: Harry Styles met As It Was.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Yes, elke dag zeg ik samen met jou hoera voor de kleine en de grote dingen in het leven. En er komen verschillende dingen binnen in de app van M&M. Eerst iets vrij groot eigenlijk en iets heel mooi van Jasper Verduin uit Brugge. Die laat weten, ik ben vandaag 3 jaar getrouwd met de liefste. Hoera! Ma, dat is een mooie datum. 5 mei. 3 jaar getrouwd. Proficiat. Evelien Boekaert heeft een iets kleiner hoeraatje, maar daarom niet minder belangrijk. Ze stuurt, ik heb een mini hoeraatje. Ik heb iets samengeswanseld. Ja, dat staat hier effectief van eten deze middag. Pasta, kaassaus, tonijn en salami. En Evelien zegt er ook bij, de overschot werd bijna uitgevochten door de dochters. Dus ik heb een nieuw gerechtje gevonden. Oké, ik vind het best wel interessant. Pasta, kaassaus, tonijn en salami. Nog nooit geprobeerd. Maar als ik ooit eens toevallig al deze 4 ingrediënten in mijn frigo heb liggen, dan ga ik het eens een kans geven. En Noah van der Moortel, 28 jaar uit Rijkenvorsel, stuurt ook nog. Hoera, want mijn zoontje heeft voor het eerst een boterham geproefd en het ging best oké. Hoera daarvoor. Als jij ook een hoeraatje wilt delen over jouw dinsdag, let me know. App van M&M, dan vieren we het samen.
1: Hoera! Met Alexandra. M&M.

0: Lady Gaga met Poker Face. Marie Jacob stuurt nog een hoeraatje door in de app van M&M. Ze stuurt hoera dat de Aaron Lommaert Listening Party al deze donderdag is. Ja, klopt, dat komt er zeer snel aan. Hoera daarvoor. Overmorgen al, als je nu denkt, de Aaron Lommaert Listening Party. Ja, dat is dus deze donderdag, georganiseerd door Club Kautar. Je kan je inschrijven op het M&M-kanaal op VRT Max. En heel misschien kan je dan zijn nieuwste album Oorsprong als eerste beluisteren. Ja, ja, dat komt eraan, 15 mei. Maar dus jij zou dan eigenlijk een week op voorhand al de songs al kunnen horen. Dus schrijf je zeker in op het M&M-kanaal van VRT Max om kans te maken. Amai, dat kwam er even moeilijk uit. Straks nog vanaf 8 uur Robin van de Radio. Die gaat iets doen met vogelenpik. En ja, crazy dingen die hij dan gaat moeten doen als het pijltje op een bepaalde opdracht uitkomt. Maar ja, dat wordt allemaal duidelijk vanaf 8 uur. Bloot. En dan later vanavond, tussen 10 en 11, is het weer tijd voor Bloot met Lotte en Dorian. Ze gaan het hebben over late bloomers, over seks op latere leeftijd. Als je daar ervaring mee hebt, kan je altijd meepraten. En ze gaan een seksspeeltje weggeven. Dus stay tuned om misschien nog eigenaar te worden van een seksspeeltje vanavond.
1: Kies jezelf helemaal bloot met Easy Toys.

0: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Vertrek je op reis met de auto en wil je je hond meenemen? In België en de meeste Europese landen zijn er geen specifieke regels over hoe je je hond moet vervoeren. Maar de hond mag je controle over het stuur en bewegingsvrijheid niet hinderen. Bij een ongeval kan je hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zorg dus voor een veilige oplossing. Een harnas bijvoorbeeld, dat je aan de veiligheidsgordels achterin vastmaakt, een speciaal scheidingsrooster of een bench die je in de koffer bevestigt. En laat je hond niet achter in de wagen bij hoge temperaturen. Dat is zelfs verboden. Ben je gehecht aan je hond, maak hem dan veilig vast. Zo reis je in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi. Dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de drie grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid, klinkt het. Passagiers kunnen een vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk onvolledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de vervuiling in de bodem er nog groter wordt. Je hoort Joris Monus van het departement Zorg.
1: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
0: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Het verdacht pakket dat gisteren is gevonden op een trein in het station Brussel-Zuid heeft een grote impact gehad op het treinverkeer. Volgens spoornetbeheerder Infrabel leidde het incident tot 160 uur vertraging. In totaal werden 266 treinen deels of helemaal afgeschaft. Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid was ruim een uur lang onderbroken. Het pakket bleek uiteindelijk onschadelijk te zijn. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Olte. Olte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep op TV1, werkte daarna ook voor VTM en VT4. Op de radio had hij programma's op Studio Brussel en sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Filmmaker Jan Verheijen typeert Olte als een veelzijdig man.
2: Hans was niet alleen een creatieve geest, maar ook een ondernemer. Dat hotelrestaurant complex dat hij op het eilandje heeft neergepoot, dat was toch wel zeer indrukwekkend. Dus het is om er een vreselijk veel te veel gebruikte term bij te halen, hij was dus echt zo een creatieve duizendpoot.
0: Hans Olte was 55. Het weer vanavond regen in het centrum en het oosten. Vannacht temperaturen tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. M&M.

0: M&M.
1: Oké, vrienden, we beginnen deze show nummer 174 met een beest. Welk beest zit er verstopt in vuurwerk van Camille? Als je het hoort en je weet het, stuur het in de M&M.

0: Dag iedereen, welkom bij Robin van de Radio, aflevering 174. Het wordt een mooie show. Dag Fabske.
1: Dag Robin.
0: Fabske van de FM, the one and only. Zeg vriend, voordat we hier verder gaan met de leutigheid en met de show en dergelijke. Ik zie dat er hier iets in de studio staat.
1: Ja, Lauren en ik hebben daar iets binnengezet. Iets geheim.
0: Ja, je hebt de stagiair ook meteen mee in je complot betrokken.
1: Ja, dat zit er mee bij.
0: Ik zie het, want het ziet er best goed geregeld uit. En dan, dan denk ik altijd, dan zal Lauren er wel voor iets tussen zitten.
1: Ja, dat is waar, het klopt.
0: Oké. Okay.
1: En een schone roze doek ook hangt erover. Hè.
0: Ja, waar heb je die gevonden? Ergens zo in de lunchruimte van M&M waarschijnlijk.
1: Nee, bij Team Online lag die.
0: Ah, daar heb je die gestolen. Prachtig.
1: Ik heb er ook een sticker afgetrokken, dus ik weet niet.
0: Ah, bon.
1: Misschien moet je dat niet zeggen, oneer eigenlijk.
0: Nee, dat is niet zo slim. Maar goed, een leuke verrassing dus. Ja. En het heeft iets te maken... Ah ja, ik snap het al, want ik zie hier een fragmentje staan getiteld Gisteren.
1: Ja, we gaan even terug.
0: Voornemens voor deze week?
1: Ah wel, Louis, wat is van die gekke dingen of zo? Die neemt u zoiets te grazen. Ik ben daarover aan het brainstormen.
0: Echt waar, maar wie spreekt er zelf zo? Je bent precies zo de boze wolf in Roodkapje. Ik ga je te grazen nemen.
1: In de pan hakken.
0: Ja, en dat ga je dus doen met dat object daar onder die rode doek.
1: Ja, ik ga je daarmee slaan. Nee, dat is niet waar. Ik ben niet agressief.
0: Dat is super gewelddadig.
1: Ik zat even in een karakter.
0: Ja, stop Fabs, dat is allemaal super raar. Dag Leen.
2: Dag Robin.
0: Leen, dat loopt hier toch de spuigaten uit op die manier.
2: Ja, inderdaad.
0: Man. Leen, laat ons gewoon het over het beest hebben in plaats van over dat te grazen nemen van Fabske. Welk beest denk jij dat het is?
2: Mijn dochter denkt een nijlpaard.
0: Het is een succesvol item bij kinderen. Ze proberen dan mee te raden met de nadruk op proberen. Want Leen, dit is niet juist, helaas.
2: Oh, jammer.
0: Ja, dat is jammer. Een nijlpaard. Nochtans, hoe oud is de dochter?
2: 16.
0: 16?
2: Ja.
0: Ah, 16. Oh, oké, ik dacht dat zo'n kindje van 8, 9 en dan ging ik zeggen, oh, maar zo goed dat ze al een...
2: Nee.
0: Dat is gewoon echt een uit de kluiten gewassen jonge dame al. Ja, nee, dat is helemaal fout. Dat is nu wel spijtig natuurlijk, want ja, nu zitten we hier alleen. Wil jij een gokje wagen welk beest dit is?
2: Een
0: ijsbeer. Een ijsbeer. Ik kijk even naar Laure, de stagiair. Zij is een beetje in charge of de beesten. En eigenlijk in charge van het merendeel van deze show. Laure, kunnen we dat goed rekenen? Een ijsbeer.
3: Ik vrees ervoor. Ik denk van niet.
0: Dat is fout, Leen. Fout.
2: Oh, jammer.
0: Non de Joe. Wil je nog een laatste gokje wagen? Of geef je gewoon op en druip je af naar huis?
2: Dan is het een bruine beer, hè?
0: Is het een bruine beer, Laure?
3: Ja!
0: Ah!

0: Louis van der Gie is mijn trouwe compaan. Gedurende het hele jaar, dat is al 174 afleveringen lang dat hij aan mijn zijde staat. Maar hij is er een week niet eens olifanten gaan vangen in Zuid-Afrika. Gelukkig hebben we een nieuwe parel opgevist in de talentenpool eigenlijk van de regisseurafdeling van de VRT, Fabske van den FM.
1: Ja,
0: mini-applaus. Luister, mini-applaus. Dat was een mini-applaus. Ja, jij zat daar ergens in de hoek, inderdaad. Tussen, want je hebt wel nog van grote vedetten ook regie gedaan, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb het gedaan, nog steeds. Ik doe het nog steeds, hè. Voor Miss Julie van der Steen.
0: Oh, de dikke, voilà.
1: Brigading.
0: Juist, en dan inderdaad zelf ook nog je eigen shows in het weekend. Je regisseert jezelf daar ook.
1: Ja, daar moet ik alles zelf doen. Ja,
0: dat is waar.
1: Het is een kunst, hoor.
0: Voilà. En dan nog, tussen al dat werk door de tijd vinden om dit soort uitspraken te doen. Goeie voornemens voor deze week?
1: Ah wel, Louis, wat is van die gekke dingen of zo, die neemt u zoiets te grazen. Ik ben daarover aan brainstormen.
0: Hij klinkt echt als een, ja, als een soort van wolf uit de sprookjesbos.
1: Te grazen.
0: Te grazen nemen. Er staat hier al heel de tijd iets in de studio met een roze rood kapje eigenlijk over, hè? We kunnen het zo wel stellen. Mag ik het revealen, Fabs?
1: Je mag het zeker revealen.
0: Ah, ik ben benieuwd.
1: Ja, moet ik dat beschrijven dan? Robin loopt richting het mysterieuze obstakel. En jouw object. En hij trekt het er nu af. Oh!
0: Ah, ja, joepie. Oh, nee, godverdalle.
1: Ja.
0: Dat is voor je.
1: En daar staat...
0: Ja, het is een dartsbord, een dartshow. Yeah.
1: Ja,
0: nee. Vorige keer, oké. Liefste luisteraar, de Dart Show. We hebben dit al één keer gedaan in 174 afleveringen. En dat was echt niet goed. Dat wil, ja, wat is eigenlijk het concept? Ja, het is, ja, ik zal het even te goed doen. De Dart Show. Jepla. Dus voilà, dit is een dartboard. Daar zitten vakjes op. Op die vakjes plakken challenges eigenlijk. En ik mag dan gooien. Zijn er, ah, er zijn pijltjes ook, super.
1: Dat is ook voorzien, ja.
0: Merci, Laure, de stagiair. Dus ik gooi richting het bord. En dan afhankelijk van waar ik land, moet ik dingen doen. Vorige show, dat we dit gedaan hebben, heb ik 6 keer naar mijn eerste lief gebeld.
1: Mm.
0: Dat was een van de vakjes. Allee, wat heeft hem er nu allemaal opgehangen?
1: Ik ga zeggen, er zijn wel kleppers bij nu, hoor.
0: Ja, in de aanbieding. Een liedje voor de baas. Ja. Een liedje zingen voor de baas.
1: Ja.
0: Van M&M dan?
1: Ja, dat mag wel uit het repertoire van M&M komen, ja.
0: Ja, prachtig. Dan zie ik hier flirten met cafébaas. Super, dus een random cafébaas.
1: Random.
0: Opbellen, leuk. Amai, dat moet mijn eigen verdraaien. Dr. Bellen Pommelien lyrics. Is dan een dokter bellen en dan alleen maar de lyrics van Pommelien?
1: Het zal wel zijn.
0: Fantastisch. Amai, Fabs, je hebt er echt je werk van gemaakt. En dan nog de mystery. Nou?
1: Ja, dat gaat pas gereveeld worden als je wel degelijk de mystery gooit.
0: Fantastisch. Oké, de Dart Show dus. Liefste luisteraar, als je op dit moment aan het luisteren bent en je wilt hier graag even getuige van zijn, dat lijkt me wel tof dat er iemand een beetje dit leed met mij kan delen.
2: M&M.
0: Stuur gerust darts in de app van M&M en dan kan je erbij hangen terwijl ik gooi. Kan je er getuige van zijn.

0: zo. Ja, gom, gom.
1: We zijn er nog, hè? We blijven er, want het is de Dart Show. Juppie. Pijltjes gooien en dan gênante dingen doen. Afhankelijk van waar je landt. Sorry, maar dat vak met dokter bellen, dat is niet zo'n goed idee, want mijn dokter is mijn schoonvader.
2: Is dat juist een keigoed idee, Robin?
1: Nee. Dat is ook niet het soort mens dat ze met dat soort fratsen gaan lachen.
2: Dat is toch beter?
1: Dus ik ga gewoon... En dat is toch een tamelijk groot vak ook. Echt waar, stagiair Laure verduiveld. Oké, dag Thomas.
3: Dag Robin.
1: Hallo Thomas. Ik denk dat ik jouw hulp wel kan gebruiken, want jij speelt darts. Je bent een echte dartser, dartmens.
3: Oh, een echte darter is veel gezegd, maar sinds een goed jaartje en half ben ik zelf ermee begonnen. Ja,
1: oké, perfect. Inderdaad. Wat is de techniek, Thomas? Sorry, was een slechte mop, ik weet het. Inderdaad. Maar ik wil, stel ik iets, ik wil een bepaald vak ontwijken. Hoe doe je dat best?
3: Het was moeilijk om te leiden, zo aan de telefoon. Gewoon uw elleboog recht voor u, omhoog.
1: Doe
3: en,
1: ik?
3: Uw hand een klein beetje naar buiten draait en dan zo. Ja, vooruit spijt naar de losse pols.
1: Met een losse pols? Ah, daar komt dat vanuit de losse pols.
3: En in feite moet je in een rechte lijn in feite kunnen mikken met uw arm en met uw hand.
1: Een rechte lijn en een beetje naar buiten, zeg je. Mag ik dan niet zo wat ernaast gooien?
3: Nee, als je een klein beetje. Uw vuist een klein beetje naar buiten draait en dan de pijl recht houdt.
1: Ik kan er niet meer tegen, Thomas. Ik ga gooien. Ja, klaar?
3: Ja.
1: Oké. Ja, voor de mensen die meekijken via VRT Max, is een aanrader. Hè. Dat wordt hier allemaal live in beeld gebracht. Hier gaat de eerste pijl. Dus hoop dat ik niet in de boxen gooi. Godverdomme, ik zit in het zwart. Ja, dat was pijl 1. Ik zat ter hoogte van Mystery, maar wel in het zwart. Oké, ik doe een tweede poging. Ik ga wat meer met je tips rekening houden, Thomas. Dus inderdaad, lichtjes rechts naar buiten. Oeh, weer in het zwart. En nu deze keer onder dokter bellen met lyrics van Pommelien Thijs. Pijl nummer 3, hier gaan we. Flirten met cafébaas. Godverdomme. Ja, oké. Dus we gaan een willekeurig café bellen. En dan ga ik zometeen dus flirten met een willekeurige cafébaas. Fantastisch. Top. Fabske van de FM, heb je ook een café voorzien om te bellen?
2: Nee, het moet random zijn natuurlijk. Hè.
1: Ja, oké, laat ons dan...
2: Het moet random zijn.
1: Yes. Ja, heb je telefoonnummer of iets? Is een keer aan het zoeken. Ken jij toevallig... Ken jij een goed café, Thomas?
3: Ik ga niet op café.
1: Ah, waar dart je dan zo? Is dat niet ook op café?
3: Nee, bij me thuis, ja.
1: Bij thuis. Waar woon je ergens? Ik zie je staan, Torhout.
3: Ja, inderdaad, Torhout.
1: Kon ik naar Torhout bellen? Café Torhout. La Petite Cave de Torhout. Zegt u dat iets?
3: Ik denk dat dat ergens in het centrum moet zijn.
1: Dat in het centrum is? Hier, feestzaal. Roseveld.
3: Ja, feestzaal ook.
1: Dat is ook een café, toch, hè? Een soort van. Flirten dus, hè? Flirten met de cafébaas die nu opneemt.
4: Met Valérie.
1: Hallo. Hey, dag Valérie. Ik had een vraagje. Het is ook bij de Rozenzaal dat ik ben, hè?
4: Roosevelt. Roosevelt.
1: Juist, Roosevelt. Is dat omdat u, is een beetje een gekke vraag misschien, maar omdat u van rozen houdt, Valérie? De naam?
4: Nee, toch?
1: Nee. Is dat niet? Oké. Sorry. Nee, ik had een vraagje, Valérie. Bent u aan het werken op dit moment?
4: Ja, maar u spreekt het alsjeblieft.
1: Met Robin. Hallo. Hey. Maar nee, ik wou dus even vragen of dat u... Ja, of dat ik u eventueel een plezier zou kunnen doen met een bloemetje, een roos of een viooltje. Misschien na.
4: Ja, nee. Dankjewel hoor, prettige dag nog.
1: Valérie, wacht. Valérie, mag ik iets vragen?
4: Ja.
1: Hoe laat zijn jij klaar, Valérie, met werken vanavond?
4: Heel laat.
1: Maar echt heel laat, Valérie?
4: Ja.
1: Middernacht pas?
4: Beste nog.
1: Wacht, Valerie, het is Robin van de radio. Sorry, het was ook... Ja, te laat. Nee, dat is voor eeuwig. Ja, Thomas, hallo. Oh,
3: hey, hallo. Dat is niet één zo groot succes.
1: Nee, ja, nee. Weet je hoe moeilijk dat is? Oh. Oh, daarom haat ik dus de dartshow. Hè. Dit is dus signature dartshow. Godverdikke. Ik had wel het gevoel, ze bleef wel toch aan de lijn, hè? Best lang.
3: Ja, je had er bijna aan de naak.
1: Ja, ik had er bijna aan de naak.

0: Ja, je luistert naar de Darts Show. Er is een dartboard. Ik gooi daarnaar en op welk vakje in het land? Ja, afhankelijk daarvan moet ik dus dingen doen. Zoals beginnen flirten met een willekeurige cafébaas. Echt waar, Fabs? Dat is super gênant, hè? Dat soort dingen.
1: Dat is inderdaad zeer gênant. Ik denk zo, plaatsvervangende schaamte. Ik heb het nog nooit zo hard gevoeld.
0: Ah, maar dat is inderdaad Robin van de Radio. Plaatsvervangende schaamte. To the max. Ja. Oké, goed. Ik ga een tweede keer gooien. Er hangt nog wel wat op. Ja, we zullen wel zien. Ik kan toch niet mikken. Kan ik in het midden gooien?
1: Ja.
0: Ja, dat is mijn minst favoriete van allemaal. Namelijk... Dokter Bellen met Pommelien Thijs lyrics.
1: Heb je al een liedje uitgekozen van Pommelien?
0: Ja. Wacht, wat heb je zo? Roppo vooran, eronder... Nee, ik heb wel een idee. Ik kan nog niet zeggen wat. Oh. Maar ik ga wel al zeggen wie dat ik ga bellen. Ja, namelijk, mijn huisarts is mijn schoonvader. En dit is dus echt de minst geknipte mens voor dit soort dingen. Omdat hij ook altijd zoiets heeft van, wat is dat met die onnozelheid?
1: Ja. En moet je je nog bewijzen bij je schoonvader?
0: Ja, nee, dat is al gebeurd. Maar ik heb ermee geworsteld toevallig nog van het weekend.
1: Oké, dat is al je dokter. Je moet ermee worstelen.
0: Oké, dit. We gaan gewoon gaan. Ja, heeft ook de reputatie van nooit op te nemen.
2: U bent bij Peter Tanger.
0: Ja, dat was hem. Met voor- en achternaam. Ja. Hij heeft nog een tweede nummer. Dat is zijn beroepsnummer.
1: Ah ja, dit was zijn privé-nummer.
0: Ja. Okay. Misschien dat hij denkt, als het voor noodgeval is, dan neem ik wel op. Ja. Dat we wel moeten denken, want ja, de keren dat hij opneemt, dat is ook wel op één hand te tellen.
2: U bent bij dokter Tange. U kan steeds een afspraak.
0: Ja. Ook heel goed dat hij dus twee verschillende voicemails heeft met exact dezelfde zin, maar op een andere intonatie. We proberen nog eens. Naar opnieuw nummer 1. Maandag, of nee, dinsdagavond, wat zou die aan het doen zijn?
1: Is hij nog niet bezig? Is hij de praktijk?
0: Ik denk dat hij eerder aan het volleyballen is eigenlijk op dinsdagen. Ja, maakt niet uit. Ach, wacht. Ik ben aan het denken of ik nog dokters ken.
2: U bent bij Peter Tanger.
0: Ja, super.
2: Als je wilt.
0: Ja, als je wilt een afspraak maken. Wie dat ik wel nog kan bellen... is een vriendin van mijn lief, die is ook arts. En altijd als we daar zo'n dubbeldate mee doen, dan stel ik die zo graag medische vragen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dan ga ik het proberen. Maar die... Ik ben hier echt al mijn kruid aan het verschieten, hè. Hanne heet die. Hallo, Hanne? Hallo, Hanne, het is met Robin hier van Jade.
3: Dag Robin,
0: hey.
3: Hallo.
0: Hallo, zeg, sorry, is het tijd, wat denk jij?
3: Tijd voor?
0: Ah ja, sorry, nee, of dat is te vroeg voor een eerste stap... Ja, sorry, het is een medische vraag dat ik heb. Alles voelt zo wat ongewoon.
3: Waarover heb je het?
0: Nee, ja, gewoon alles...
3: Het is van Hendrik, hè?
0: Wat? Hendrik?
3: Ja.
0: Wie is Hendrik? Wacht, nee.
3: Ik ben Hanne Hendrik, hè?
0: Je hebt toch dokter, hè?
3: Ja.
0: Ja, voilà, en alles voelt dus zo ongewoon. Dus alles voelt zo wat ongewoon. Verkeerde plek... Maar wel juiste persoon. Zei jij toch, Hanne, Hendrik?
3: Ja.
0: Amai.
3: En wat is het probleem?
0: Amai, sorry. Had ik iemand nooit ontmoet. Want ik weet nu niet hoe dat ik zonder moet. Wacht, hè. Gewoon. Hoe moet ik dat nu zeggen? Het voelt een beetje alsof dat mijn hart mijn hoofd verraadt. Maar ik doe dat nu toch, nu dat je voor mij staat.
3: Oké.
0: Okay. Krijg je de spijt?
3: Sinds wanneer heb jij dat?
0: sinds ik jou hier heb ontmoet.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, een avond. Het is avond, hè?
3: Ja.
0: Smaakte nog nooit zo goed. Is dit anders?
3: Dit, wat anders?
0: Ja, ik verander.
3: Ja. Wat is dit? Is dit een grap?
0: Nee, het is donker en er wordt gedronken.
3: Ja.
0: En alles wat er overblijft.
3: Ja, zeer, zeer poëtisch allemaal. Ja, mooi.
0: Ja, het voelt een beetje alsof dat mijn hart mijn hoofd verraadt. Maar ik doe het nu toch. Nu dat je voor mij staat. Maar het is, weet je waarom dat ik bel, hè, Hanne?
3: Maar, nee.
0: Alles voelt zo ongewoon. Maar alles, hè, voelt zo ongewoon. Sinds dat ik jou heb ontmoet. En het is avond. En die smaakte nog nooit zo zoet.
3: Dat is een heel mooi gedicht, Robin.
0: Mm-hmm. Ja, alles
3: voelt. Misschien moet je daar een liedje van maken.
0: Een liedje van Pommelien Thijs bijvoorbeeld. Dag Hanne, hallo, sorry, ja, je bent op de radio. Ja, het spijt me, Sorry. Het was voor de dartshow. Ja, lang verhaal, het was met een dart en met een dokter nam niet op. Peter, hey, ik ken hem. Dus ik dacht,
3: ik ken hem, ja.
0: Ik bel u. Mm-hmm. Weet je wat ik ga doen, Hanne? Ik ga iets opzetten, een liedje. Heb je enig idee wat dat dit gesprek was of echt niet?
3: Helemaal niet. Nee.
0: Fantastisch. Wel, ik denk, hè, er gaat veel, maar heel veel duidelijk worden als ik dit doe. Wacht, hè. Is het tijd? Wat denk jij? Is het te vroeg voor een eerste stap? Krijg je spijt? Ja, de poëzie was Pommelien Thijs vandaag.
3: Ja, mooi.
0: Dank u. Maar sorry, Hanne, sorry voor het storen. En ook voor alle medische emergencies die mogelijk bezig waren. Het spijt mij.
3: Geen probleem. Er zijn geen mensen gestorven vandaag. Dus
0: gelukkig. Hanne, nog een hele fijne avond. Merci, hè.
3: Merci. Yo. Ciao.
0: Oh, amai. Pommelien!

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. M&M Live.

0: Alright, Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear. Het is weer echt bijzonder gênant al geweest vanavond. Dokters gebeld. Café bazinnen. Echt alleen maar vrouwen ook. Eigenlijk is dat de samenvatting. Ik heb met een dartpijltje naar een dartboard gegooid. En daarna gênante telefoons gedaan. Tot groot jolijt van luisteraar Arno. Die zegt, oh my god, hahaha, ik lig plat. Ik ook, van schaamte. Oké, laatste dartpijl. Straks 10 minuten totaal los. Ik kijk er al gigantisch hard naar uit. Oké, hier gaan we. Oh, ja, super. Prachtig. Nog de meest gênante die erop hing. Namelijk, zing een liedje voor je baas. Yay! Dat kan niet. Waarom komt hij hier nu toe? Die komt hier gewoon aangelopen.
1: Oh, is hier aanwezig?
0: Ja, kom maar binnen. Maar wat is dit? Oh.
2: Ik heb er mij niet zien.
0: Ja, blijkbaar, ja. Hallo, dag Steven Lemmens.
3: Hallo.
0: Baas van M&M en Studio Brussel. Ja, neem gerust de koptelefoon.
3: Ik passeer hier. En ik...
0: Maar is dit de bedoeling?
3: Nee.
0: Maar hoe kan dat nu? Maar ik gooi daar net in.
3: Dus ik passeer hier.
0: Ja.
3: Het rode licht brandt en ik zeg... Ik kwam dag zeggen.
0: Ja.
3: En ik dacht, ik ga wachten tot hij klaar is. En dan hoor ik jou zeggen, ik ga een liedje voor de baas zingen. Dus het is erom gedaan. Mijn vraag is...
0: Ja?
3: Ja, wat ga je zingen?
0: Ja, dit is hè. Het is niet zo lang geleden. Zijn voornaam die is Steven. Hij heette meneer of zo. Hij noemde zich toch zo de CEO. En hij had in zijn ogen het blauw van mededogen. Hij hield niet van Clouseau, wel van Stubru en zo. En bij het ochtendgloren was ik al geen oogcontact lang verloren. Het was echt goed raak. Ik heb een vreemde smaak.
3: Kan je wel zeggen?
0: Het is, heeft geen adres gegeven. En ik hou al heel mijn leven.

0: meneer Lemmens of zo. Meneer Lemmens of zo.
1: Ja, je had kunnen rijmen.
0: Hoe dan?
1: Op mijn voornaam.
0: Steven. Hij is niet lang gebleven. Heeft geen adres gegeven. Zijn voornaam, dat bleef wel even. Ja, die was Steven. Het lied duurt al veel te lang. En ik voel me een beetje bang.
1: Ah, oh, ça va wel.
0: Maar, ik zit precies op een tram. Oh, nog eens refrein? Oké.
1: Okay. Nee, dat is nu nog niet.
0: Nee, ah ja, en ik heb in heel mijn leven om niemand veel gegeven. Maar wel om de grote baas. De grote baas. Kijk, staat hier. En ik probeer te rijmen. Het doet een beetje pijn. Ik vind ook de toon niet meer. Dat gebeurt nu elke keer.
1: Solo.
0: Tada. Dankjewel, Steven Lemmens. Om echt te verschijnen als de geest van Aladdin.
1: Is het goed als ik nu terug gewoon wegga?
0: Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, mensen. Ja, top drie gênantste momenten van de show. Dat wil wat zeggen. Zometeen 10 minuten tot en los. Jouw plaat in de app van M&M.

0: Oh, mijn beste vriend, ik ben zo blij. Dat het tijd is voor 10 minuten totaalos. Het is niet meer aan mij, het is nu aan jou, liefste luisteraar. Wat wil je horen? Bel even. 078-78-1010-078-78-1010. Je pakt je telefoon, je belt en je komt hier binnen in de show. Je mag aanvragen wat je maar wil. Als ik het heb staan, dan draai ik het met heel veel plezier. We hebben Lena die belt. Hallo, dag Lena.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoe oud ben je, Lena?
1: 11.
0: 11, fantastisch. Dan begint het leven. Lena, wat wil je horen?
1: Brood voor morgen vroeg van Bart Peter.
0: Super. En is er in huis voor morgen vroeg bij jou?
1: Wat lief?
0: Of dat er bij jou brood thuis in huis is voor morgen vroeg?
1: Ja.
0: Ja? En wat voor brood? Volkoren? Rozijnen?
1: Wit brood.
0: Wit brood. Fantastisch. Oké. Okay. En wat ga je op je boterham leggen morgen vroeg?
1: Choco.
0: Oh, amai zeg. Is dat omdat het woensdag is? Of is dat gewoon elke ochtend?
1: Ja.
0: Heppa.
1: Elke
0: ochtend. Kleine deu je niet. Oké, Lena, speciaal voor jou. Brood voor morgen vroeg. Mag ik zeggen dat je fantastische smaak hebt voor iemand van 11 jaar?
1: Ja, dank u.
0: Ja, dat mag je zeker zeggen. Geniet ervan. Lena, merci voor te bellen. En groetjes aan iedereen daar bij jou in de buurt.
1: Ja,
0: hè.
1: Ja, Robin.

0: Vijf minuten, beste vrienden. Dat is niet veel. Dan moet je snel zijn. 078-78-1010. Gewoon bellen en vertellen. Kom, doe maar een keer zot. Oh, ik ben spijt dat ik dat gezegd heb. Maar doe maar. Doe maar een keer zot. Als ik het heb, dan draai ik het. 078-78-10-10. 0. 2 keer 78. 2 keer 10. Zeg maar wat je wilt horen. Allee, of bel ons eerst. Zeg dan wat je wilt horen. En als ik het heb, dan draai ik het met veel plezier. Oké, er zijn heel veel verschillende mensen tegelijkertijd aan het bellen. Ik zie ook Fabske van de FM zweten en doen dat het geen naam heeft. We gaan een keer... Ja, hier. Met... Wacht, hè. Op lijn 2. Barbara?
1: Ja?
0: Hallo, dag Barbara. Ja, doe een keer zot. Wat wil je horen?
1: Is gewoon een liedje dat we willen horen.
0: Ja, het is een liedje, hè? Jij moet een liedje aanvragen. Of wat zou jij willen horen anders?
1: Sorry.
0: Geluiden gewoon.
1: Geen idee, een dier of zo?
0: Ah ja, dat kan. Moet ik een dier nadoen? Ja, zeg maar. Barbara.
1: Nee. Doe maar een liedje van Pommelien dan.
0: God, nee. Dat heb ik er juist nog maar gedraaid. Ja, maar safa. Nee, het is oké. Het is oké. Barbara, het is oké. En weet je wat ik zal doen? Ik doe er nog een dier bovenop ook. Dus Pommelien. En welke zou je willen van Pommelien? Atlas?
1: Cassandra.
0: Ah, Cassandra.
1: Nee, Cassandra.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Dat is zo een beetje een van de deep cuts meer, hè? Alleen van de specialekes.
1: Ja.
0: Ik zit al bij de B van...
1: mijn dochter.
0: Ah, is het waar? Ik zit al bij de B van Ben je klaar? Ik ben richting de C aan het scrollen. Ierse, Cassandra.
1: Oké.
0: Ik heb hem staan. En welk dier zou jij daar graag bij willen?
1: Een olifant.
0: Een olifant. En de tijd tikt verder. Ja, gaan we op tijd een olifant vinden voor...
2: Sterren in hun ogen.
0: Het is al begonnen. Godverdomme. Nou, wacht, Pommelien, dat was wel heel rap. Waar zit hier een olifant? Ah, voilà, alstublieft.

0: Oh la la, Pommelien met Cassandra.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd, dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. En daarom moet hij naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden toen geen redenen zijn geweest om hem daar te houden. De man, een Duitser van 33, richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig. In een voetgangerszone in het centrum reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen twee doden en mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval meer verbranden met hoge concentraties PFAS. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de bodem rond de site van Indaver in Staabroek mogelijk erger vervuild is dan gedacht. Vlaanderen wil nu voorkomen dat die vervuiling nog groter wordt. Joris Molnes van het departement Zorg.
2: Het bodemonderzoek heeft toch aangetoond dat daar in de omgeving al een behoorlijke PFAS-belasting is, zowel in landbouwgebied als het gebied waar mensen wonen. Nu, PFAS zorgt niet voor een acuut, onmiddellijk gezondheidsrisico, maar we moeten wel vermijden dat de risico's op aanhoudende en veelvuldige blootstelling, dat die zo beperkt mogelijk zijn. Vandaar nu ook deze ingreep bij Indaver, om dus te vermijden dat mensen nog meer blootgesteld worden aan PFAS dan al het geval is.
1: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Otte. Otte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator op DV1. Hij werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Ouwera onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
3: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n een goede gast.
1: Op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Het weer vanavond regen in het centrum en het oosten. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alright vrienden, 8:55. Het wordt nog een mooie show. Zo meteen een wereldrecordpoging die we hier op de voet volgen. We hebben een verrassing, dat wil je niet weten. Maar eerst tijd voor Hanna. Dag Hanna.
4: Hallo.
0: Is het als palindroom geschreven?
4: Ja, klopt.
0: Fantastisch. Dat zijn mooie namen. Hè? Ze zijn er niet zoveel. Hè? Jij en... voilà. Dat zal het zo een beetje zijn.
4: Anna.
0: En Anna. Die heb je dan ook nog. Oké. Hanna. Jij gaat het uur openen. Hoe ga je het aanpakken? Okay. Ga je hem roepen? Ga je hem fluisteren? Ga je hem gewoon goed zeggen?
4: Ik heb al wat frustratie zitten, dus het komt er dadelijk wel uit, denk ik.
0: Frustratie? En wat voor frustratie heb je zitten, Anna?
4: Oh, ik heb een beetje een rioleringsprobleem thuis dat me veel geld gaat kosten.
0: Een rioleringsprobleem? Oh, wilde jij even vloekertje spelen? Dat kan, hè.
5: Godverdomme miljarden, duur!
0: Ja, voilà. Ik zou zeggen, doe het dat zeker. Hè? Ja, dat, voilà. Dus je zit met een rioleringsprobleem. En loopt de stroom nog weg? Allee, het is na 9 uur, ik mag direct zijn, hè. Dus lopen de fiscaliën nog weg?
4: Helaas niet, nee.
0: Oh, dan meen je, de stroom blijft staan. Oh, mensen, lief. Sorry, liefste luisteraars, voor zij die op zoek waren naar een beetje diepgang. Maar dat zijn ook rioleringswerken. Dat is zo. Heb je een goede? Alleen in de zin van, heb je een goed persoon om het aan te pakken?
4: Ja, intussen wel. Het heeft 3 maanden geduurd, maar we gaan er vanaf geraken tegen het einde van de maand.
0: Oké. De maand is wel nog lang, maar dat is niet erg. Nog een luttele 26 dagen. Dat komt helemaal in orde, Anna. Dat komt helemaal in orde.
4: Yep.
0: We houden de moed hoog en we gaan vooral dat uur open. Ik zou zeggen, roep de frustratie eruit.

0: Disco Lines, Tina Shea en Broke. Nee, No. Broke Boys.
1: Robin van de Radio.
0: Goedenavond, aflevering 174 van Robin van de Radio. Bij mij nog steeds de one and only Fabske van de FM. Dag Fabs.
2: Hallo kus. Dag iedereen.
0: Hallo. Ja, zeg Fabs, daarnet zeer gênant eerste uur gehad met de Dart Show. Dat was lang geleden, pijltjes gegooid en dan rare opdrachten volbracht. Wat vond jij de gênantste van allemaal?
2: De gênantste vond ik wel mevrouw de cafébazin. Dat vond ik wel echt door de grond zakken.
0: Ah ja, dus ik heb mijn cafébazin gebeld en daar dan ja, gewoon mee beginnen flirten eigenlijk. Ja. Voilà. Je vond niet het moment met de baas die hier plots stond en dat ik dan ja, een zeer slechte cover van Domino heb gebracht.
2: Dat doe ik wel, maar ja, die cafébazin, sorry, ja, die was wel echt... Ik denk dat die nu, as we speak, bij de politie zit ook. Ja.
0: Laat ons hopen van niet, hè. Laat ons hopen van niet. Maar goed, beste vrienden, fijn dat je er nog bij bent zo laat op deze avond. Het wordt nog een mooie, want zo meteen is er iemand die onze hulp nodig heeft. Iemand ja, die bezig is met een wereldrecord, het wereldrecord frieten bakken. Normaal gezien, morgenavond deze tijd zou je het moeten verbroken hebben, maar gisteren zat hij er volledig door. De man kon niet meer. Maar nu, voordat we daarheen gaan, zou ik graag even... Hè, dit is een schijnbeweging dat ik nu ga maken, Fabs. Want jij dacht, ah, we gaan nu bellen naar de frituur.
2: Dat dacht ik zeker, ja.
0: Nee, dit is een schijnbeweging. Ik zou even graag een goedenavond zeggen tegen alle luisteraars. Maar echt tegen allemaal. Dus voilà, als je aan het luisteren bent, geen excuus. Je pakt je telefoon en je belt nu in naar deze show. 078-78-1010. En dan ga ik jou persoonlijk goedenavond wensen. Ik zweer het u, ik trek ze één voor één naar deze zender toe, die luisteraars. 078-78-1010. Je belt nu en van zodra dat je belt, krijg je van mij een goeie avond. Hallo, Jonas?
3: Ja, goedenavond.
0: Ah, de Mutten, een hele goeie avond, koppen.
3: Goedenavond, makker.
0: Voilà, alles goed?
3: Ja, dan hè.
0: Voilà, hou we zo. Ja, ik moet er veel afgaan, hè, Mutten. Tot de volgende,
3: ja,
0: hè.
3: Ja, de volgende.
0: Hey, yo. Hier zijn... Hallo, met wie?
4: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
4: Met Zara.
0: Zara, een hele goeie avond.
4: Goeie avond.
0: Ja, voilà, goeie avond. Is het een goeie avond?
4: Ja.
0: Fantastisch, hou zo. Salut Zara. Ik ga naar de volgende. Dag Thibaut.
5: Hallo.
0: Thibaut.
5: Goeie avond.
0: Ja, goeie avond. En salut, hè. Houd je goed. Dag Marten.
6: Goeie
0: avond. Ja, maar goeie avond voor u.
6: Dank u.
0: Alsjeblieft. Daar hier op lijntje 2. Hallo, met wie?
7: Ah, Marleen. Goedenavond.
0: Ah, goedenavond, Marleen. Goedenavond. Wat mag ik u wensen nog voor de rest van de avond?
7: Een klein beetje rust, want ik kom juist van de paardenrennen en ik wil een klein beetje rust.
0: Een klein beetje rust van de paardenrennen. Heb je erop gezeten op de paarden of gewoon gaan kijken?
7: Nee, helpen klaarmaken voor de rennen.
0: Ah, fantastisch. We zijn al veel te lang aan babbelen. Goedenavond. Voilà. En de groetjes aan de paardjes. Van de paarden gaan we naar Patty. Dag Patty.
8: Hallo.
0: Hallo. Goedenavond. Wat brengt de avond nog, Patty?
8: Ja, de avond brengen. Ik ben aan het rijden met de wagen naar mijn lieve echtgenoot, zal ik zeggen.
0: Schitterend. Doet hem veel groeten van mij. Hoe is het met de relatie? Punten op 10?
8: Ja, zeker. Ik zou zeggen 20 op 10.
0: 20 op 10? Dat is verdacht. Ja, nee. U maakt er nog een goede avond van, hè, Patty.
8: Dank u wel.
0: Salutjes. Hier, je kent ze. Soms gaat ze vissen, soms gaat ze logeren, soms gaat ze paardrijden. Dag, Tini.
9: Hey, hallo. Goedenavond.
0: Goedenavond. En de laatste, Diana.
10: Ja, hey.
0: Nee, dat zeggen we niet. We zeggen...
10: Goedenavond.
0: Jepla.
1: Robin van de Radio.

0: We gaan iemand even helpen.
1: Robin van de Radio.
0: Want het mag dan voor jou, liefste luisteraar, misschien wel een goede avond zijn. Maar voor één man, één man die is aan het afzien, dat wil je niet weten. Gisteren, jij kon hem bijna bijeenvegen. Ik weet niet hoe het er nu mee gaat, we gaan het meteen horen. Yves, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: De stem is bijna weg. Yves, je bent de wereldrecord frietenbakken aan het proberen verbreken. Hoe lang ben je bezig op dit moment?
2: Ik denk iets van een 128 uur of zo. Ik weet het niet van buiten, maar ik weet dat ik morgenavond om 8 uur heb ik 151 uur. En dan is het vorige wereldrecord verbroken.
0: Oké, je klinkt al iets beter als gisteren, als ik eerlijk ben. Gisteren, echt
2: ja,
0: waar?
2: Ja, maar ik heb nu weer zo'n helder momentje, maar dat wisselt zijn eigen echt, dat is heel wisselvallig.
0: Heb je al gehallucineerd, Yves?
2: Zo lichtjes, als ik iemand achter mij zo precies hier staan, maar dat dan een zaalbek of zo, dus dan schiet ik altijd zo heel even, maar wel niet meer als daar.
0: Oké, ja. Gewoon, ja, dat je even vergeet dat je er zelf nog bent. Ik begrijp het. Wat is de meest gebakken frituursnack in de 100 en zoveel uur tot nu toe?
2: Ik denk gewoon currywurst.
0: Ja, frikandel. Ja, maar dat is niks verkeerd mee. Zeg maar, Yves, dus als ik het goed heb, binnen minder dan 24 uur, want dat is eigenlijk al wel een mijlpaal, ja, dan heb je het gewoon verbroken, dat record.
2: Ja, dat klopt.
0: Denk je dat dat gaat lukken?
2: Dat moet lukken.
0: Dat moet lukken.
2: Want we zijn nu zo lang bezig. Dus
0: ja, nu kan je niet meer afgeven.
2: Nee, geen optie.
0: Oké, geen optie. Dat vind ik heel goed. Maar, Yves, wat ik mij nu natuurlijk nog afvraag, je wilt er dan nog wel wat bij doen. Wat is nu intussen zo'n beetje jouw doel geworden?
2: Ja, het doel is vrijdagavond om 9 uur. En dat is dan 200 uur in totaal.
0: Mensen, lief, 200 uur. Nu, Yves, ik dacht, die man heeft iets nodig. Die man heeft een beetje een soort van opkikkertje nodig. Dus, allez, gisteren was het Sam Goris die je plots te horen kreeg. Nu heb ik iets helemaal nieuw voor jou. Het is iets, ja, auditief. Yves, ik weet het, is moeilijk om enthousiast te reageren. Je bent al helemaal spertel, maar na deze gaat het je vel springen, jongen. Dat kan bijna niet anders. Geld, tijd en werk dat er hier is ingekropen, dat hebben mensen nog maar zelden gezien. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, Yves, echt waar. Als je een dip had, dan is die bij deze nagenoeg officieel verdwenen. Want deze, Yves, is speciaal voor jou.

0: alstublieft, Yves. Heila.
1: Maar ja, schitterend.
0: Dat was oprecht enthousiasme. Yes! Missie geslaagd.
1: Kan ik dat ook krijgen of zo, dat muziekje?
0: Yves, dit komt, as we speak, in mp3-formaat uw richting uit.
1: Dat is keigoed, dankjewel.
0: Ik zou zeggen, speel dat niet te luid, want we hebben die royalties met Cher en zo, dat hebben we allemaal niet afgesproken. Maar whatever, zet hem luid. Jij moogt dat. Jij verdient het. En Yves, als het even moeilijk is, onthoud gewoon... Onze Yves, die breekt daar een kort. Frittenbakken, dat kan hem sowieso. En ik beloof het, de hulp van Robin van de Radio, die krijg je. Tot dat bittere eind, vriend.
1: Dat is keigoed, dankjewel.
0: Oké, houd u goed, jongen. Kom aan, hè.
1: Merci.

0: Oké.
1: Okay. M&M. Het rap van Robin.
0: Jawel, beste vrienden. Oh la la la la la la. Het rad van Robin, daar kan je prijzen winnen. Prijzen met mijn kop op.
1: Robin, daar hangen weer fantastische prijzen aan het rad. Namelijk een koffiekop met Robin zijn kop op.
0: Zeker wel, dus daar kan je dan op je werk mee paraderen eigenlijk. Wat hebben we nog?
1: Sokken met Robin zijn kop op.
0: Ik weet het is bijna zomer, maar dan nog mag dat. Natuurlijk de hoofdprijs.
1: Een auto met Robin zijn kop op.
0: Ja, en daarnaast zie ik, Fabs, ik weet niet, heb jij dat gedaan? Aan het rad hangen plots allemaal eetbare spullen ook.
2: Jam, jam, jam. Ja, ja.
0: Jam, jam, jam. Je dacht, dat is misschien nog leuk. Ik zie hier pasta met mijn kop op, rijst met mijn kop op.
2: Italiaan.
0: Oh. Super.
2: Maar wie eet er niet? Wie krijgt er niet graag gratis eten?
0: Dat klopt. Ja, ik zie hier al veel mensen. Auke bijvoorbeeld, die stuurt er al direct rat in de app van M&M. Die weet wat gedaan. Dat is inderdaad de grote truc, hè.
2: Je stuurt met knaagdieren eten, hè.
0: Juist. Maar, stom, dat is mijn moffen te maken. De mensen willen prijzen winnen. Dus, je stuurt rat, R-A-D, in de app van M&M. Nu met en dan maak je kans op prijzen met mijn kop op. Van een auto tot sokken, tot dat soort dingen. Wel iets zeer belangrijk. Als we je bellen, dan moet je natuurlijk wel opnemen met een bepaalde zin. Ja, weet je wat je doet, hè, deze zin? De zin van vandaag is deze.
3: Ik ga een keer de vuile hozen geven vanavond, dat ik zie het zit.
0: Voilà, dus je neemt op met...
3: Ik ga een keer de vuile hozen geven vanavond, dat ik zie het zit.
0: Ja. De West-Vlamingen hebben weer een stapje voor. Maar eerst stuur je rat in de app van M&M om kans te maken op een prachtige prijs.

0: ik hier een velle hoze geven vanavond. Dat ik zie het zijn.
1: Dat was hem. Onthoud die zin. Het kan je een auto opleveren met mijn kop op. Is een klein vakje weliswaar, dat moet ik wel zeggen. Goed, wat je nu vooral moet doen als je dat hebt gestuurd. Rad RAD in de app van M&M. Telefoon in de gaten houden. We bellen nu één iemand op en die moet opnemen met die ene West-Vlaamse zin. Ben benieuwd of het gaat lukken. Oké, daar gaan we. Meteen met de juiste zin.
2: Ik ga een keer vele gas geven vanavond.
1: En?
2: En?
1: Ik hoor dat je niet West-Vlaams bent, dus ik wil je een klein beetje respect geven. Maar de zin is niet volledig. Maar je zit er wel heel dicht tegen, dus ik wil u nog een kans geven. De man in kwestie... Die zegt, ik ga een keer vullen huizen geven vanavond. En dan zegt hij nog iets bevestigend, instemmend, dat hij er ja, wel naar uitkijkt. Dus ik ga een keer vullen huizen geven vanavond. En ik... Je krijgt van mij nog één kans. Ja, wat zeg je? Wat zeg je als je ergens zin in hebt? Of als je iemand leuk vindt, dan zeg je, ja, ik zie die wel.
2: Wat zeg ik? Ja, ik zeg gewoon joepie.
1: Joepie? Ik zeg van Limburg ook, hoor ik. Helemaal van de andere kant van het gekke West.
2: Ja,
1: oh my god, ik ga hier even vullen huis even vanavond. En ik...
2: Ik ga de keren vullen gassen geven vanavond en...
1: Ik zie het.
2: Ik zie het zitten.
1: Voilà. Ja! Het is goed. Ja, sorry. Ik gunde het u zo hard. Sorry, maar Limburgers die proberen West-Vlaams te... Nee, allee, dat is gewoon heel mooi. Dat is echt bewonderenswaardig. We zochten deze.
0: Ik ga hier een velle hoze geven vanavond. Dat ik zie het zitten.
1: Voilà. Kan jij die nu nog één keer proberen?
2: Ja, ik ga een keer veel gassen geven vanavond en kiezen.
1: Ja, mooi hoor. Ja, dat is verdiend. Wat is je naam alsjeblieft?
2: Jolien,
1: hallo. Dag Jolien. Proficiat, zeer goed gedaan. Leven de Limburgers en leven ook de West-Vlamingen. Goed, je mag draaien aan het rad. Wat zou je graag willen winnen?
2: Wat zou ik graag willen winnen?
1: Ja, het zijn allemaal prijzen met mijn kop. Een koffiekop met mijn kop op. Oké, we gaan het meemaken. Het zou ook een auto kunnen zijn. Of pasta. Het is ook bij eetbare prijzen. We zijn aan het draaien. Jolien?
2: Ja?
1: Jij wint vanavond eenmaal alles waar je van droomde. Een koffiekop met mijn kop op. Dat is fantastisch. Jolien, waar werk je ergens?
2: Ik werk bij het
1: FDD. Bij het FDD? Het Fonds voor Duitse Dierenbescherming?
2: Nee.
1: Bijna. FDD, dat ken ik niet. Wat is dat precies?
2: Dat is een boekhoudkantoor voor KMO's en voor landbouwers.
1: Ah, prachtig. Ja, boekhouding. Perfect. Daar worden wel wat koffiepauzes genomen, denk ik dan.
2: Ja, er wordt al koffie gedronken.
1: Schitterend. Wel, we gaan hem nu gewoon opsturen. Jolien, BTW inbegrepen. Hij komt u richting uit de koffiekop met mijn kop op. Merci om mee te doen, hè.
2: Ah ja, dankjewel. Geen probleem.
1: Ja, en onthoud...
0: Ik ga een keer een velle hoze geven vanavond. Dat ik zie het zijn.
3: Robin van de Radio.
4: M&M.

0: Hallo, goedenavond. Aflevering 174 van deze Robin van de Radio. Ja, aflevering 174 staat een beetje gekend als de gênante show. Een lied gezongen voor mijn baas, die me in de ogen keek. Ja, Fabs, het was toch, het was bijzonder, hè?
1: Ja, ik moet er eigenlijk nog altijd een klein beetje van bekomen, gewoon. Ja. Van die, ik zeg het, plaatsvervangende schaamte.
0: Dat is het perfecte woord om dat te omschrijven. Daarnet een Limburger die probeerde West-Vlaams te spreken. Ook dat gebeurt hier.
2: Ik ga een keer een velle hoze geven van aan, dat ik zie het zijn.
0: Maar nu, liefste luisteraar, gaan we over naar een hoger niveau. Jawel. We doen een klein muzikaal, hoe moet ik het zeggen, een muzikaal kunstje. Ja. Er is een knop in elke studio van de VRT Radio, zoals daar zijn M&M en die andere. En als je dus op die knop drukt, dan gebeurt er iets waanzinnig. Ja, dan wordt het lied dat op dat moment aan het spelen is, eigenlijk achterstevoren afgespeeld. Ja. Je zou nu denken dat die mensen van Clara daarop springen en dat die zoiets hebben van, oh, maar dat is wel zeer interessant, dat wil ik wel eens proberen. Want ja, alles begint bij luisteren, hè? Dat is ook zo. Maar nu hier bij Robin van de Radio doen we dus, kan je hem horen, achterstevoren. Ik heb de slogan van Radio 1 en die van Clara verward, hè, Fabs?
1: Ja, daarmee was ik zo vreemd aan het kijken. Hè. Ja, het klopt niet helemaal. Hè. Als redacteur moet ik dat dan even...
0: Ja, dan mag je moet me zeker corrigeren. Inderdaad, het is Radio 1 waar dat alles begint bij luisteren. En het is dan bij Clara die zeggen... Wat zegt Clara dan eigenlijk?
1: Die gaat iets opzoeken. Alles van Clara? Ah nee, dat is gewoon op VRT Max.
0: Dan kan ik kijken. Wacht, hè, wat zegt... Je hebt hier op zich wel veel mappen, hoor, van dat soort dingen.
1: Ah ja.
0: Hier, dat is volgens mij hier een van de collega's. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken door mijn systeem.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: Nice. Ja, dat is hier dus eigenlijk ook. Want ja, we gaan een waanzinnig muzikaal kunstje doen, maar niet tot voordat ik ontdekt heb wat de jingle en de slogan van Clara is. Clara.
2: Clara.
0: Muziek werkt. Is dat niet zoiets?
1: Of is dat... zou wel kunnen.
0: Clara.
2: Clara.
0: Ja. Ik weet het. Ja, het is iets dat echt wel een mooie boodschap is, ook voor de luisteraar van onze show.
2: Oh.
4: Clara, blijf verwonderd.
2: Oh.
0: Ja, amai, dat is mijn fluit. Oké, beste vrienden van zo... Ja, nu hebben we ze allemaal, Radio 1 en Clara, welkom allemaal. Ja, je hebt hier, je hebt nu wel iets ontdekt, want je bent hier bij Robin van de Radio en wij spelen een waanzinnig spel. Kan je hem horen? Achterste. Ik zou zeggen, ja, blijf verwonderd, hè.
4: Clara, blijf verwonderd.
0: Voilà, ik druk dus op een knop. Een lied begint achterstevoren te spelen. En dat blijft ook achterstevoren spelen, totdat jij belt naar 078-78-1010. Dus 078-78-1010. Van zodra je belt naar dat nummer en je zegt het, dan begint het weer voorstevoren te spelen. Allee, naar voren. Oké, we gaan eraan beginnen. Welk lied speelt...

0: 78. 78, 10, 10. Welk lied is dit? Hallo, met wie?
1: Hallo, met Amber.
0: Hallo, de Amber, goedenavond. Hallo.
1: Hallo,
0: goeiedag, Amber. Ik heb het gevoel dat jij recht, dat je klaar staat en dat je echt, ja, dat je staat te springen om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Zeg het maar, wat zoeken we?
1: Nee, maar ik weet de titel wel niet zo van buiten.
0: Oei, oei, oei, ja, maar ja, nee, hè. Ja, ja. Wat zoeken we?
1: Oh, met Evergrade.
0: Amai, ik zou zeggen, ja, blijf verwonderd.
2: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja. Ja, je bent het kwijt. We hebben hier nog iemand. Hallo, dag Leen.
3: Hey, hallo.
0: Hallo. Ja, ben jij het ook kwijt of weet je het?
3: Nee. Ik denk Drago staat in C.
0: Hey. Goed gedaan. Goed gedaan. Leen, ik wens u nog een fantastische avond toe. Vol verwondering. Ja.
3: Thank you.
0: Salutjes, hè.
3: Bye.

0: Ja, van wat? Van M&M?
1: Van de Moosebar.
0: De Clara van de Apres-ski. Inderdaad, verwondering. Daar gaan we voor. Want wat hoor je nu nooit op de radio? Liedjes achterstevoren. Dat is waar, hè, Fabs?
1: Dat is waar. En ik ook wel met een goede reden. Ja.
0: Ja. Ja, wel inderdaad, omdat het zodanig leuk is dat je dat echt heel spaarzaam moet doen. Ik ga er nog eentje doen. Dit is eentje die wat moeilijker is. Het is van een Belgische artiest. Mag ik dat niet zeggen?
1: Jawel, dat is al een tipje. Hè,
0: van tipje van de sluier. Als je weet wie het is, dan bel je naar 078-78-1010. Dus 078-78-1010. Verwondering is belangrijk, ook in deze show. Dus spits je oren. En als je nog nooit hebt meegedaan met een radiospel, laat het dan dit zijn. Kan je hem horen achterstevoren. De lijnen staan open. Welk lied is dit? Als je het weet, 078-78-1010.

0: Clara, blijf verwonderd.
1: Jawel, beste vrienden, je luistert naar Robin van de Radio. Een beetje de Clara van...

078 78 10 10. Luister goed, hè, jongens, want alles begint bij luisteren.

0: Luister. Wat is het?
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Yes, inderdaad. Duiding, dat geven we hier. Welk lied is het? Ik zoek jouw duiding. Stuur het. Nee, bel het naar 078-78-1010. Wie niet weg is, is gezien. Hallo, met wie? Hallo? Wie niet weg is, is gezien. Ik spreek met...
3: Hallo, Céline.
0: Ah, dag Céline. Kijk eens. Kan geen toeval zijn.
3: Ja. Zonde van Aaron Blommaert.
0: Zonde van Aaron Blommaert. Dat is... Oké, jouw gokje is Zonde van Aaron Blommaert. Ik ga naar lijn 1. Hallo, met wie? Je nummer eindigt op 53. Hallo. Super. Dag Amber.
4: Hey, hallo. Hey,
0: wie denk jij dat we zoeken? Welk lied?
4: Zonde van Aaron Blommaert.
0: Zonde van Aaron Blommaert. Oké. Twee mensen zeggen Zonde van Aaron Blommaert. We hebben nog een derde persoon aan de lijn. En we gaan checken wat die persoon zegt. Hallo, met wie?
5: Met Kim.
0: Dag Kim.
5: Kim van Kottum.
0: Dag Kim. Ja. Kim van Kottum?
5: Kottum, ja.
0: Kim van... En hoe spel je dat, je achternaam?
5: C-O-T-T-H-E-M.
0: Ah, Kim van Kottum. Dat is een klinkende naam. Kim, yes. Jij wint de naam van de dag. Proficiat. Woehoe. Zeer goed gedaan. Kim, welk lied zoeken we?
5: Ja, maar dat zeg je het eens. Welk was het?
6: Zonde.
5: Zonde.
0: Céline, Amber en Kim, jullie winnen alle drie. Yay. Kim van Kottum, naam van de dag. Céline en Amber, ook merci om hier te zijn. Salut.
5: Hey. Yo.

niks, jongen. Niks zou betekenen. Die man zijn album komt uit, Oorsprong. Jij kan dat als allereerste horen bij Club Kautar. Deze donderdag, 7 mei. Hoe doe je dat? En wel, op VRT Max. Max, Max, Max. Ja, ja, zeker weten. Wat gaan we nog doen? Wat gaan we nog doen voor de laatste minuten van de show? Misschien iets gênant om in thema te blijven?

Oké, vrienden. Zometeen beginnen ze hier. De dames van Bloot. Lotte en Dorian. Dat wordt prachtig. Maar wat gaan we eerst nog doen? Wel, rappen tot aan Bloot. We gaan op de gênante trip verder. Freestyle rap. Ik heb jou nodig om willekeurige woorden te geven. Als je dat wil doen, stuur een berichtje. In de app van M&M. Bijvoorbeeld rappen.

0: Justin Bieber, Daisies. Ja, oké, ik ben zeer benieuwd. Amai, het is nog lang. Oef, het is echt nog lang tot aan bloot. Nog een minuut en een half. Dat is veel. Ja, dag Margot.
1: Hallo, Javo.
0: Hallo, ik ga geen tijd trekken. Dat hoort erbij. Ik moet gewoon direct beginnen. Je hebt woorden. Kan je echt blijven woorden bedenken?
1: Ja, ik kan er heel veel bedenken, maar ik had er drie...
0: Zeg maar één.
1: Chocolade.
0: Ey, smelten. Ey, smelten. Ey. Ze moeten mij niet bellen, want ik ben aan het drinken van mijn chocomelkje. Ja, doe die chocolade in mijn kop. En ik rap non-stop, rik het hier uit mijn kop. Ja, alles komt naar boven, ja, alles komt binnen. Margot, die is bij mij en samen kunnen we beginnen. Geef me nog een woord. Ja, Margot, ik heb het gehoord.
1: Paar.
0: Geef er maar een woord. Shit, Margot, ik heb het gehoord.
1: Paar.
0: Ongelooflijk. Is deze... Oh, geluidjes. Dat was de eerste. Paard. Robin die gaat in galop. Ja, Robin die blijft rappen gewoon non-stop. Ik blijf rappen tot de dood. Ik blijf rappen tot aan bloot. Ik blijf rappen tot ik klein ben. Want nu ben ik groot. Maar go, zeg het maar. Wat wil je nog horen? Heb je nog een woord?
1: Polo.
0: Polo. Polo. Oh my god. Luister. Yo. Ik kruip op mijn paard en ik ga gewoon YOLO. Ben helemaal gedressed, heb een witte mooie polo. Ik speel zo golf en dat soort dingen. Ik blijf gewoon rappen, dat is beter dan het zingen. Heel veel plezier met bloot. Dankjewel Margot.
2: Tien uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. De vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd, dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. Daarom moet hij nu naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden geen medische redenen zijn geweest om hem daar te houden, klinkt het. De man, een Duitser van 33, richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig in het oosten van het land. In een voetgangerszone in het centrum van de stad reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen twee doden. Mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. Het onderzoek loopt. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de drie zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is aangetroffen. De drie zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. Twee medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt in Kaap Verde, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn drie passagiers van dat schip overleden. Een besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog niet duidelijk of er een directe link is. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken van op de luchthaven van Charleroi, dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de drie grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. Veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator van het top 30-programma Bingo op TV1. Een fragment.
3: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 vanop de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio nu ook op televisie. De leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie, elke vrijdag 6:30.
2: Hans Otte werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Aura onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
4: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gang. Maker, iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n goede gast.
2: En op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Rotter was 55. Sport in de halve finales van de Champions League voetbal leidt Arsenal bij de rust met 1-0 tegen Atletico Madrid. Leandro Trossard staat in de basis bij Arsenal. Hij lag aan de basis van de 1-0 van Saka. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Bij deze stand gaat Arsenal dus naar de finale. In het volleybal heeft Mazeik zo net ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. Als ze nu nog één keer winnen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het weer vannacht, regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen daar tot 30 liter per vierkante meter. Temperatuur vannacht tot 11 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.
5: Bloed. Dorian Awesomes. En Lotte van Wezenmaal.
6: Hallo. Zat je haar weer niet goed?
7: In mijn haar zit heel raar.
6: Dat is toch altijd een dingetje?
7: Ja, mensen weten dat misschien niet, maar wij kunnen onszelf ook zien in de radiostudio via een tv-scherm. En dat is soms confronterend, net zoals een spiegel dat bij mensen kan zijn. Alleszins, we're back deze week met Bloot, met vanavond eentje voor de late bloomers in onze wereld. Wat wil dat exact zeggen, Lotte?
6: Ja, de laatbloeiers. Maar ja, laatbloeiers, daar bedoel ze mee mensen die eigenlijk pas op latere leeftijd voor de eerste keer seksueel actief zijn. Ja,
7: het lijkt een negatief woord, maar dat is het niet.
6: Nee, gelukkig niet.
7: Op een latere leeftijd, dat wil officieel zeggen...
6: Vanaf 25.
7: Ja, dus als je 25 bent of ouder, praat zeker mee vanavond. Jonger mag ook. Als je misschien een frustratie hebt dat je nog geen seks hebt gehad of daar toch iets over kwijt wil, dat kan altijd via de app van M&M. Maar eerst hebben we nog een late night cadeautje in de vorm van een dubbelzijdige vibrator.
6: Ja, ik heb het hier naast mij. Het is wel echt specifiek.
7: Maar hoezo dubbelzijdig? Want dat vind ik verwarrend.
6: Ja, maar ja, het is niet dubbelzijdige zoals dubbelzijdige plakband. Ik denk gewoon dubbelzijdig, er zit het...
7: Gebruik jij dubbelzijdige plakband?
6: Nee, tuurlijk niet. Maar ja, dubbelzijdig is toch langs twee kanten. Je kan het langs twee kanten gebruiken.
7: Super.
6: Langs twee zijden gebruiken.
7: Bijvoorbeeld?
6: De ene kan in de vagina en de andere ligt bovenop de clitoris.
7: Voilà, superleuk. Dat klinkt nu wel goed. Mensen die het willen winnen, wat moeten ze sturen? Welke emoji in de M&M?
6: Oei, het is met een spiegel. Bestaat er een spiegel?
7: Ja, er bestaat zeker een spiegel.
6: Ja, doe maar net een spiegel.
7: Voilà, stuur ze nu door in de app van M&M. En als je naam eruit wordt getrokken...

0: Al binnen 2 weken in ons land. Florida en Low. En uiteraard gaat hij die doen, denk ik. Ja, ik was net met Lotte bezig over, gaan we er nu iets van zeggen of niet? Maar dit is het medium radio en we hebben er echt wel een connectie mee en we zijn er het hart van in, om het nog maar met een paar woorden uit te drukken. Maar ja, we willen er toch iets van zeggen over het overlijden van Hans Otte.
1: Ja.
0: Je hebt het waarschijnlijk ook al in het nieuws gehoord. Het staat op zo goed als elke nieuwssite en op de socials. Maar oh, wat een afschuwelijk nieuws. Uh-huh. Echt waar. Heel veel mensen zijn afschuwelijk verdriet. Je bent te horen dat hij dus is overleden. En voor ons doet dat heel naar, want we hebben met hem in de Vraters gezeten. En ja, we hebben daar echt wel fantastische herinneringen aan.
1: Ja, heel veel mooie herinneringen aan hem ook. En ja, je hebt dan ook dat programma samen zo hard beleefd of zo.
0: Ja.
1: Dus dat komt opeens wel heel hard en raar binnen nu.
0: Ja. Ja, zo is het echt. Hij was een van de kandidaten van de Vradersgroep. En
1: De allerliefste.
0: Oh,
1: heel zorgzaam ook. Ja.
0: Heel zorgzaam. Vroeg altijd hoe het met je ging. Was de eerste om te troosten als je trauma had.
1: Ja,
0: wat zeker in dat programma is. En heel grappig. We hebben zo vaak met hem strijk gelegen om de manier waarop hij dingen zei. Hij was ook heel creatief. Was iemand die talent, want dat wordt ook overal geschreven, heel hard ondersteunde. En dat voelde je zelf ook. Mm-hmm. Dat hij nooit complimenten tekort had om aan iemand te geven, om mm-hmm. het zo te zeggen.
1: Yeah.
0: Dus Hans Otte, het gaat je goed. Je hebt van dit medium mee iets wonderlijk mooi gemaakt. En we zijn heel blij dat we jou hebben leren kennen in de Vraders. En ja, we zenden heel veel liefde aan hem en aan iedereen die hem lief had. Mm-hmm. Het, toch belangrijk. Als jij nou iets wil zeggen, Lotte?
1: Nee, je hebt het heel mooi verwoord.
0: Oké. Okay. Dus als graag nog iemand daar iets over kwijt wil, dat kan trouwens over alles hier op de radio. Dat kan via de app van M&M. Maar dus, we zitten hier wel met een programma over seks en relaties. En het gaat vandaag over een heel belangrijk onderwerp.
2: Bloot. M&M.
0: Namelijk over maagd zijn op een latere leeftijd. Latere leeftijd mag je altijd zelf invullen, want dat is voor iedereen anders. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar heel belangrijk, er zijn heel veel mensen die ondertussen al een spiegeltje hebben doorgeappt in de app van M&M. Dus dat betekent dat er nog altijd een winnaar moet gekozen worden. Wie wint vandaag ons seksspeeltje met een ingebouwde spiegel? Waarbij ik denk, moeten we dan dringend meer en langer naar onze vagina of penis kijken?
1: Ja, naar alles mogen we meer kijken. En zeker naar onze vulva en vagina, want heel veel mensen weten niet hoe dat eruit ziet.
0: Nee.
1: Kijk jij genoeg?
0: Ik heb het al gedaan. Zeker vroeger, omdat dat toen wel weer benadrukt van, je moet wel weten hoe dat daar van onder. Maar te weinig.
1: Ja?
0: Het is ook niet dat ik wakker word en denk, nou, ga ik eens een paar minuten even...
1: Heb ik soms. Nee. Ja,
0: maar jou verbaast me dat niet. Nee, oké. Okay, maar het is wel belangrijk om gewoon je eigen lichaam misschien nog beter te kennen.
1: Nog beter te kennen en om af en toe gewoon daar ook eens bij stil te staan, hoe dat eruit ziet en eens een beetje te kijken, want dat kan ook veranderen, hè, van kleur en beharing en weet ik veel wat allemaal. Dus waarom niet? Of als je merkt, oh, ik heb toch ergens een beetje last of het jeukt een beetje, dat je eens gaat checken.
0: Ook. Ja, ook zeker belangrijk.
1: Ja. Ja.
0: Of zien hoe het is als je opgewonden bent.
1: Ja, kijken of je lippen die gaan opzwellen dan en dan kan je het vocht een beetje zien. Zeker.
0: Interessant.
1: Heel leuk.
0: Het seksspeeltje heeft niet enkel een spiegel. Het heeft ook een trilfunctie. Je kan het dubbelzijdig gebruiken. Je kan het als koppel gebruiken, als met je sekspartner of alleen. Dus mensen die het wilden winnen, moesten een spiegeltje doorsturen. En als alles goed is gegaan, heeft onze grote blootcomputer zo net een naam uitgepikt. Wie is het geworden?
1: Wel, het speeltje gaat naar Lies, 25 jaar, uit Kortrijk.
0: Uit Kortrijk, Lies!
1: Yay!
0: Proficiat! Wij wensen je in naam van het hele blootteam enorm veel plezier met onze C-Shape Vibrator met spiegel.
1: Ja.
0: En we wensen jou vooral veel orgasmes toe.
2: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.
0: Vandaag dus in bloot maagd zijn op een latere leeftijd. En nog eens even voor de mensen die het misschien hebben gemist, wat verstaan we onder een latere leeftijd?
1: Ja, officieel zijn SOA zegt vanaf 25 jaar zou dat zijn op latere leeftijd. Maar eigenlijk als we kijken, ja, hebben veel meer mensen dan we denken pas op die leeftijd voor de eerste keer seks. Dus 1 op de 10 is nog maagd op de leeftijd van 25 jaar.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is best veel. En zelfs 4% heeft nog niet getongzoend op die leeftijd.
0: Ergens geruststellend dat die cijfers er wel zijn, want ik denk dat heel veel mensen bij dit onderwerp denken, ik ben zo goed als de enige. Wel, dat is dus niet zo.
1: Nee, dat is inderdaad niet zo. Maar daarnaast ben ik ook altijd degene, dat weet jij, die niet zo van de cijfers houdt. Ik weet, ze moeten er zijn en er moet wetenschap zijn en er moet onderzoek zijn. Maar laat die 1 op de 10 je ook niet zeggen van, oh nee, ik ben deel van die 1 op de 10.
0: Nee, want dat maakt je ook weer zogezegd zeldzaam en raar, maar dat is ook niet waar.
1: Nee, absoluut niet.
0: Niet door laten lijken.
1: Bekijken. Ja, vooral het ding, ik ben niet alleen. Dat is het belangrijkste.
0: Oké. Al heel belangrijk. Sowieso zijn er toch wel een paar mensen die zich daarover aan het uitspreken zijn. En dat is eigenlijk de reden waarom dat we het er vanavond over willen hebben. Want Lizzo, de artiest, die zat onlangs in een podcast. Die heet Friends Keep Secrets. En daarin heeft zij onthuld dat ze voor de allereerste keer seks had toen ze 31 jaar was.
3: I was a late bloomer.
4: 26?
3: That's so epic.
4: 28?
3: Can I just tell you the year?
4: Mm-hmm.
3: 2020. It was so embarrassing. I was in like a friend group of girls. We were all girling one night and it was just like, wait, Lizzo, are you a virgin? And I remember being like, no. I remember it was so embarrassing. I said, I love the D.
0: Ik vind het wel echt heel knap dat ze dat eigenlijk benoemt. Hè?
1: Dat ze benoemt, ja. En dat ze ook toegeeft dat ze zich daar eerst voor schaamde. En dat in die vriendengroep dan heel issue was. Maar nu opeens, bam, out in the open. En heel de wereld mag het weten.
0: Ja.
1: En dat ze ook iets heeft van, ik ben er nu wel misschien ook al trots op. Het is oké.
0: Ook leuk dat je zoiets kan zeggen. Hè? Waarom er niet fier op zijn of zo. Wie kan hierover meepraten? Dat is de vraag. De app van M&M, daar ontvangen we heel graag berichten. Als je zelf op latere leeftijd seks hebt gehad. Of het nog moet komen, omdat je het nog niet hebt gehad. Schrijf even erbij hoe je daarbij voelt. Kan zijn dat je daar helemaal oké mee bent of dat je daarover stresst. Dat kan ook. Dus vat het even samen in een bericht en dan hebben we het er zo meteen over.
2: Bloot. Alles over seks, lichaam en relaties.

0: Lizzo, die dus onthult dat ze voor de eerste keer seks had toen ze 31 jaar was. Dat op zich wel verhelderend is voor heel veel mensen, denk ik. Vanavond hebben we het daarover, hè. Mensen die vaak ook de druk voelen van toch al voor een bepaalde leeftijd seks te moeten hebben gehad. Hebben gehad. maar dus dat nog niet hebben gehad. en dan komen de zorgen. We hadden op onze Instagram al eens even gecheckt. Veel mensen die zeiden van eerste keer was op mijn 29. Iemand die zei ik was 32. Nee, ik ben 32 en ik ben maagd. Mm-hmm. Nog iemand die zegt ik ben 29 nog steeds maagd. We kregen ook een bericht van iemand die zei ik heb ermee gewacht tot ik een relatie had en dat was op mijn 26. Wel al voorspel gehad ervoor, dus ik was geen non, zegt hij er zelf bij, niet onze woorden. Nog iemand die laat weten, ik ben 21 en ik heb het er soms lastig mee dat ik het nog niet heb gehad. Kan zeker ook, voor iedereen is later leeftijd anders. Ook een bericht van iemand die zegt, nog geen ervaring, maar ik ben al 25 en heb nooit echt een lief gehad. Ligt het aan mij? Nee. Ja, dat is een vraag wat je vaak wat je afvraagt. Hè?
1: Ja, en die vraag krijg ik ook heel vaak binnen in mijn DM's of zo. Van, ligt het aan mij of wat moet ik hier aan doen of zo? Maar nee, ik denk niet per se dat het aan u ligt. Er zit ook geen leeftijd op van nu moet je het doen of nu is het het beste. Als jij graag wilt wachten of niet de juiste persoon zit tegenkomen. Ik moet vooral geen pressure voelen om het daar maar te moeten doen.
0: Wie is ooit met die standaard begonnen? Waarom is daar ooit een standaard op gezet?
1: Ja, I know. Maar wie heeft er een standaard op gezet? Of is dat gewoon iets wat rond wordt verspreid? Snap je ook?
0: Ja.
1: Ja. En het ding is natuurlijk ook, er is een stereotype aan vastgehangen gewoon. Heel vaak wordt er zo'n stereotype aangehangen van, ben je 30 en je hebt nog geen seks gehad of je hebt nog geen relatie gehad, ja, dan moet je wel nerdy zijn of zit je waarschijnlijk een seutje of dan kun je het waarschijnlijk niet of heb je misschien een kleine penis, dan durf je het niet. Snap je? Dus er wordt altijd zo'n negatief beeld aan vastgehangen, terwijl ik denk, dat is net een keuze die je maakt of misschien ook niet maakt, omdat je misschien iemand tegenkomt of zo.
0: Of met andere dingen in het leven bezig bent. Er kunnen zoveel redenen zijn. En absoluut. Er hoeft zelfs geen reden voor te zijn. Maar ja, we horen het wel eens graag van jouzelf. Hè. We gaan eens naar Antwerpen. Dag Naomi.
2: Hi, dag Dorian en Lotte.
1: Hey, dag.
0: Hi. Naomi, jij bent nu 30. En het is sinds je 30 bent geworden dat je begint te denken het mag eens gaan gebeuren.
2: Ja, klopt. Ik heb er eigenlijk lang niet echt van wakker gelegen, maar ik ben nu sinds februari 30 en het begint toch zo wat te wringen zo.
1: En wat wringt er dan?
2: Ja, toch ergens de druk van buitenaf of zo, denk ik. Het gevoel hebben dat je een beetje achterloopt dan de rest of zo.
0: In wat achterloopt? Kan je dat nog eens specifieker zeggen? In wat heb je het gevoel van, de rest is verder en ik ben niet daar?
2: Ja, omdat ik merk dat ik in mijn vriendengroep en zo toch wel vrijwel de enige ben dat nog nooit seks heeft gehad. Mm-hmm. En ik denk dat daarin, als ik het er met mijn vrienden ook over heb, dan is het precies zo wat, ze doen er niet moeilijk over, maar het
0: je voelt een oordeel zitten? Of ja, het lijkt raar. Ja.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En verantwoord je jezelf dan? Of verander je van onderwerp? Of hoe gaat dat dan?
2: Ik probeer het onderwerp soms een beetje gewoon te vermijden, inderdaad. En dan over iets anders te beginnen of zo. Dus ja, ik mijd het een beetje.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, het is niet gewoon de maatschappelijke druk die ik voel. Maar het zijn vooral ook mijn vrienden die in zo'n gesprek ervoor zorgen dat ik mij net ongemakkelijk voel of abnormaal voel, zo gezegd.
2: Ja, een beetje wel, inderdaad.
0: Mm-hmm. Hoe zit het in jouw zoektocht, Naomi? Kies je er bewust voor? Is het nog niet op je pad gekomen? Of hoe sta je er zelf in?
2: Ja, het is inderdaad nog niet echt op mijn pad gekomen. En ik wil ook dat het iemand is waar ik wel wat vertrouwen in heb of zo. En dat er toch ergens een beetje een band is dat zo niet op de wilde boef gebeurt.
0: Mm-hmm. Ja, dus dat vraagt eigenlijk al echt iemand leren kennen. En uitgebreider met iemand in een soort van relatie zitten, op dat zou kunnen voor jou.
2: Ja, inderdaad. Het hoeft misschien niet per se een relatie of zo te zijn, maar toch iets meer dan gewoon ja, meer... dat je elkaars naam of zo kent.
0: Ja, geen one-night stand. Ja.
2: Ja. Ja, voilà, exact. Ja.
1: Zeg, en Naomi, ben je zoal iemand tegengekomen dat je dacht van, ah, oké, dit zou misschien wel kunnen?
2: Tijdens het uitgaan ben ik wel zoiets iemand tegengekomen, maar dan, ja, dan zijn we zo wel eens aan het kussen of zo en dan... heb ik de indruk dat het soms wel ergens toe verder leidt, maar dan uit mijn onzekerheid blokt het langs mijn kant een beetje af eigenlijk.
0: Ah ja, dus je laat het tot het kussen komen, maar dan trek jij het terug, om het zo te zeggen.
2: Ja, omdat ik dan, doordat ik zo een laatbloeier ben, eigenlijk onzeker word op die moment en dan, ja... krijg ik wat schrik of zo.
0: Ja, ik snap het, want dan begin je een druk te voelen van wat moet ik hier nu doen dat juist is of zo? Want, en wat gaat die andere denken en wat is nu de juiste handeling? Ja, ik snap die stress.
1: Wie zegt dat die andere persoon het weet?
0: Nou, vaak niet, hè.
1: Nee, ja, het zou... Natuurlijk, het ding is, iedere keer met iemand nieuw is een nieuwe eerste keer.
0: Ja.
1: Dus een andere persoon, misschien heeft hij heel veel ervaring, misschien heeft hij ook minder ervaring, je weet het natuurlijk niet, of nog geen ervaring, kan ook. Is het ook altijd spannend en nieuw en die moet jouw lichaam ook leren kennen en die is sowieso ook zenuwachtig en onzeker misschien van shit, doe ik het wel juist. Want meestal degenen die heel zeker zijn of van het stuk zijn degenen die het meeste tegenvallen, kan ook altijd, hè. Dus ik denk... En zeker als je iemand leert kennen en je bent onzeker en die heeft daar heel veel respect voor en heel veel geduld en die neemt de tijd of zo. Ik denk dat dat net een hele mooie ervaring kan zijn dan iemand die het perfect weet hoe je alles moet doen en geen aandacht besteedt aan wat jij leuk vindt of zo. Dus ja, ik denk dat je een beetje van die onzekerheid... Allee, dat is moeilijk om te zeggen, hè, dat je van onzekerheid moet afstappen. Ja. Maar ook moet weten, de andere heeft ook zo'n gevoel en je zit er niet alleen mee. En ik denk, hoe meer transparant je daar samen over kunt zijn, dat dat iets leuks kan zijn.
2: Ja, ik denk dat daar ook soms ergens het punt is van, ja, zeg ik het of zeg ik het niet, of laat ik het gewoon op mij afkomen, of ik weet soms niet hoe...
0: Waar jij je beste bij voelt,
1: op dat
0: denk
1: moment,
0: ik.
1: En je kunt nu misschien denken, Naomi, van, oh, ik ga het niet vertellen, maar op dat moment, als je denkt, ik wil dat wel vertellen, moet je gewoon vertellen. Er is geen juiste fout op allez, hiervoor, dus ik denk vooral dat je moet je buikgevoel volgen op dat moment, wat voor je het beste voelt.
0: Ja, en niemand moet daarvan op de hoogte zijn, hè. Dat is uiteindelijk jouw pad. Maar als je er beter bij voelt, inderdaad, gewoon benoemen. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat net als iets mooi kwetsbaar gaan zien, dat je dat zegt. Ja, omdat je dan samen op zoek gaat.
2: Ja, ik denk dat ik zeker niet alleen ben, want anders zou het geen onderwerp zijn. Ja,
1: nee, klopt.
0: Helemaal waar.
2: Soms echt nog als een taboe of zo.
0: Ja, maar dat is het echt. Ik heb daar ook al met vrienden over gepraat, hoor, die ook al op een later leeftijd, want ja, we nemen daar precies al zoiets bij in, als we dat zo zeggen, hè, want wat is een later leeftijd, maar die daar ook echt zich superveel zorgen over maken en denken van ja, iedereen rond mij en ik voel gewoon de druk, ik kan bijna niet anders, maar
1: maar wat is de druk?
0: Veel.
1: De druk leg je vaak jezelf op, hè?
0: Wel, ja. De druk is dat je zo gezegd inderdaad dan...
1: Je moet voldoen aan een bepaald beeld dat in de maatschappij heeft.
0: Ja, maar... en hoe komt het dan dat het nooit zover is gekomen? En wat maakt dat van mij? En ja, al die zorgen.
1: Ja, ja. Maar ja, dan heb je het gevoel van ik moet me daarvoor verantwoorden. En je begint jezelf vragen te stellen. Maar denk, zijn het echt soms de vrienden die het... Die jou de vraag stellen, ja of nee? Of is het iets vanuit jezelf?
0: Kan ook natuurlijk wel. Hè? Want ik kan me wel voorstellen, als je het nog niet hebt gedaan, dat je soms ook bij jezelf begint, zeker als je het wilt, maar het gebeurt niet, dat je dan zelf begint vragen te stellen van, ja, wat is dat hier bij mij? Mm-hmm. Terwijl dat niet hoeft.
2: Ja, exact.
0: Er valt veel over te zeggen. Het goede is, we hebben zeker nog een dik half uur bloot en er zijn nog heel veel mensen die hebben gereageerd. Dus we gaan nog verder bij. En als je op dit moment nog iets van mening of ervaring hebt, drop het in de app van M&M, want het is hier gewoon welkom en dan halen we het erbij. Naomi, merci. Altijd leuk en moedig als je dat doet, om daarover te babbelen. Dus heel graag tot de volgende keer nog eens.
2: Oké, jullie ook bedankt.
0: Bye-bye.
3: M&M. Note.

0: sommige nummers zijn gemaakt voor dit programma. Dankjewel, Christina Aguilera. Dirty. Mm-hmm.
1: Zeg het dirty? Dirty?
0: Dirty.
1: Dirty.
0: Not dirty. Naomi was dirty, daar hebben we net mee gebeld. Want we hebben het over seks hebben op latere leeftijd. Ze had net hier in bloot toegegeven dat het vanaf dat ze de verjaardag 30 had gehad, ze wel zoiets had van het mag nu wel gaan gebeuren. Mm-hmm. Maar dat het feit dat ze die ervaring niet heeft, het daar soms tegenhoudt in contacten met andere mensen. Mm-hmm. Veel mensen die struggle hebben. Er was ook iemand die had gestuurd. 3 maanden geleden heb ik als dertiger, dus ook een dertiger, het opgelost met naar een erotisch massagesalon te gaan.
1: Maar ja, kan ook. Dan is de druk er meteen af. En natuurlijk voor sommige mensen is nog steeds zo het fairy tale verhaal van de eerste keer moet zijn met een persoon waar ik echt verliefd op ben. En dat moet heel intiem en romantisch en zo zijn. En dat snap ik. Als je graag dat beeld wilt hebben, dan is dat ook oké. Maar dat is ook maar een beeld dat u misschien mee is opgelegd. Langs de andere kant, als je echt zegt van ik wil er toch inderdaad vanaf zijn en met iemand die mij daar ook niet voor beoordeelt of iemand die u daar ook in kan geruststellen. Want natuurlijk, als je dat vertelt tegen iemand, een prostituee of een sekswerker of iemand in een erotisch massagesalon, kan je ook altijd zeggen, het is mijn eerste keer en dan gaan zij daar ook wel heel veel zorg voor dragen.
0: Ja, ook belangrijk.
1: Dus op zich kan het dan ook een mooie romantische manier of zo zijn. En dan weet je ook gewoon daarna van ik ga daar niet meer mee in contact komen of ik moet me niet schuldig voelen. Wat sowieso niet het geval moet zijn. Hè. Mm-hmm. Maar dan neemt misschien wel een deel van die onzekerheid weg. Ja.
0: Dat is het, de eerste druk. Ik denk voor veel mensen die door die eerste keer zijn gegaan, dat het daarna een stuk gemakkelijker is om het op te starten, om het zo te zeggen, als je het wilt. Maar ja, van die eerste keer wordt er zoveel verwacht dat je het vaak gewoon uitstelt, blijft uitstellen en schrik krijgt.
1: En nogmaals, het is ook gewoon echt een zoektocht hoor. De eerste keer heb je, maar die tweede keer is weer anders. Die derde keer ook weer, die vierde keer ook weer. Maar het is inderdaad wel gewoon een startschot dat je dan hebt van iemand en dat je een beetje weet wat je aan kan verwachten. Maar het is toch elke keer anders.
0: Ja, en hoe langer het duurt of hoe ouder je wordt, hoe harder die druk wordt, dat merken we wel bij heel veel mensen die ons DM's hebben gestuurd. We gaan eens naar Anouk Eestermans uit Turnhout. Hallo.
2: Hallo, dag Doriana, dag Lotte.
1: Hey, dag Anouk.
0: Hi. Anouk, jij bent bijna 25. Je hebt geen relatie of seks gehad tot hiertoe. En je dacht, het gaat erover in bloot. Ik wil daar dringend mijn verhaal over delen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Ja, toen ik 21 was, waren mijn vrienden precies allemaal op hetzelfde moment een relatie aan het krijgen. En ik voelde mij heel erg achteruitgestoken. Mm-hmm. Omdat ik dacht, ik moet het echt inhalen. Mijn zus had ook al een relatie. En dat allemaal al gehad, terwijl die jonger is als mij. Dus dat was zo'n beetje van, ik voel me nu heel onzeker. Dat is allemaal heel hard in mijn gezicht precies aan het komen.
0: Mm-hmm. Mm. En wat heeft dat veranderd? Want je zegt, toen ik 21 was, was dat echt huge. Nu ben je 25 en ben je er oké mee? Wat is er in die tussenperiode gebeurd of gezegd?
2: Ja, nu ben ik daar inderdaad helemaal oké mee, omdat ik nu sinds een jaar al naar de psycholoog ga en ik heb daar ook heel veel over gepraat met haar. En zij zei ook tegen mij van dat alles een tijd heeft en dat het niet allemaal moet gaan omdat vrienden het hebben of zo. Dus het heeft me wel heel veel steun gegeven. Ook dat je daar totaal niet onzeker over moet zijn, want uiteindelijk is dat de doodste, normaalste zaak van de wereld. Allee, iedereen doet dat zijn eigen tempo en zijn eigen manier. En als je wilt wachten, dan wacht je. En ja. Ik ben wel echt super blij dat mijn psycholoog mij daar zo goed bij heeft geholpen. Om die onzekerheid weg te krijgen. Want dat is wat ik ook heel belangrijk vind om nu daarover te bellen. Omdat als mensen dat horen en die denken, ik ben daar ook onzeker over, dat helemaal niet hoeft.
0: Ja, dat is mooi gezegd. En ook mooi van jouw psycholoog. Iedereen op zijn eigen tempo. Jouw tempo hoeft het niet dat van een ander te zijn. Als we allemaal in de wereld op elkaar leken, dan zou het zo enorm saai zijn. Amai. Ja. Dus, en dat gaat ook over dit. Ja.
2: Dat is echt waar, inderdaad. Ja, want ik merk dat wel als ik zo in de avond in de zetel zit en naar tv kijk, dat ik dat zo wel echt mis, een partner hebben.
0: Ja.
2: Dus dat zijn nog wel vaak momenten waar ik aan denk, maar...
1: Uh-huh. Dat je die intimiteit en gewoon die affectie een beetje mist. Niet per se de seks, maar gewoon iemand naast
2: inderdaad.
1: Je.
2: Ja. Ja.
0: Ga je daar dan naar op zoek? Of is het gewoon iets dat...
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien...

0: Dat kan eventueel ook, hè? Maar ik weet niet hoe jij dat dan opvangt.
1: Ja, ik vind dat wel, persoonlijk ook wel bij mijn vrienden terug, die mij heel veel steunen dan nu ook en zo. Dus daar vang ik dat dan wel een heel groot deel door op.
2: Het is wel altijd anders, want ik zeg het nog eens, ik heb dat in mijn vriendengroep ook. Het is toch anders dat je als je praat met mensen die wel al die ervaring hebben gehad en die jou dan een soort van geruststellen, dan mensen die in hetzelfde schuitje zitten of, hoe moet ik het zeggen, als jij. Is dat soms niet vervelend? Van ja, jullie hebben allemaal wel makkelijk praten, want jullie hebben wel die ervaringen hier allemaal al gehad. En ik heel lief dat jullie verzachtend willen zijn naar mij, maar is dat soms niet moeilijk?
1: Ja, wel soms wel. Vooral als ze dan zo uitgaan. En als ze dan zeggen van, oh, is dat niks voor u of dat niks voor u, dan voel ik zo al die druk op mij een beetje van, ik moet hier misschien al beginnen met iemand te zoeken, terwijl ik daar eigenlijk op dat moment niet aan wil denken.
0: En zeg je dat dan tegen hen? Van, sorry, maar dat hoeft allemaal niet.
1: Ja, ik lag dat zo eigenlijk wel weg, omdat ik ook wel weet dat ze het goed bedoelen. Dus ik zeg dan gewoon van, ik zal mijn eigen liefst wel zoeken als ik dat wil of zo. Dus, en dan respecteren zij dat ook wel, dus.
2: Ja, hoe meer dat de nadruk erop gelegd, hoe meer je in die richting geduwd wordt, hoe minder dat dat eigenlijk tof is en hoe minder dat je dat gaat doen,
1: ja,
2: denk
1: klopt.
2: Ik ook. Ja, dat werkt net averechts. Ja. Snap ik heel goed. Belangrijke dingen die je hier zegt, Anouk. Ik denk oprecht dat je mensen helpt met dit uit te spreken in bloot. We hebben nog een kwartier om dat verder te doen. Mensen die aan het luisteren zijn, we hebben het over seks hebben op latere leeftijd. Misschien moet het nog gebeuren. Er moet niks. Maar misschien komt het er nog aan omdat je dat graag wilt. Of heb je het sowieso op een latere leeftijd gehad? En wat voel je daarbij? Dat is eigenlijk onze vraag van Lotte en ik. Dus laat het even weten in de app van M&M. Anouk, merci om te bellen en ik wens jou nog een warme avond toe.
1: Dankjewel, voor jullie ook.
0: Dankjewel.
2: Merci.
0: Bye bye.
1: Salutje.
2: Joujou. Zometeen een oldie van een sink. Je gaat echt denken, amai, bestaat.

0: Staat dat niet standaard in je playlist?
1: Zeker. Kan je dat dansje niet?
0: Nee.
1: Deadpool heeft daar een dansje op in de film.
0: Oké.
1: Okay. Zo springen. En dat is een heel harde trend geweest. Nee, gemist.
0: Totaal gemist. Okay. Maar ik mis elke dans. Ik vind het heel leuk dat andere mensen heel goed kunnen dansen, maar ik kan het niet. Dus ik
1: heb
0: het niet op.
1: Wij hebben samen salsa gedaan. Het is op de Instagram van M&M. Wij hebben dat voor een eerste date uitgeprobeerd. En je kan het wel.
0: In een ander leven zou ik graag een hiphopper zijn.
1: Hiphopper?
0: Ja, dat is, vind ik...
1: Jij is die stoere girl.
0: Wat wel wees, maal. Is zoiets ik ken dance. Ik vind dat schitterend om te zien. Hoe dat hij met die brede joggings en die brede t-shirts en goede sneakers en al die moves aan.
1: Ja, maar probeer het een keer.
0: Ja, ik heb andere talenten. Ja, jij wel?
1: Wat hip-hop? Ik heb altijd hip-hop en street dance gedaan.
0: Was, ja.
1: Maar ook ballet, het andere uiterste.
0: Wauw. Ja, een beetje mooie basis.
1: Maar ik was zo de typische films. Hè. Dat is zo altijd een balletmeisje met dan een hip-hopper en die worden dan verliefd op elkaar.
0: Ben je verliefd geweest op een knappe hip-hopper?
1: Ja, vast wel.
0: Iemand van die hele lijst waar ik verliefd
1: ook op
0: was.
1: Ook op een balletdanser.
0: Oh, cool.
1: Ja, maar
0: cool.
1: Kijk.
0: Ja. Leuk dit te delen. Heel veel mensen die aan het reageren zijn. We hebben het over seks op latere leeftijd en dus nog maagd zijn. Iemand die stuurde, ik voel voornamelijk de druk omdat de biologische klok begint te tikken. En vrienden en collega's beginnen dan ook te denken aan kinderen of zijn net bevallen. En ik ben 28 en dat wringt toch wel een beetje. Begrijpelijk. Het is voornamelijk de omgeving die daar altijd wel een soort van druk op legt. Die maar, toont van zo gaat het. Maar...
1: Mogelijk zijn veel gevallen, maar vaak denken we ook dat die druk opleggen. Wij denken soms ook...
0: Maar er wordt voortdurend over gepraat.
1: Ja, oké, dat is één ding. Maar langs de andere kant is het vaak ook van... Oh, wat gaat mijn omgeving denken? Of oh, mijn omgeving heeft het wel gedaan en ik nog niet. Vaak zijn we ook wel zelf bezig met onze gedachten te versterken... door daar zo mee bezig te
0: zijn. En onszelf naar beneden te halen.
1: Ja, terwijl inderdaad, als je gewoon aangeeft aan je vrienden... van kom, kunnen we het er alsjeblieft niet meer over hebben? Ja, inderdaad, ik heb nog geen seks gehad. Ja, ik heb nog geen partner. Ik wil er liever niet meer aan herinnerd worden. Dan gaan je vrienden dat hopelijk ook wel respecteren. Anders vind ik het geen goede vrienden. Ja. En dan als je dan nog steeds begint te stressen... Dan is het waarschijnlijk iets van de maatschappij. Iets dat je continu ziet voorbij komen, wat ook zo is. Hè.
0: Of een eigen struggle natuurlijk.
1: Of een eigen struggle, ja.
0: Het is niet altijd de druk van buitenaf, maar ook van jezelf. Ik denk ook het feit dat je zo het gevoel hebt van... I'm missing out on something. Allee, zo...
1: Are you? Ik weet het niet.
0: Wel, dat weet je. Ja, nee. Het is omdat je het niet weet.
1: Nee.
0: Je denkt van, wat is dat nu eigenlijk?
1: Ja, en dan? Als ik nog nooit ben gaan bungee jumpen, wat maakt het uit dat ik dat nu nog niet heb gedaan of volgend jaar nog niet?
0: Ja, dat is...
1: Snap je? I'm missing out on something. Oké, maar ja, volgend jaar kan dat even leuk zijn als vandaag.
0: Ja, dat is zo.
1: Of keihard tegenvallen de eerste keer. Ja, dat is een hele stomme vergelijking misschien, maar ja, er staat gewoon geen leeftijd op om het te doen. Mm-hmm. Maakt het niet beter.
0: Mm. Nee, belangrijk om het vandaag genoeg te benadrukken. We gaan eens even naar Jasmijn. Jasmijn uit Hasselt, goedenavond.
2: Hey Dorian, hey Lotte.
1: Hey Jasmijn.
0: Jasmijn, jij had ons laten weten via Instagram dat jij maagd bent en dat waarschijnlijk nog een paar jaar gaat blijven. Kan je ons eens uitleggen wat de situatie is?
2: Klopt. Dat is eigenlijk vooral omdat ik zowel vulvodynie als vaginisme heb.
0: Oké, twee dingen die het onmogelijk maken...
2: Ja, op dit moment helaas wel. Maar we zijn eraan aan het werken dat het ooit wel gaat beteren.
1: Misschien moet je eens even uitleggen aan de luisteraars, Jasmijn, wat dat juist betekent, vulvodynie en vaginisme. Mm-hmm. Hoe dat voor jou is.
2: Vulvodynie houdt eigenlijk in dat de zenuwen in mijn vagina heel veel overprikkeld zijn, waardoor ik hevige pijn krijg bij aanraking van eender wat. Mm-hmm. En als gevolg daarvan heb ik eigenlijk vaginisme. En dat houdt dan in dat ik door die pijn mijn bekkenbodemspier heel veel opspan.
1: Ja, en inderdaad dat je ook gewoon niks kan inbrengen of zo. Hè? Dat het altijd
2: nee,
1: pijn doet als je bijvoorbeeld zelfs al een tampon moet inbrengen. Hè?
2: Ja, dat lukt tot op heden ook nog altijd niet.
0: Maar dus elke vorm van seks eigenlijk dan, hè? Want als het ook aan de oppervlakte een prikkel te veel is, of hoe moet ik het zeggen, dan is dat ook niet mogelijk. Dan gaat het niet alleen over penetratie.
2: Nee, klopt. Ik heb ook een pijnprikkelverbod eigenlijk. Ja. Dus ik moet alle mogelijke factoren die pijn kunnen uitlokken vermijden.
1: En over welke soort prikkels gaat het dan bijvoorbeeld?
2: Dat gaat ook over juist ondergoed aandoen of in de zakkenbroeken, maar ook fietsen bijvoorbeeld. Ik ben nu ook al een tijdje niet meer gaan fietsen.
0: Ja, omdat het zoveel omdat pijn doet.
2: Zadel ook, ja, pijn uitlokt. Ja. En zo komen er wel wat dingen bij kijken, ook echt in je dagelijkse leven.
0: Mm-hmm. Ja. Het zal heel veel last geven op veel gebieden, maar dus ook op het feit dat je niet zomaar seks kan hebben. Hoe voel jij je daarbij, bij dat gegeven?
2: Ja, klopt. In principe heb ik er wel vrede mee. Maar ik vind het natuurlijk wel jammer dat de reden waarom ik geen seks kan hebben, dat iets is wat ik zelf niet in de hand heb. Dat iets is wat mij overkomt. Mm-hmm. En dat eigenlijk bepaalt voor mij dat ik geen seks kan hebben.
0: Mm-hmm. Ja, mocht het er niet zijn, dan kan je zelf nog kiezen, ik doe het wel of niet. Maar nu is het regelrecht een nee, want het wordt je onmogelijk gemaakt. Ja, ja.
2: Ja. Inderdaad, mijn lichaam bepaalt voor mij dat het niet aan de orde is. Ja.
1: Maar ik hoorde wel van, er is wel vooruitgang of ik ben wel bezig met een behandeling?
2: Ja, klopt. Ik ben in het traject bij zowel de gynaecoloog als een kinesiotherapeute. Bij die kinesiotherapeute moet ik eigenlijk elke drie weken, via een pelotter daar oefeningen doen. Dat zijn eigenlijk plastieke staafjes om die te leren binnenbrengen en op die manier toch te wennen aan het idee dat er iets binnen kan zonder dat het effectief pijn moet doen. Uh-huh. En bij de gynaecoloog ga ik ook één keer in de zoveel maanden eens langs om te kijken, oké, hoe zit het nu met die pijn? Uh-huh. En ik heb daar ook zalf van gekregen die ik inwendig moet inbrengen dagelijks, of twee keer per dag eigenlijk. En ook sinds kort ook medicatie die ik neem om ook opnieuw die pijntrikkels wat te onderdrukken in de mate van mogelijk.
0: Oké. Lijkt me mentaal ook wel een proces, want je wordt toch op een of andere manier elke keer geconfronteerd met het feit dat het nu niet kan en dat je daaraan moet werken om het mogelijk te maken. Dus ik denk dat dat mentaal wel veel doet.
2: Ja, het is ook iets wat elke dag eigenlijk aanwezig is en waar je elke dag mee wordt geconfronteerd. Maar ja, kijk, je bent er wel aan en je bent ermee bezig. Dus ik ben al blij dat ik geholpen word en dat er beterschap in zicht is.
0: Ja, kan ik geloven, ja.
1: Zeg, en wat voor een effect heeft dat dan bijvoorbeeld nu op relaties of zo? Ga jij daten met mensen of...
2: Nee, op dit moment niet. Het houdt me ook niet echt tegen, maar ik ben er wel bewust mee bezig van als ik aan het rondkijken ben, van hoe zou mijn toekomstige partner daarop reageren en wanneer haalt je zoiets aan? Uiteraard ook niet van de eerste date, maar ook niet te lang wachten. Dus ja, het speelt wel in mijn hoofd, maar het is op dit moment niet aan de orde, dus ik zal het wel uitzoeken als het zover is, denk ik.
1: En Jasmijn, puur omdat je inderdaad geen seks kan hebben, of is er een andere reden dat je zegt ik ben er niet mee bezig?
2: Goh, het komt nu ook echt op mijn pad. Dus het is een beetje zien. Ik ben niet op zoek of zo.
1: Okay. Ja, want ik wou daar nog zo bij meegeven. Ik weet dat we hier Jaël Ost ooit in de uitzending hebben gehad over vaginisme ook. En zij zei ook dat haar partner, haar toenmalige partner, haar heel hard heeft geholpen ook met die behandeling. En dat ze dat eigenlijk samen konden doen. En daardoor eigenlijk haar lichaam nog beter leerde te kennen. En dat dat ook voor haar zorgde om nog meer op haar gemak te zijn. Dus stel dat je toch iemand leuk leert kennen en iemand die dan toch op de hoogte is van dat je daar last van hebt. Dan kan dat ook samen iets van jullie zijn. Dat jullie samen eigenlijk dat traject verder doormaken. En dat zorgt volgens mij voor heel veel vertrouwen. Zeker als je op termijn dan toch echt ook seks kunt hebben.
2: Ja, dat is waar. Dan wordt het heel intiem om samen uit te zoeken. Dan
0: zeker. Zeker. Wat heel verbindend kan werken, hè? Ja, inderdaad. Mm-hmm. Oké. Jasmijn, merci om het te delen vanavond. Dat is voor veel mensen een moeilijk onderwerp. Ik denk voor jou ook. Maar het helpt als we het benoemen. Dus merci daarvoor.
2: Dat is graag gedaan.
0: Nog een heel fijne avond. We hebben nog letterlijk anderhalve minuut. Dus misschien moeten we dat gewoon nog even verblijden met een nummer.
1: Ja, doe maar.

0: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap is een overeenkomst met Iran over de heropening van de straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: Ja, Iran is nog niet klaar voor een deal, zegt Rubio. En daarom helpt de VS schepen door die straat van Hormuz. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden. Onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Iran ontkent dat. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de 3 zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is aangetroffen. De 3 zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. 2 medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt, in Kaap Verdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat zij naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn 3 passagiers van dat schip overleden. 1 besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog altijd niet duidelijk of er een directe link is. Sport in het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka de enige goal van de wedstrijd maken. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die tweede halve finale is morgen. En in het volleybal heeft Mazeik ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0, setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. En als ze Roeselare nu nog 1 keer kunnen kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen opklaringen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: M&M Live.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap nu is een overeenkomst met Iran over de heropening van de Straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
1: De operatie Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: Ja, president Trump is klaar voor een deal, zegt Rubio, maar Iran nog niet. Daarom helpt de VS nu schepen door die straat van Hormuz. De VS en Israël begonnen op 28 februari met gezamenlijke aanvallen op Iran. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden, onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, maar Iran ontkent dat. Een Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid vanavond laat. Daar zullen de bemanning en de passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. En wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn morgen geëvacueerd worden. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Sports Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. De Engelse topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Hermien van Beveren.
2: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale. En de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg. En kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale, pas de 2e ooit voor Arsenal, met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
0: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. Setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden dus al die eerste wedstrijd ook gewonnen. Als Roeselare nog 1 keer kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het was een avond met veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Otte begon hier bij de publieke omroep eind jaren 80 als presentator van het top 30 programma Bingo op TV1. Een fragment.
3: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 vanop de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio nu ook op televisie de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie. Elke vrijdag 6:30.
0: Zelf had hij op de radio een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij ook te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen daar, tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen vannacht tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Zo dinsdag 5 mei, zit erop. Een goede nacht.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

0: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake dinsdagavond.
1: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wilt kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid dinsdagavond. Daar zullen de bemanning en passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn morgen geëvacueerd worden. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip en de bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van Leandro Trossard kon Saka de enige goal van de wedstrijd scoren in de rebound. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die spelen woensdagavond. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer. Met mogelijk ook veel regen op korte tijd. Tot 30 liter per vierkante meter. Minima vannacht rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan droger. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. M&M.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal media kanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en ook over de Straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou voorlopig wel van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er daarbij 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder op de dag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigde een staakt het vuren aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde ook een staakt het vuren aan vanaf vannacht. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, dat is het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, dat geld mag omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg. Dat zei in Ter Zake dinsdagavond.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het weer dan nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten ook kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter.